The Rolling Stones, I Just Want To Make Love To You. John Lennon bedacht het nummer in de studio tijdens de opname van de single 8 Days A Week. Hij kreeg het idee nadat hij Watch Your Step hoorde, een nummer van de Amerikaanse bluesgitarist Bobby Parker. Het werd de nummer 1 hit in Engeland en Amerika, The Beatles, I Feel Fine.

The Beatles, I Feel Fine. Het is een nummer van de Amerikaanse producer Jerry Recavoy onder de naam Norman Mead. Opgenomen door het orkest van Kai Winding met de achtergrondzangeressen Sissy Houston en Diana en Didi Warwick. En later zouden deze dames de Sweet Inspirations vormen. En er verscheen een cover van Irma Thomas. En de Rolling Stones namen het nummer op 8 november 1964 op in de Chess Studios in Chicago. Het werd de nummer 6 hit in Amerika. Time is on my side.

Time is on my side. Paul McCartney nam in 1964 een taxi naar het huis van John Lennon omdat ze samen nummers zouden gaan schrijven. En de taxichauffeur die klaagde over de drukte. Hij kon wel 8 dagen in de week werken, zei hij. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, The Beatles, 8 Days a Week.

8 Days a Week. Dit is de eerste ballad die Mick Jagger en Keith Richards schreven. Het was in Amerika de B-kant van de single Time Is On My Side. En 9 jaar later verscheen het nummer pas in Engeland op het verzamelalbum No Stone Unturned. The Rolling Stones, congratulations.

The Rolling Stones, Congratulations. John Lennon en Paul McCartney bezochten in 1965 met de trein vrienden in de stad Wight op het eiland Wight. En het werd een nummer 1 hit in Engeland en Amerika, Ticket to Ride.

The Beatles, Ticket to Ride. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meedendorp en Johan Derksen. Het is een bluesnummer geschreven door Willie Dixon en het was in 1961 een single voor Howlin' Wolf. Maar manager Andrew Loog Oldham van de Rolling Stones vond het heel vervelend dat de band maar blues bleef opnemen. Hij wilde scoren met commerciële muziek, maar het werd de nummer 1 hit in Engeland. En het nummer werd nooit op single uitgebracht in Amerika, omdat de radiostations ook de versie van Howlin' Wolf niet wilden draaien in verband met seksueel getinte teksten. The Rolling Stones, Little Red Rooster.

0: Nou, in de eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk. Ja. He, dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die hij van binnen raakt. En dat doet het vandaag zeker. Want hij in het herinneringscentrum Kamp Westerbork bent en die praat met Dirk Mulder, de directeur, dan komt er wel wat los.
2: We zitten hier in een prachtige kamer en wij kijken uit op een stuk bouwland. En ik moet zeggen, dat is een prachtige uitzicht. Maar waar zitten wij? Wij zitten in Hooghaalden eigenlijk, hè? Vlakbij Hooghaalden. We zitten hier in het herinneringscentrum Kamp Westerbork en wij praten met Dirk Mulder. En Dirk Mulder, dat is de directeur van het herinneringscentrum. Dirk, een prachtig uitzicht hier.
0: Ja, dat is schitterend. Hè? Iedereen die hier ook binnenkomt, en zeker als het collega's bijvoorbeeld uit het westen van het land ben, ik ben natuurlijk verschrikkelijk jaloers op zo'n uitzicht. Ik voel me ook zeer bevoorrecht trouwens, moet ik zeggen, hoor, met dit. Want, maar ik voel me er ook goed bij. Ik heb er ook nodig in de oude situatie, toen hadden we nog geen uitzicht. En ik heb toch de horizon heb ik voor mezelf, maar ook voor mijn werk. Ik vind het heel belangrijk, ja.
2: Ja, want dit is echt een prachtig stukje natuur hier. En ja, het mag misschien een beetje naar Frans klinken. Het is hier helemaal eigenlijk hartstikke mooi.
0: Ja, ja, dat komt wat tegenstellend over. Ja. Hè? Met een onderwerp hier en de geschiedenis van Kamp Westerbork. En dan eigenlijk toch zo'n prachtige omgeving. Ja, maar het is de realiteit natuurlijk.
2: Men zegt altijd Kamp Westerbork. Het lag in de gemeente Westerbork, lag een behoorlijk stukje van Westerbork af, eigenlijk wel een kilometer of 12. Wij in Assen, wij noemden het altijd Kamp Schattenberg. Mijn vader, zoals jij weet, die hebt daar ook nog gewerkt. Dat weten een heleboel mensen niet, hè? Dat het eigenlijk in de Assen volksmond Kamp Schattenberg heette.
0: Het gekke is dat, als je kijkt op kaart bijvoorbeeld, hè, op ANWB-kaart, fiets en autokaart, daar staat altijd Schattenberg op.
2: Ja.
0: Dus dat stamt nog wel uit die periode, maar in algemeen, als je mensen vraagt van, niet alleen hier, maar zeker boeddhistische contraien van, kennen die Kamp Schattenberg? Dan zeggen mensen nee. En dan zeg je van Kamp Westerbork, oh ja.
2: Ja.
0: En mensen weten dus ook vaak niet dat die geschiedenis van dat kamp, dat die dus eigenlijk veel langer is dan 1944, maar ook na die tijd, de verschillende periodes bewoond, dat wil zeggen gedwongen bewoond West is. En langs de periode met, wat we toen nog Ambonese noemden, hè? Nu Molukkers, maar toen Ambonese.
2: Ja, ja, mijn vader was daar beheerder van de brandweer en later van het badhuis. En ik heb daar veel voetstappen liggen op het kamp. We zitten hier ook vlakbij Hooghaal. Daar liep de spoorlijn, liep daar, hè?
0: Ja, ja.
2: Je hebt daar een eindje terug, had je nog zo'n... Misschien kun je er nog iets van zien. Hebben ze stopte vroeger wel eens een goede trein. Dat is al lang geleden, hoor. Was houtkap voor houtkap. En dat werd daar opgeladen. Is dat nou ongeveer de plek waar die mensen... Waarvan de Joodse mensen... het gaat natuurlijk niet... Westerbork gaat niet alleen maar over Joodse mensen. Het gaat natuurlijk ook nog over andere minderheden.
0: Ja.
2: Hoe ging dat eigenlijk? Ja. Moesten die dat stuk lopend afleggen?
0: Ja. Ja. Tenminste in het begin. Er was een stationnetje in Hooghaalden. Dus, ja. Dus op dat stuk van de spoorlijn van, nou, laat maar zeggen, Zwolle
2: naar
0: Assen.
2: Ja.
0: En er was dan in Hooghaalden stationnetje. En in het begin stapten de mensen dooruit. En dan moesten ze inderdaad het hele stuk lopen. Want we zitten hier eigenlijk halverwege. Hier bedoel ik met het herinneringscentrum. En maar dan zitten we nog niet bij het kampterrein. Er was een afstand van 5 kilometer die ze moesten lopen. En werden mensen dus deporteerd. Dan moesten ze ook weer uit het kamp naar het stationnetje lopen. En daar in een paar maanden is dat zo gaan. En toen dacht de toenmalige kampcommandant van dat maar efficiënter. Dat is veel te omslachtig en dat geeft maar onrust. Mensen lieten hun bagage staan. En toen is er een aftakking aanlegd.
2: En waar liep die dan ongeveer?
0: Ik bedoel, die liep het bos in. Tenminste, wat we hier zien...
2: Die kant op. Zeg maar. Wij zitten hier dan ten oosten van de spoorlijn.
0: Ja.
2: Zeg maar, een anderhalve kilometer.
0: Ja.
2: En lag dat dan ten zuiden van?
0: Nee, ten noorden.
2: Ten noorden.
0: Ja, als we hier naar buiten kijken, dan zien we door de bosrand.
2: Ja. Ja,
0: want dat is het bos eigenlijk wat zo deur loopt naar binnen tot aan de spoorlijn toe. En in dat bos, tenminste in dat tegenwoordige bos, dat is een, ja, we zullen zeggen, karrepad en zandpad.
2: Ja.
0: En dan was het, dat was ook het tracé waarover die spoorlijn.
2: En daar is niks meer van zichtbaar en zo?
0: Van die lijn is direct na de oorlog, van overal hadden ze natuurlijk spoorrail nodig. Dus die lijn is al heel snel, begin 46 dacht ik, is er helemaal afgebroken. Maar de plek waar er langs liep, vanaf het kampterrein naar die spoorlijn van Zwolle-Assen, dat is nog wel te volgen.
2: Ja.
0: Dat kunnen we zo zien. Ja.
2: Het herinneringscentrum, daar staat eigenlijk een kilometer of 2,5, 3 van het oorspronkelijke kamphaven.
0: Ja.
2: Heeft dat te maken gehad met de met die radiotelescoop die daar staat, dat jullie niet dichterbij konden? Of,
0: ja. Ja. Dat was in de... Kijk, je vertelde zelf net al over Kamp Schattenberg, hè, de periode van de Ambonezen, dat je hier ook vaak kwam. En dat was in de jaren 60, toen viel het besluit om te zeggen van, nou, de Ambonezen moeten uit die kampen, uit die woonoorden weg. En die moeten in dit geval naar Assen of naar Bovensmilde. En dat is overal gebeurd, hè? Tenminste binnen overal. En dus toen was de vraag van, ja, wat moet er eigenlijk met dat terrein gebeuren? Want afbreken van het terrein, dat was geen enkele discussie over mogelijk. Iedereen vond het vanzelfsprekend. Bovendien was er ook middel natuurlijk. Op het moment als een Moluks gezin of familie eruit ging, om direct die barak af te breken, want dan konden ze immers niet meer terug. En in die periode wordt besloten om hier die grote telescopen te bouwen. We noemden het aan de Radio Sterrenwacht, officieel heet dat Astron. En die hebben storingsvrije zone nodig. Benzine motoren, maar ook bijvoorbeeld de mobiele telefoon.
2: Ja, alles wat signaal geeft, mag niet.
0: Nee, dat steurt. En dus toen besloten werd om het herinneringscentrum te bouwen, toen is er gezegd van, nou, dan mogen we buiten die zone gaan zitten. En dat verklaart dus dat we er een paar kilometer vanaf zitten.

0: Waar mij altijd opvalt is dat hier bijzonder veel publiek komt. Dus daar is toch wel een grote belangstelling voor.
1: Ja.
0: Het is niet zomaar een herinneringscentrum. Je zegt, nou ja, het voldoet wel helemaal aan de eisen en zo. Ik bedoel, het staat hier niet voor niks. Er komt ontzettend veel mensen op af.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, we weten natuurlijk precies hoeveel mensen dat er hier het gebouw binnenkomen.
0: Ja.
1: Dat is per jaar is dat zo 80.000-90.000 mensen. Maar er zijn veel meer mensen die het gebied, waar jij ook met de hond gaat wandelen. En dan kun je het bos lopen, kun je allerlei verschillende routes nemen. Maar uiteindelijk, als het in de deur loopt, dan komt weer het kampterrein. En heel veel mensen gaan daar natuurlijk naartoe. Het is een historische plek. En op die plek, dat is een enorm verleden, is eraan verbonden. Dus dat zegt natuurlijk ook veel meer dan als je in een gebouw bent, waar ook natuurlijk over die geschiedenis verteld wordt. En dat hoort er ook bij, die twee dingen die hoort bij ook wel. Maar we weten eigenlijk helemaal niet precies hoeveel mensen. We zijn in het verleden zijn er wel een stelling door, en een schatting hebben we ook wel voor in. En we gaan ervan uit dat er zo tussen de 200.000 en 300.000 mensen per jaar komt. Dus jij zult ze niet allemaal zien, maar er zijn altijd mensen hier.
0: Ja, want zelfs morgens vroeg al, want ik ben er dan heel vroeg, dan staan hier al. En dat is niet alleen maar personeel, want ik zie daar dan ook. Ja. Je ziet gewoon mensen daar lopen.
1: Ja.
0: Dus wat doet het? Ik bedoel, wat voor motieven hebben die mensen nou? Ik bedoel, er zijn ongetwijfeld mensen die hier familieleden hebben verloren. Maar kom je ook mensen met andere motieven die zich niet goed voelen of zo? Of die zeggen van, nou, ik wil daar toch eens heen lopen. Misschien heb ik daar troost bij. Misschien mensen die echt de blues hebben, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja, ja. Het komt er allemaal voor,
0: ja,
1: denk ik.
0: Is dit een plek van troost ook?
1: Nou, in eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan. Nee, allemaal komen ze hier. Hoor. Sommige mensen kennen het gewoon niet. Dus dan is die plek van verdriet is zo groot. Dan is er zo'n enorme drempel.
0: Die gaan nooit.
1: Die gaan nooit.
0: Nee.
1: Een bekend voorbeeld is Gerard Durlacher. De
0: schrijver.
1: De schrijver. Ja. Die is één keer is hier geweest, maar dat is al jaren terug met zijn kinderen. Hij vond dat zijn kinderen daar ook een keer moesten zien. Jessica Durlacher is zijn dochter. En, maar hij is hier daarna nooit weer geweest.
0: Dus hij kon het niet aan.
1: Hij kon het niet aan.
0: Nee.
1: Ik had heel veel contact met hem. En dat kon er wel. En hij deed ook dingen voor ons. Maar naar deze plek te gaan. Dus dat verdriet was te groot voor hem. Maar aan de andere kant is er ook een plek. Ja, met zo'n geschiedenis. Wat je terugbrengt naar verdriet. Maar dan de vraag van waar komt dat verdriet vandaan? En je dus echt afvragen van hoe steekt de wereld in elkaar? Hoe kan de wereld soms in elkaar steken? En door dus ook drie veren uithalen om je in te zetten voor, nou klinkt dat heel hoogdravend, maar ik bedoel op een gewoon heel eenvoudig niveau je in te zetten voor de medemens of voor de samenleving of voor de wereld in het algemeen. Dus het is ook een plek van inspiratie, zeg maar. En dat kan ook een plek van blues wezen. Ja,
0: ja.
1: Ja, dat heb ik, zo vul ik het zelf ook wel, ja.
0: En heb je ook enig zicht op wat, ik bedoel, de minderheidsgroepen die hier het moeilijk hebben gehad, dat is wel duidelijk. Maar wat is dit allerlei pluimage wat hier komt? Of dat heb je daar geen zicht op of zo?
1: Nou, echt zicht in de zin van dat ik dat precies uit kan duwen, niet. Maar in de loop van de tijd, we hebben natuurlijk ook veel contact met mensen. Hè? En automatisch komen we met mensen aan de proot. En dan moet je zeggen van dat er alles komt. Maar dat heurst er weer later. Maar een heel vreemd voorbeeld misschien, maar dat de dochter met haar man van de kampcommandant van Westerbork, kampcommandant Kemmeker, die is veroordeeld na de oorlog, maar heeft zich keurig gedragen, dus is vrij snel weer vrijladen en is teruggegaan naar Duitsland. Had twee dochters, ene dochter die werd secretaresse van Franco in Spanje. Dus die bleef aardig in de...
0: Een beetje aan de rechterkant van het politieke spectrum.
1: Precies, die bleef aardig in de pas van haar pa.
0: Ja.
1: Maar de andere dochter, die trouwde met een belangwekkende communistische pa.
0: Ja.
1: Maar de andere dochter, die trouwde met een belangwekkende communistische leider in Duitsland. En

opa dan had. En zodoende kunnen komsten hebben. Dus het is echt heel divers. Het is, maar er komen ook mensen. Dus direct na de bevrijding van het kamp. Dan wordt het in gebruik genomen als wat er officieel heet interneringskamp. Dus voor mensen die veroordeeld werden, althans op dat moment ervan beschuldigd werden, dat ze zo'n werk hadden met de Duitsers, NSB'ers vooral. Maar niet alleen NSB'ers, ook hun vrouwen, ook hun kinderen. Dus die geschiedenis zit ook aan dit kant verbonden. En zeker van kinderen ook, wat we dan noemen kinderen van foute ouders, ja, die komen hier ook. Volk, ook anoniem natuurlijk, maar en dat is deze plek natuurlijk binnen een heel andere betekenis.

0: Het is een hele, hele, hele bijzondere plek.
1: Het is een heel divers.
0: Ja.
1: Die mensen komen natuurlijk ook niet alleen maar uit Nederland.
0: Nee, nee, die komen overal weg. En als we kijken naar de buurtlanders, dan ben het eigenlijk twee groepen. Er zijn mensen die na de oorlog emigreerd zijn, dus overlevenden of familieleden. En die veel natuurlijk in Israël of in Amerika. Maar dat is vooral die groep. Het is niet zo zoals bijvoorbeeld de Anne Frank huis, waar driekwart van de bezoekers buitenlander is. Hè, maar dat ben echt zeer divers.
1: Maar dat is ook heel erg mondiaal bekend natuurlijk.
0: Ja, dat is absoluut mondiaal. Ja. En hier is het veel meer dat mensen een relatie hebben met de geschiedenis. En de andere groep, dat ben Duitsers. En dan vooral Duitse groepen en dan jongere Duitsers. En dat is een. We doen er zelf, proberen we er ook veel aan te doen. Aan samenwerking met Duitse instellingen en uitwisselingsprogramma's, omdat we dat belangrijk vinden. En wat we ook zullen is dat dat sterk begint toe te nemen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk een hele andere groep. Waarin veel meer zit op het zoon bezig wezen. Van ook eens betekenis geven aan dat verleden. En dat in gezamenlijkheid doen natuurlijk. Van er is. Zeker voor de jongere generaties is er meer dat ons bindt dan dat ons scheidt.
1: Ja, ja. En ik ben, het is natuurlijk een verschrikkelijke. Ik ben zelf een oorlogskind, dus. Al moet ik zeggen dat ik van de oorlog natuurlijk niet zoveel meegekregen heb. En mijn vader is toen weggevoerd. Ja, die is dan niet zo bitter over die Duitsers, want die zegt van ja, god. Overal zitten slechte teuzen. Ik bedoel, en ik moet je zeggen, ik ben er ook vaak geweest. Ik vind dat soms hier in Nederland ook wel eens een beetje te veel de andere kant op gepraat wordt. Van elke Duitser is niks. Dat zie ik ook niet zo.
0: Nee.
1: Ik bedoel, maar ik ben toen in de omstandigheden geweest dat ik. Toen in Polen ben ik naar Auschwitz heb gezien. En ik ben ook nog eens een keer in Boegerwald geweest. En dan sta je toch wel eens even raar te kijken en zo. Hè? Ik bedoel, dat gaat er toch wel iets door je heen. Die mensen die hier. Die Joodse mensen die hier komen. Ik heb toen de opening meegemaakt.
0: Ja.
1: Daar was toch enorm veel emotie aanwezig. Ja. Hè? Ik bedoel, ik kan me daar wel voorstellen, want als ik dat zie daar. Auschwitz werd ik eigenlijk helemaal niet goed van.
0: Nee.
1: Dat ben ik ook maar zo snel mogelijk heb ik dat weer verlaten.
0: Ja,
1: je kunt er wel lang en breed over filosoferen. Ik hoorde Boudewijn Buchter laatst nog over. Die had ook een beetje. Hoe heeft het eigenlijk zo ver kunnen komen met die rare Burmische gevrijte, zoals Hindenburg al zei?
0: Ja, precies. ja. Maar wat jij zegt natuurlijk ook is. Wat je vaak tegenkomt is die anti-Duitse gevoel.
1: Ja.
0: En wat we proberen te doen is hier om in de eerste plaats duidelijk te maken van het ging hier om SS'ers en om nazi's. En dat is een punt om dat toch wel in helder uit te komen. Ja. Nou, er is een hele discussie op dit moment in Duitsland. In hoeverre was nou het Duitse volk, keer die eigenlijk evenveel. Ik formuleer het maar een beetje zwart-wit, maar voor de duidelijkheid. Is het hele Duitse volk was destijds schuldig? Of werden mensen toch min of meer metrokken? Maar wat het in elk geval kan zeggen, is dat de jongere generatie natuurlijk. Wat de Duitsers dan noemen knaden de spätgeburts. Het geluk hebben dat ze na de oorlog geboren zijn. Maar. Die ken je natuurlijk niet ten eeuwige dagen, als het ware, die schuld en ook die boete.
1: Aan die hele hedendaagse natie geven.
0: In tegendeel zelfs, ik mag heel eerlijk wezen, dat zeker de contacten die, en we hebben vrij veel contacten in Duitsland, maar dat zijn altijd mensen waar we ontzettend goed met samen kunnen werken. Sterker nog, ik heb hier ook altijd een Duitse medewerker.
1: Ja.
0: Dat is een organisatie in Duitsland en die zendt de mensen uit. En die is hier anderhalf jaar lang, werkt hij hier dan. En dan is zo'n periode zit erop en dan komt er weer een nieuwe. En dat is dus ook eigenlijk om te laten zien vanuit het herinneringscentrum naar buiten toe van jongen, we moeten samen doen. En wat dan in het verleden ook wel van die onderzoek, dat die Nederlandse jongeren, dat die hele sterke anti-Duitse gevoelens hadden. En als de vraag van, wat is daar nou eigenlijk op gebaseerd?
1: Hoe komt dat nou weg? Daar heb ik mij ook wel eens afgevraagd. Ik bedoel, dat is toch.
0: Dat is
1: een soort van cretologie die op niets stoelt.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Goed. Ik stel voor dat we eens even door het centrum heen gaan lopen.
0: We gaan even wandelen.

0: mappen dus nou weer naar beneden. Hè? We, ja. We zitten nu op de kantoorafdeling.
1: Dirk, want we praten met Dirk Mulder, luisteraars. De directeur van het Herinnering Centrum Kamp Westerbork. Ga eens even nader op jezelf in. Ik bedoel, waar kom jij weg? Ik bedoel, kom jij uit... Wat heb jij gestudeerd? Geschiedenis neem ik aan.
0: Ja, ja. Dat hoeft niet per se.
1: Dat lijkt me...
0: Ja,
1: maar voor de hand liggen.
0: Ja, maar wat er aan de andere kant ook zeker ook vooral voor de hand liggen is, ik heb eerst lerarenopleiding dan. Dus ik heb jarenlang heb ik lesgegeven. En dat is natuurlijk iets wat hier ook sterk aanwezig is. En je denkt dan dat je iets te vertellen hebt, iets wilt overbrengen. En dat durf je het onderwijs. En we lopen nu hier even naar binnen. Het is de ruimte van een aparte tentoonstelling. En dat is dus mijn achtergrond. Onderwijs, lesgeven, geschiedenis studeert.
1: Maar hoe kom je hier terecht? Ik bedoel, dit is toch een aparte discipline van de geschiedenis.
0: Ja.
1: Kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: En dat moet toch op een of andere manier moet je daar heel erg... Het kan haast niet anders dat je heel erg betrokken bent bij het onderwerp waar het over gaat natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Is er in jouw geschiedenis ook, zijn er ook vervelende dingen gebeurd? Ik bedoel, of
0: nee.
1: Heeft dat zo'n indruk op je gemaakt dat je gezegd hebt, nou hier wil ik wat aan doen?
0: Ja, nou dat laatste is het denk ik. Hè? Van wat ik net ook al zei, ik ben iemand, een meester zeg maar, een onderwijzer in de alle betekenis van, ik wil iets vertellen. En over belangrijke dingen natuurlijk. Dus ik zoek ook in mijn werk, heb ik altijd iets zag van waar ik zelf ook heel sterk de zin van inzie. En het zit niet in mijn familiegeschiedenis. Mijn pa had wel een licht verzetsverleden, als ik dat zo mag noemen. Maar dat was niet iets wat veel bij ons in huis te sprake kwam. Dus daar had het geen relatie mee. Maar het heeft meer te maken met van... en daar ben ik me later eigenlijk pas bewust van. Hoor. Op dat moment zelf ook niet. Maar veel meer dat ik later denk van... Ja, waarom nou bij een instelling als deze en met zo'n onderwerp? Omdat ik denk van... Ja, er is zo'n extreme tijdwest waarin het menselijk gedrag en het menselijk handelen... Eigenlijk in al zijn blootheid, in al zijn essentie, in slechte, maar ook in hele positieve zin.
1: Het hele spectrum van het mensbeeld komt daar naar voren.
0: Ja, en ik denk dat het dat verhaal is, om daarmee bezig te wezen. En dat is, misschien kan ik zeggen, want dat is eigenlijk wel een beetje egoïstisch, want daar wil ik zelf iets van proberen te leren ook.
1: Ja.
0: Dat zit er toch wel achter.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, nou ja, het zit maar. Ja. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, ja. Wij komen hier nu een gedeelte van het herinneringscentrum binnen en ik zie hier staan onbekende kinderen. Dirk, vertel daar eens wat over. Wat gaat deze expositie over? Ik begrijp wel dat het over kinderen gaat die waarschijnlijk niet wisten of geen naam hadden en wat ze hebben zoeken. Maar vertel eens even exact wat het... Waar het over gaat.
0: Ja, het gaat dus weer om een groep mensen uit de oorlog. Er was bij het laatste transport uit de Kamp Westerbork is er ook, en er werd in de Liesen werd dat zo aangegeven, groepen onbekender kinderen. En er is dus een groep van 50 kinderen geweest, van babytje, van 9 maanden tot 13, 14 jaar, waarvan onbekend was wat hun naam was. Dus er was eigenlijk niks van bekend. Soms is er een voornaam bekend, maar er staat er een vraagteken bij. Geboortedatum was vaak niet bekend, dus dat werd een beetje ingeschat. En dat waren dus weeskinderen, die zaten hier dus zonder hun ouders. En waren binnen allemaal in de onderduik waar die oppakt. En hadden natuurlijk in de onderduik, hadden ze een andere naam gekregen, hadden ze een onderduiknaam. Kinderen waren vaak zo jong, dat ze hun echte naam...
1: Het gaat over heel jonge kinderen.
0: Ja. Ja, die hun echte naam dus ook niet kenden. En het bijzondere... En dit is natuurlijk op zich al heel bijzonder. En het tweede bijzondere aan is dat die groep op Eno, dat is dat kleine babytje West, dat is overleden onderweg. Maar die hele groep en ook de oorlog overleeft. Dus die ben eerst naar Bergen-Belsen bent gestuurd.
1: Ja, wij zien daar de route ongeveer.
0: Ja, dit is een kort met eerst Westerbork aangeven. Of eigenlijk moet je zeggen nog een fase door vuur. En wat onbekend, dus waar ze onderdoken zaten, dan vervolgens Westerbork. En dan komt er dus dat transport van september 1944, eerst naar Bergen-Belsen, daar zitten ze 2 maanden, en dan naar Theresienstad.
1: Ja, en dat is heel
0: en
1: heel
0: zij hebben het goed. Ja, ja. En zij hebben het geluk gehad dat voordat ze van Utrechtstad, want er zijn heel veel mensen, ook heel veel Nederlandse Joden, die ben nog van Utrechtstad weer naar Auschwitz deporteerd, maar dat is met hun niet gebeurd. Dus zij zijn daar bevrijd. En toen vervolgens weer naar Nederland terugkeert. En dan kan je zeggen van, nou, happy end, hè, we zijn met overleefd. Alleen, wat er dan gebeurd is, kijk, van hier in die, op die tekstbord, je zegt er ook wel, daar stond de naam, Bert, maar met een vraagteken. Of Freddy met een vraagteken, of Dorothea, Carla. Nou, Carla, die naam die klopte ook inderdaad. Maar het was dus onbekend. En die kinderen, die komen dus weer terug in Nederlands. Komt soms bij hun onderduikouders terecht. In enkele gevallen ook bij hun echte ouders, als die het overleefd had. Maar dat was meestal was dat niet het geval. Komt bij andere pleegouders terecht. En de echte geschiedenis van die kinderen was dus niet bekend. Ze konden het zelf niet vertellen, of alleen maar met flarden. En langzamerhand, normaal dat de kinderen ouder worden, en dat is een vrij normaal verschijnsel natuurlijk, 40, 50 jaar, dan ga je toch steeds meer afvragen van...
1: Van wie ben ik?
0: Van wie ben ik? Yeah. Nou, en als we dan een stap verder maken hier...
1: Dus,
0: nou,
1: ja.
0: Je ziet
1: ik had het nog niet gezegd, ik zie het.
0: En een spiegel.
1: En je, je kijkt erin en daar staat op wie ben ik, dus je gaat je dus afvragen wie je bent. Dus.
0: Ja. En
1: die vraag, spiegel,
0: die vraag stel jij jezelf, en of ik ken die vraag of jij stelt die vraag aan mij, maar dan kun je een verhaal vertellen die ik kan vertellen. He, wat je al zei, van, nou, als kind kwam ik hier in Kamp Schattenberg en ik weet het een en ander van mijn pa in de oorlogsperiode.
1: Ja.
0: Maar nou gaat het om kinderen die dan die vraag hebben wie ben ik, dan eigenlijk alleen maar datgene wat ze heel bewust met mag hebben. En dat is vaak zeg maar van na de oorlog. En die oorlogsperiode, of soms van daarvoor. Sommigen zijn in 1938 geboren, of in 1937. Weten ze er helemaal niks van, of wat fladden. En dan komt er op een gegeven moment komt die vraag van, ja, wie ben ik eigenlijk? En wat we in deze tentoonstelling doen, is proberen om dat verhaal ook duidelijk te maken. Dat mensen dan gewoon sporen naar hun eigen wortels.
1: Ja, ja.

0: uiteindelijk, zou je dan zeggen, komt zo'n herinneringscentrum, gaat eigenlijk op laatst niet alleen maar meer over dat, maar meer over al dat soort dingen in de hele wereld.
1: Ja.
0: Want
1: ja,
0: dat is dan niet meer, ik bedoel, dit gaat dan, want dat tref je treft het nog overal aan natuurlijk, hè? Onderdrukking en dergelijke. Ja. Kijk wat er in ex-Joegoslavië gebeurd is, het houdt eigenlijk nooit op.
1: Nee.
0: Wat er nou in Israël en Palestina weer gebeurt en zo. En nou ja, noem maar op, legiogebieden. Dus ja, als mensen hier komen, dan vind ik dat die functie dus eigenlijk... als je daarover nadenkt, dan is dit eigenlijk wel een goede plek om daar eens over na te denken natuurlijk.
2: Ja. Wat jij zegt over aan de ene kant natuurlijk voor overlevenden en familieleden, is het echt een... Want het is vooral de losse plek ook waar hun familie op Nederlandse bodem verbleven is. En daarna ben ze ook letterlijk en figuurlijk de lucht ingaan. Ben ze helemaal verdwenen. Dus dit is een plek voor mensen ook een soort ankerplaats. Voor sommigen beleven het min of meer als een soort begraafplaats. Daar is het in werkelijkheid natuurlijk maar in zijn symbolische betekenis. Maar voor anderen en voor jongere generaties, en die hebben zo'n relatie daar niet meer, is het natuurlijk veel meer een kwestie dat we zeggen van dit is er gebeurd hier. Dat was destijds, maar tegelijkertijd maar van ze realiseren. Het kon dus gebeuren, dus het kan altijd weer gebeuren. Als we om ons heen kijken, vluchtelingen. Maar het is begund als een vluchtelingenkamp. Nou, aan vluchtelingproblematiek toen, maar ook nou, dat durven we dus ook heel veel aan. Ja. Om dat duidelijk te maken.
0: Ik ervaar het toch ook wel een beetje als een soort van spirituele plek, moet ik eerlijk zeggen. Als ik hier bij die hond loop, het heeft toch iets. En ja, onbewust komt dat natuurlijk toch door die geschiedenis, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat kan haast niet anders.
2: Nee, je zou eigenlijk kunnen zeggen van een vergelijkbare plek, hè, zoals het eruit ziet, zomaar ergens neerzet, dan heeft dat toch niet die betekenis als de plek hier. Terwijl er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel meer te zien is. Het kamp is binnen helemaal afgebroken, hè. Er zijn nog wat dingen, zoals het huis van de kampcommandant.
0: Ja, woont daar nog iemand? Ja. Hunnik, die heb daar vroeger ook gewoond, die was kampbeheerder.
2: Ja, precies.
0: Maar wie woont daar nu dan in? Woont daar nog iemand in het huis?
2: Ja, dat was in de periode, toen is er iemand van Defensie is er komen
0: wonen. Ja, kolonel Buitendienst nog wat.
2: Juist, Spek O'Brien.
0: Spek O'Brien,
2: Spek O'Brien was dat.
0: Ja.
2: Die zat er ook in de periode van de Ambonezen.
0: Ja,
2: en,
0: precies.
2: De familie die had een dochtertje. Dat dochtertje is dus groot geworden in de huis. Inmiddels natuurlijk al een mevrouw op respectabele leeftijd. En die woont er nog altijd.
0: Die woont daar, ja. We hebben onlangs een gesprek gehad met de Zuid-Molukse man, Noes van Lisa.
2: Noes.
0: Die ken je ook wel.
2: Ja.
0: En toen vroeg ik me af wie daar nog woonde. Ik dacht, want Hunnik die is al lang, die is geloof ik al overleden of zo.
2: Ja.
0: Maar dus, daar woont nog een dochter van majoor of kolonel Spek O'Brien, was het dan?
2: Ja,
0: dat
2: hij was heel hoog. Ja. Hij was heel hoog. Ja. Hij kwam ook met familie uit, ook in Nederlands-Indië. Hè?
0: Ja.
2: Dus Kurtner, zelfstandig worden van Indonesië.
0: Ja, want ik weet nog dat mijn vader daar ook aangenomen werd vanwege dat hij ook goed Maleis sprak en zo. Want het was toen commissariaat Ambonezenzorg onder leiding van Maga Klompé nog in die tijd.
2: Ja, dat klopt. Ja, die had heel veel. Er is ontzettend veel in die periode is eraan gebeurd.
0: Ja.
2: Het had allemaal niet leid tot alleen maar rust. Want dat weten we van een latere periode. Ja, de 70 natuurlijk. Maar wat ik wel merk is trouwens, nou jij dat zegt, van dat langzamerhand voor de Ambonezen, voor de Molukkers, zoals we ze nou zeggen, dit toch ook steeds meer een plek wordt waarvan ze denken, ja, dat is wel een hele belangrijke deel van onze geschiedenis.
0: Ja,
2: hè?
0: Ja.
2: Heel veel mensen...
0: Dat heb ik ook, dat idee heb ik ook.
2: Ja, dat begint nou ook, na zoveel jaren, ze zeggen van nou pas, maar ja, zo werkt dat blijkbaar wel. Na zoveel jaren van, ja, het is een deel, hè, voor sommige mensen 20 jaar, hè, die hier woonden hebben. En dat begint dus toch langzamerhand wat te trekken. En nou, dat proberen we er natuurlijk ook wel een bijdrage aan te leveren, door ook wat activiteiten te organiseren.
0: Dirk, ik wil jou namens de VPRO en Radio Drenthe vriendelijk bedanken. En je bent de allerlaatste in de rij van dit seizoen. Er komt nog één uitzending daarna met, dan interviewt al wat mij. Maar ik wil je graag bedanken namens ons allemaal dat jij de laatste in die rij hebt willen wezen.
3: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Dirk Mulder, directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, die was naar zijn eigen keus. De Liquor Blues van QB and the Blizzards, Abend van de Groninger groep Turf, Lonelier Than This van Steve Earle and the Dukes en van Van Morrison, Wasted Years. Het is tijd om eens weer een tekst van Harry Musquet bij de kop te pakken.

Ja, jongens, het geluid van een heel oud factie. Of eigenlijk een oud nieuw factie. Ik zet hem even uit hoor. Er komt een klikje. Een Pathfinder, die wordt weer nieuw gemaakt. En dat is heel mooi voor mij om. Dat ik een oude Fender Strat heb. Of tenminste een. Ja, nou niet nou. Ooit een keer gekregen van Franklin. Die een etablissement beheerde in Groningen, Gdansk. En die ooit nog in de T-Z had gezeten. En hij runde toen die tent en ik kwam daar een keer boom bij hem en daar ging die gitaar stonden. Nou, hij vond dat zo leuk. Hij zegt, neem maar mee. Ik zeg, neem maar mee. Hij zegt van, ja. Hij zegt, die is voor jou. Ik zeg, ja, dat meen je niet. Ja, zei Franklin. Hij zegt, die mag je hebben. Nou, dat was niet verkeerd. Mooie Fender Strat. Ja, het is wel een buckler Fender. Het is een Squire. Die wordt in Japan gemaakt. Maar het is verder zo origineel Fender hoor. Het is in Azerblaasje wordt het in Japan gemaakt. Het is precies dezelfde. En het is een hartstikke goed gitaartje. En alleen hij is goedkoper als de Stratocaster. Daar betaal je dus 800, 900 meer voor. Maar kwalitatief is het een heel goed ding. Zeker voor mij. Want ik ben natuurlijk geen topgitarist. Dus. we zitten hier weer boven. Uiteraard bij die Fox en bij die. Bij die gitaar en dan heb ik nog een gitaar staan. Een akoestische, waar ik altijd meestal op speel. Maar ja, we willen het nog even over een paar nummers hebben. In dit geval over de twee nummers van de LP Simple Man. Dat was de ene laatste die wij toen voor de toenmalige fonogram hebben gemaakt. En dat was eigenlijk een volledig andere LP als die vorige ding, dat waren allemaal bluesnummers, eigenlijk grotendeels bluesnummers. En dit was eigenlijk meer een thema-LP, dus een thema-LP in die zin van dat alle nummers een beetje gingen over hetzelfde onderwerp, alleen met een andere invalshoek. En die LP heette Simple Man, die is eigenlijk ook een beetje anders opgenomen. Dus daar gingen wij al toe naar wat ze eigenlijk een beetje nauw doen. Het was ook 8 sporen, maar ook het geluid van die snare verandert in wat kleiner en wat ronder en wat doffer en zo. En niet allemaal het geëikte luid. Ook wat droger opgenomen. Maar er staat een man voorop die een beetje een dronken indruk maakt. En dat noemen wij dan die simpele man. Maar die foto is gemaakt door de Ilko Gelling in Tresnico. Dat is een heel klein dorpje aan de rand van het Gardameer. Of in de bergen bij Gardameer. Een beetje half onbewoond. Die man dat was een beetje de dorpsidioot, mag ik wel zeggen. Ik ben toen met hem het dorp doorlopen en kreeg voortdurend een glaasje grappa van hem aangeboden. Dat is een soort van Italiaanse jenever, zou ik maar zeggen. Op druiven, het is op druiven, een soort van gedistilleerd op druivenbasis, dacht ik. En die man figureert dan op de opslag van die hoes als zijnde de simpel man. Maar aan de andere kant. Ja, is die song Simple Man, The Faker, waar we hier over praten. Ik geef daar aan dat ik eigenlijk iemand anders ben als ik toen in de publiciteit stond. Binnen die hoes staat ook een spreuk van Jean-Jacques Rousseau van ik ben niet degene die u denkt dat ik ben. Van de mensen kijken dan altijd anders tegen je aan als degene die je in werkelijkheid bent. En dat werkte eigenlijk heel lang door, want ik had hier Henk van Middelaar van de RVU, de Radio Volksuniversiteit, voor een interview. En die vertelde dat hij hierheen ging en zeiden ze, ja, je gaat naar een hele Norse man toe en zo. Dus ja, dat stond dan bekend als een moeilijke man die daar alleen in zo'n, toen in die boerderij woonde, even daarna in die flat, want daar is hij grotendeels geschreven. Maar dat was een andere flat als waar ik later in woonde. Ja, ik heb daar gewoon geprobeerd om uit te leggen wie je dan eigenlijk wel was. Zo, eigenlijk vrij simpel iemand. En daar gaan die nummers over. De ene nummer, I was born to be a simple man to sing a simple song. But somebody came and cursed my life. But I didn't know what I'd done wrong. Het gaat er eigenlijk over van, nou ja, dat ik eigenlijk niet bewust was dat ik iemand anders was als die mensen dachten dat ik was gewoon. Daar gaat dat volgende nummer ook een beetje over. De faker, dat een faker is iemand die niet echt is in het Amerikaanse slang. He fakes it. Hij doet zich voor alsof, weet je wel. En dat is weer precies andersom. Daar zeggen ze dat je niet echt bent of zoiets, weet je wel. En dan
moet je dat wel weer zijn. Dus het is altijd wel iets om iemand aan te merken. En ja, wat ik daar eigenlijk wel met die LP wil bereiken, is dat je eigenlijk maar gewoon iemand bent, net zoals de meeste mensen. Maar ja, doordat je dan een heleboel publiciteit krijgt en mensen maken zich dan gaan een andere voorstelling van je maken als dat je in werkelijkheid bent. En dat is eigenlijk waar dat die Simple Man en overgaat. En er staan nog een paar hele mooie andere nummers op. Season Come en Season Go en zo. En Give You My Heart en zo. Nou, dat is best wel... Ja, men moest eraan wennen. Maar ik vind het nog een van de mooiere LP's eigenlijk wel.

0: Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is het openingsnummer van het debuutalbum Desolation. En dit had Nederland nog nooit gehoord. En het leverde dan ook een Edison op. QB and the Blizzards, Things I Remember.

QB and the Blizzards, Things I Remember. J.W. Roy, dat is een Brabantse singer-songwriter. Hij is een begenadigd talent. Hij maakte ook mooie albums en speelde jaren gitaar in de band van Guus Meeuwis om de huur te kunnen betalen. J.W. Roy, Kitchen Table Blues.

J.W. Roy, Kitchen Table Blues. Gitarist Robbie van Leeuwen schreef nummers in allerlei genres. En hij is nog steeds de enige Nederlander die met een eigen compositie een nummer 1 hit scoorde in Amerika met Venus for Shocking Blue. Voor The Motions schreef hij ook een bluesnummer. Het wordt gezongen door Rudy Bennett. The Motions, I've Got Misery.

The Motions, I've Got Misery. De Bintangs, dat is een bluesrock band met muzikanten uit IJmuiden en Haarlem. De broers Artie en Frank Kraaienveld en zanger Guus Pleines. En de band is al ruim 60 jaar actief en is niet kapot te krijgen. De Bintangs, Agnes Gray.

De Bintangs, Agnes Gray. Johnny Kendall en de Harrels uit Amsterdam. Dat was de eerste Nederlandse band met een blueshit. En vooral zanger Hans Donkerkaat was een groot talent. De band was populairder in Duitsland en Italië dan in Nederland. Johnny Kendall en de Harrels, St. James Infirmary.

Rick Nelson, Jerry and the Pacemakers, The Righteous Brothers, The Zombies, Chris Farlow, John Hammond, Willie Nelson samen met Leon Russell, Sam & Dave, Paul McCartney, R.E.M. en Frank Sinatra. Gitarist Jan Akkerman en zanger Cas Lux maakten er blues van. Brainbox, Summertime.

Brainbox, Summertime. Blueszangeres AJ Plug komt uit Katwijk, maar opereert al jaren vanuit Grollo, nadat ze jaren toerde in het clubcircuit van Griekenland, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland, sinds ze nu alleen nog eigen materiaal. AJ Plug, Trouble.

AJ Plug, Trouble. John the Revelator, dat is een bluesband uit Haarlem met zanger Tom Huizen en gitarist Frans ten Klein. En de band bestaat al ruim 50 jaar. Dit komt van het album Wild Blues, John the Revelator, Worried Dreams.

John the Revelator, Buried Dreams. Q65, dat was een 60s band uit Den Haag met grote hits, Jode Victor, The Life I Live In, en de intussen overleden zanger Willem Bieler kon echter ook heel goed blues zingen, en daarom stonden er op de albums van de band mooie verdwaalde bluesnummers. Q65, Ramblin' On My Mind.

Q65, Rambling on My Mind. Living Blues, dat is een bluesband uit Den Haag met gitarist Ted Oberg, mondharmonica-speler John Legrand, zanger Nico Christiaanse en ex-QB-drummer Dick Beekman. Het nummer is geschreven door Willie Dixon en het is een oude hit van Coco Taylor. Living Blues, Wang Dang Doodle.

Living Blues, Wang Dang Doodle. Flavium uit Apeldoorn, dat is een bluesband die het 50-jarig jubileum ook alweer achter de rug heeft. Oprichter, gitarist Anne-Geert Bonder stopte er vorig jaar mee en Bert Vrieling uit Zwolle is tegenwoordig de zanger. De band had 2 top 10 hits in Nederland. In 1980 Nightlife en een jaar later was dit een top 10 hit in Nederland. Flavium, Nobody Knows You When You're Down and Out.

Flavian, Nobody Knows You When You're Down and Out. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Cargo, dat is een band uit Amsterdam met twee gitaristen. Jan de Hond uit ZZ en de Maskers en zijn broer Adrie de Hond uit de formatie Het. De zanger was Willem de Vries en de band maakte van een Burt Bacharach deuntje een strak bluesnummer. Cargo, Walk On By.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Je moet goed gebekt zijn. Je moet een vlotte babbel hebben. Ja. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan. Maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn. En die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown. En die draait zo nu dan ook nog eens een leuk muziekje. Ja. Wat je al kent.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Musquet met zijn gast op pad giet. En moet praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer voert het pad naar Jistemar. Oostermeer, een klein plaatsje tussen Drachten en Bergen. En hij praat met een man die in Amsterdam geboren is, in Den Haag woonde en op heden in het Gooi, maar die zijn wortels in Friesland heeft. Een man die alles te maken heeft met radio en met muziek. Met de VARA en de VPRO. Met Truck, met Nashville, met Moondogs en met de gezamenlijke zenders Pezens en Moddergat.
4: Wim Bloemendaal, programmamaker, radiomaker bij de VPRO. Vroeger ook natuurlijk bekend van radioprogramma's zoals Nashville. En ook auteur afschrijver van artikelen in Hitweek, later Aloha denk ik. Wim, waar lopen wij hier?
5: Jistemar. En voor de niet-Friezen, ja, eigenlijk moet ik zeggen voor iedereen is het tegenwoordig Jistemar of Jistemar. Maar oorspronkelijk was dit Oostermeer, maar die naam is verdwenen. En ik vind dat ook wel terecht.
4: Jullie komen toch oorspronkelijk uit Den Haag, dacht ik?
5: Nee. Ik ben in Amsterdam geboren.
4: Je bent in Amsterdam geboren?
5: Ja, maar daar heb ik me heel kort gewoond, want toen brak de oorlog uit. En mijn vader en moeder kwamen alle twee uit Friesland.
4: Die kwamen allebei uit Friesland?
5: Ja.
4: Nee, ik ben in de war met Jan Tittel. Die is in Den Haag geboren.
5: Ja.
4: Ook jou niet onbekend natuurlijk.
5: Nee, ik heb lang in Den Haag gewoond. Dus wat dat betreft heb ik met Jan Tittel leuke gesprekken gehad over verborgen tramlijnen in Den Haag, waar ergens een tram gelopen zou hebben en waarvan hij zei, als je nou daar in die achtertuinen gaat kijken, dan vind je daar nog de sporen waar die tram gelopen heeft. En dat waren altijd de meest leuke gesprekken die je met Jan kon hebben.
4: Ja, want jij bent ook een beetje jij bent ook een treinenliefhebber. Trouwens, je hebt wel meer liefhebberij. Natuurlijk ook de muziek.
5: Ja.
4: In de eerste plaats neem ik aan. Maar jij vertelde ook een prachtig verhaal zo straks in de wachtkamer van het station in Meppel over fietsen, waar jij ook heel veel van af weet. Een verborgen kant van jou. Dus,
5: ja, ach kijk, het rare is dat je in Nederland zou veronderstellen dat mensen hier wat meer belangstelling zouden hebben voor toch wel een traditioneel Nederlands vervoermiddel. En dat is eigenlijk nauwelijks het geval. En ik vind het, ja, fietsen vind ik leuk. Vooral als je de ontwikkeling van de fiets ziet. En ja, op een bepaald ogenblik ben ik daarmee begonnen. En de allereerste fiets die ik toevallig te pakken kreeg was een fiets met kandanomdrijving uit België. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En toen dacht ik van, dat is mooi, dat is grappig, daar wil ik wat meer mee. En inmiddels heeft die verzameling zich uitgebreid tot grote schrik van mijn vrouw. Want die ziet langzamerhand het huis in een rijwielstalling veranderen.
4: En treinen, dat hoorde ik van Han Reiziger in een interview wat wij eerder gedaan hebben met hem op het station te Baren. Daar gaat jouw belangstelling ook naar uit.
5: Ja, maar dan alleen maar treinen in Frankrijk. Omdat de Fransen, dat heeft ook een aantal historische oorzaken, hebben veel verschillend materieel gehad. En dan bedoel ik met name de stoomlocomotieven. Elke keer als de Fransen weer mot hadden gehad met de Duitsers, en dat was in 1918 was het geval na het aflopen van de Eerste Wereldoorlog, dat ze het Duitse materiaal hebben gehouden, bijvoorbeeld in de Alsace en de Lotharingen, en dat het na de Tweede Wereldoorlog weer gebeurd is. En dat je dus, als je dus Frans Franse treinen bekijkt, dat daar dus niet alleen Franse locomotieven reden, Duitse locomotieven. Ze importeerden ook uit Amerika locomotieven en ze importeerden ook uit Engeland locomotieven. Dus je krijgt een scala van wat er eigenlijk in de hele wereld aan locomotiefbouw werd gedaan. En dat vind ik interessant.
4: Ja, jij komt er nog wel eens, zei je. De grote beurzen in Parijs en zo. Want hier is niet zoveel, zeg je.
5: Nee, Nederlanders neigen of alleen maar Nederlands te hebben. Of ze willen zo vreselijk graag die locomotieven hebben met die rode wielen. En de rode wielen, dat zijn Duitse locomotieven. En daar heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel mee.
4: De muziek. Jouw programma Piersens en Moddergat.
5: Ja, de gezamenlijke zenders Piersens en Moddergat.
4: Dat loopt ook alweer verschrikkelijk lang. Ik luister daar nog wel eens geregeld naar. Hoe zit dat eigenlijk? Ik hoorde jou iets zeggen over dat het naar een andere zender gaat misschien.
5: Ja, ik denk dat inderdaad... Ik weet eigenlijk wel zeker dat gaat gebeuren. Kijk, men heeft dus in alle wijsheid besloten om... En dat moet je dan tussen aanhalingstekens zetten.
4: Je zult hier waarschijnlijk in moeten.
5: Hier niet in, die waren gewoon nieuwsgierig. Ja, hier is een microfoon nog iets bijzonders.
4: Ja, ja, ja.
5: In het Gooi is het dat niet. En ik denk in Assen ook niet, maar goed. Waar waren we? We waren bij het feit dat programma verplaatst moet worden. Men heeft dus besloten, want we hebben een coördinator die gaat over 1 en 5... dat 's morgens tussen 6 en 7 1 en 5 moeten worden gecombineerd... en dat er tussen 6 en 7 nieuws moet zijn te horen. Dus iedereen...
4: Nog meer nieuws.
5: Nog meer nieuws, ja, want het gesproken woord in Hilversum wordt langzamerhand heilig verklaard. En dat betekent dus dat ik het veld moet ruimen. Ik vind het eigenlijk te gek voor woorden, want ik vind één zender die dat aanlevert, die dat nieuws aanlevert, op één, vind ik voldoende. En ik zie niet in waarom vijf nu plotseling, zonder dat daar... Kijk, ik zou het aardig gevonden hebben als het zo'n zendercoördinator, maar daar komt het dan in de regel niet van, eens een keer een telefoontje zou plegen. Ik doe 5 keer per week, 's morgens tussen 6 en 7 een uitzending. Dan kan ik me toch voorstellen dat je een keer de telefoon grijpt. Maar blijkbaar ben je alleen maar een pionnetje op het grote bord. En dan mag met die pionnetjes geschoven worden van hot naar her. Nou, daar maak ik eigenlijk enorm bezwaar tegen, want ik vind dat incorrect.

0: ik luister ook natuurlijk geregeld naar de radio, want hoe je het ook bent of keer, de radio is natuurlijk een prachtig medium. Ik bedoel, ik vind het nog altijd een stuk aantrekkelijker als de televisie. Vind jij dat, wat vind jij daarvan eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik ook, want ik ben radioman en hart en nieren. Ik zou er ook niet aan moeten denken. Ik heb me wel eens verstout, maar dat is al zo lang geleden dat het tot de jeugdzonde gerekend mag worden. Wel eens televisie gedaan, maar ik vind radio, dat is toch veel en veel aardiger. En ik hou ook van radio. Kijk, als ik naar televisie kijk, dan betrap ik me wel eens op dat ik toch, nou, heel vaak uitwijk naar BBC 2. En dat ik naar de BBC zit te kijken 's avonds, omdat ik denk dat daar dan weer een programma is wat ik toch wel plezierig vind om het gezien te hebben. Dat wil niet zeggen dat er geen aardige Nederlandse televisieprogramma's zijn. Maar inmiddels is dat zo'n raar woud geworden waar mensen niet meer weten waar ze terecht moeten. Het, zo ondoorzichtig wordt het. Plotseling na iets wat ik graag wil zien. Iets van een heel ander niveau waar ik absoluut niks mee heb.
0: Ja, ik heb hetzelfde. Ik krijg altijd een beetje de blues van de televisie in Nederland. Moet ik je eerlijk zeggen. Maar ik ben tegenwoordig al zover dat die commerciële mij. Als je naar de programma's kijkt, dat het. Maar, die kun je ook rustig overslaan.
1: Maar hoor. Kun je niet fijn dan. Je kunt toch uitwijken naar zo nu en dan naar Duitsland.
0: Ja, Duitsland.
1: De folkloristische Duitse programma's, dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Als ik daar zo'n zanger voor zo'n zaal met handen klappende en sjoukelende mensen zie zitten.
0: Slagers.
1: Ja, fantastisch. En dat gaat dan onder het mom van folklore.
0: Ja, ja.
1: Geniet jij daar niet van? Ja, dat mag ik graag zien.
0: Ja, wij zongen vroeger altijd in de bus, hè? De Freddy Quinn, Heimatloos.
1: Ja, dat soort dingen bedoel ik. Ja. En vooral van die dames met die leuke jurkjes aan. Met die vroeg-randjes langs de luidtitten.
0: Maar de radio, jij hebt natuurlijk een enorme ervaring met de radio. Die programma's, die muziek die jij nou draait, dat komt eigenlijk uit alle windstreken, hè?
1: Ja.
0: Ik heb het wel eens vaker aan je gevraagd, hoe kom jij daar aan?
1: Nou, dat is geen platenzaak is eigenlijk, ook als ik naar het buitenland...
0: Veilig voor jou?
1: Nee, ja, zodra ik in de verte maar een bordje zie wat lijkt op, dat zou een handel kunnen zijn waar ze plaatjes verkopen, dan ga ik daar zeker naartoe.

0: angst jou komt.
1: Ja, het waait een beetje te hard. Dus wij zijn naar binnen gegaan. We zitten nu in Slans Welvaren. Een alcafé hier in Oostermeer. Waar waren we gebleven, Wim? Ik meen dat we het over de muziek hadden.
2: Ja, ik weet waar we waren. Ik was in de Elzas en ik was op jacht naar platen. Hè? En dan kom je uiteindelijk in een kleine platenzaak en dan vraag je... En dat is wel vaker gebeurd, als ik daar goed over nadenk. Dan blijkt dus dat ze niets hebben van hun echte muziek uit die buurt. Hetzelfde is me gebeurd, notabene, op de Georgia Sea Islands. Ik hoef jou niet uit te leggen dat die muziek van de Georgia Sea Islands, dat het hele bijzondere muziek is, omdat in isolement blijft muziek vaker langer gehandhaafd.
3: Ja.
2: En blijft ook een beetje vrij van vreemde invloeden. En ik was zeer geïnteresseerd, ook in die muziek van de Georgia Sea Islands. Dat heeft dagen geduurd voordat ik erachter was wat ik moest doen. Ik ben er uiteindelijk in Amerika via de Chamber of Commerce achtergekomen en heb ik de man ontdekt die muziek maakte en die verkocht dan zelfs zijn cassettes. Ja, nou in de Elzas ging het net zo. Uiteindelijk terechtgekomen in de zaak waar ze wel iets hadden. Contact opgenomen met de betreffende artiest. Dat was René Egles. En dus wat meer laten komen toen ik inmiddels al thuis was. Ja, zo gaat het.
1: En hoe stel je zo'n programma samen eigenlijk?
2: Ik heb iets wat ik leuk vind. Hè? Waarvan ik denk van, hé, dat is heel, heel bijzonder wat hier gebeurt. En dan wil ik daar naar laten luisteren. Maar dat associeert bij mij vaak ergens mee. Kijk, als ik een plaats vind waar bijvoorbeeld muziek op staat van, pakweg uit een periode dat er geëxperimenteerd werd met allerlei blaasinstrumenten. En dat is met name in de 19e eeuw gebeurd, zeker in het eerste deel. Daar kom je allerlei instrumenten tegen die al lang in onbruik zijn geraakt. Een offiekleed. Wat is dat voor een soort instrument? Nou, dan hoor je dat en denk je, hé, dat is interessant, daar wil ik iets meer van weten. Dan kom je er ook achter dat er in die periode ook nog schuiftrompetten werden gebruikt. Want je had eigenlijk heel veel natuurinstrumenten. Al het koper was eigenlijk berusten op instrumenten zonder kleppen, zonder ventielen. En dan is het leuk, dan gaan ze dus allerlei dingen doen om te zorgen dat ze er wat meer mee kunnen dan daarvoor mogelijk is. En iedereen vindt dus eigenlijk zijn eigen instrument uit. En dat, nou, dan heb ik dat en denk ik, dat is leuk, dat is een leuk onderwerp. Maar iedereen, dat weet jij ook als kind, denk ik dat jij ook tegen een trombone, een schuiftrompet gezegd hebt.
3: Ja.
2: Nou, en als je dan in zo'n programma kan laten horen hoe een schuiftrompet klinkt en dat toch iets anders is, nou, en dan kun je dus zelf zeggen, ja, maar een trombone is dus eigenlijk een heel ander instrument. En er is zelfs een bastrombone. En zo loop je dus even het koper door. En dat hoef je niet aan de hand van één soort muziek te doen. Je hoeft dus dan kun je bijvoorbeeld Kid Ory nemen. Ja, als trombonist of Jack T. Garden. Ja, precies.
1: Kid Ory, de oude jongen van Armstrong en zo.
2: Ja, exact. En zo ben ik dus bezig eigenlijk met associaties van, als het ware de hak op de tak springend, door de muziek te gaan.
1: Ja, want je ziet, ik was onlangs in Villa Betramca, dat waar Mozart dan Don Giovanni geschreven heeft. En
2: dank u wel.
1: Bedankt. En daar kwam ik. Dat is nu een museumpje. Ja. En daar zag je ook prachtige instrumenten. En de klarinet was vroeger heel anders. Dat was ook, er zaten maar een paar kleppen op. De rest was gewoon met je vingers moest je het afleggen. Dus in feite een moeilijker te bespeelde instrument. Want als je dat. En daar stond nog een hele oude klavertsimmel met twee klavieren van de firma Brenner uit Dresden. De enige in de wereld nog ongeveer. En dat vind ik dan leuk, omdat. Maar dat klinkt ook anders, hè?
2: Ja, daar gaat het dus in feite om. Als ik dus een cd, vorige week ontdekte ik een cd met de glasharmonica. Nou, het verhaal op zich vind ik wel interessant. Oorspronkelijk het idee hebben van als je een wijnglas nat met een vochtige vinger bestrijkt, dan komt daar een toon uit. Maar dat is tot instrument gemaakt en Mozart heeft er ook voor geschreven. En iemand die daar heel nadrukkelijk mee bezig is geweest met de uitvinding van het instrument is Benjamin Franklin. Nou, kijk, dat is dus leuk. Als je dus
1: links.
2: En dan heb ik dus, dan zie ik zo'n man. Dan heb ik een plaatje van die man. En dan zit hij achter een doos met allemaal bordjes. En dan dat die bordjes die draaien dus. En daar gaat hij dus met een vinger overheen. En elke bord heeft zijn eigen toon. Maar het is inmiddels verder gegaan. Want dan heb je een ferrofoon. En
1: daar heb ik er nog van gehoord.
2: Nou, dat is een soort. Dat is een. Eigenlijk met een instrument wat een bijna precies dezelfde klank. Maar dat berust op glazen. He, dus echt hoe zou je dat moeten zeggen? Glazen cilinders. Kijk, dat soort dingen, dat vind ik fascinerend van muziek.
1: Ja, dat vind ik. Maar jij belicht dan ook echt alles, hè, in het programma. Want jij, soms dan hoor ik ineens muziek uit Turkije. En dan hoor ik oude jazzmuziek uit Amerika.
2: Ja.
1: En soms hoor ik Portugese muziek.
2: Precies, ja. Nee, maar dat ik vind.
1: Ga je er ook naartoe eigenlijk? Naar die,
2: landen? Nee, dat zou enorm.
1: Je komt ergens en je neemt wel wat mee, natuurlijk.
2: Financieel zou dat een enorme aderlating betekenen. Maar ik, wat ik zo leuk vind, is dat je. Dat muziek. Moet niet. Waar ik enorme hekel aan heb, dat is zending voor eigen parochie. Want als je een muziekprogramma maakt met alleen maar één bepaalde soort muziek, heb je natuurlijk hard kans dat je een heleboel mensen die dat fantastisch vinden, maar je is tegelijkertijd stoot je een aantal mensen af die dat niet interessant vinden. En waar het mij om gaat, is dat degene die dus houdt van één bepaalde soort muziek, denkt van, maar verrek, dat is ook heel leuke muziek, dat heb ik nooit geweten. Dus eigenlijk mensen interesseren voor iets wat ze nog nooit gehoord hebben.

0: doe die oren eens open. Ontdek eens hoe aardig het is.
1: Maar waarom wordt die muziek altijd eigenlijk, om maar eens grof te zeggen, weggemoffeld op...
0: Dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Dat is duidelijk. Kijk, omdat...
1: Ik luister wel eens naar Jan Donkers.
0: Ja, precies. Exact hetzelfde.
1: Een keer naar Mart. Smeets, ja, draait ook wel aardige muziek.
0: Maar het is, waar gaat het om? Dat is niet grootste gemene delen muziek. En we hebben in Nederland besloten dat we 5 publieke radiostations hebben. 1, 2, 3, 4 en 5. 1, dat is voor het nieuws. 2, dat is de familiezender. God mag weten wat wij onder familie verstaan. 3 is de popzender. 4 is de klassieke muziek. En die mag dan eventueel ook nog iets aan jazz doen. Ja. En 5, dat is de opiniezender. Nou, ik vind dat...
1: Maar die zit wel op de middengolf.
0: Maar ik vind het een Amerikaanse manier van denken.
1: Ja.
0: Ik vind het zo ook daar. Daar heb je een rhythm and blues station. Ja. Daar heb je country and western stations. Wij zijn een heel klein klotenlandje.
1: Ja.
0: En ik vind dat je in zo'n klein klotenlandje moet zorgen dat je wat breder...
1: Maar ik heb me altijd afgevraagd waarom... waarom ze... in de populaire muziek altijd zoveel pul draaien. Want je kunt toch ook... andere muziek draaien. En als je daar de mensen mee opvoedt en daar veel van draait, gaan ze er automatisch ook van houden en kopen waarschijnlijk.
0: Ja, maar wij zijn opvoeders. Wij zijn opvoeders. Ja. We hebben een ideaal in ons hoofd. Maar denk je nou echt dat je, als je in Hilversum zou gaan rondlopen...
1: Dat is de easy way out, zeg maar.
0: Dat je mensen... Nee, mensen moeten goed gebekt zijn.
1: Ja.
0: Die moeten een vlotte babbel hebben. Ja. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan, maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn en die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown. En die draait ze nu dan ook nog eens een leuk muziekje. Ja. Wat je al kent.
1: Maar het heeft dus eigenlijk niks meer met muziek te maken.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Dat is de tragiek.
1: Ja, dat is toch wel raar.
0: En we wachten alleen maar. Wij zitten dus te wachten tot onze kop nog een millimetertje boven het maaiveld wordt verder uitsteekt. En dan wordt hij er afgeschoten.
1: Ja.
0: Men wil ons kwijt.
1: Ja. Maar ja,
0: somber, hè?
1: Ja, wat moet je hierop zeggen?
0: Daar kan je weinig meer op zeggen.
1: Dat is toch wel een somber vooruitzicht.
0: Ja, het is een somber vooruitzicht. En het heeft uiteindelijk, en dat is de tragiek, niks met de VPRO te maken. Nee, waar ik over praat. Dit heeft te maken met dat er zendercoördinatoren, dat er managers ergens in prachtig gestoffeerde kamers zitten. Die bedenken dit. En die bedenken dus dingen waar jij en ik nou niet zo erg vrolijk van worden.
1: Nou,
0: maar gelukkig hebben wij een behoorlijke voorraad cd's. Dus wij zijn niet afhankelijk van de radio. Maar de tragiek is dat die mensen die dus... Ja, ik krijg natuurlijk toch post. En mensen willen dan met name weten. Waar heb je dat gekocht? Dat wil ik ook hebben.
1: Ja.
0: Maar dat ken jij ook.
1: Ja.
0: En dat blijkt dus dat er belangstelling voor is. Maar er is mij nooit gevraagd, bijvoorbeeld door de zendercoördinator, mag ik eens een keer met je praten en kun je wat brieven meenemen? Wel, nee. Die man ligt tussen 6 en 7 ochtends nog op 1 oor.
1: Ja.
0: Achter de gebreide broek van moeder.
1: Weet hij wel dat het programma er is? Ja, dat is toch ergens... dat is toch wel heel erg schrijnend, denk ik dan.
0: Ja, je moet natuurlijk erg oppassen dat je op een bepaald ogenblik... Dat dit je creativiteit aantast. Dat je hier zo droef van wordt. En dat het je zo depressief maakt. Dat je zegt van, ja, voor mij even maar niet meer. Laat ik maar wat anders gaan doen.
1: Nee, ik laat me niet kisten.
0: Nee, maar wacht even. Nee, je laat je niet kisten. Maar op een bepaald ogenblik eist dit gevecht.
1: Ja.
0: Of je nou daartegen die mensen vecht. Of je vecht met jezelf tegen je depressie. Omdat je iets wil. Dat je op een bepaald ogenblik van het gevecht moe wordt en zegt van...
1: Dat hoeft niet meer.
0: Want het zet geen zoden aan de dijk. Niet omdat het tegenover de luisteraar niet geen zoden aan de dijk zet. Want je blijft, hoe dan ook, blijf je die luisteraar die wil je van die informatie blijven voorzien. Omdat je denkt dat het waardevol is.
1: Ja, gelukkig heb ik het dan nog... Gelukkig maak ik dan nog muziek. Dus heb ik daar iets minder last van dan jou natuurlijk.
0: Ja.
1: Want daar kan je natuurlijk een heleboel rommel in kwijt. Ik bedoel, wat er... Laat ik maar zeggen, dat het ook een soort muziek werkt dan ook wel als een soort van Freud, moet je rekenen. Dat hoef je niet op de bank, maar je kunt het gewoon, wat je dwars zit, kun je eruit gooien.
0: Ja, ik ga dan even naar boven en haal een naafje uit elkaar.

0: Ja. Vandaar die andere...
1: Ja, precies. Die, uitlaat. Ja.
0: Die burgers ENR van jou, dat...
1: Ja, dokter Schreeuwel. Maar dat is niet, eigenlijk niet zo'n heel erg interessante fiets. Ik vind sommige fietsen die vind ik vele malen interessanter.
0: Ook... Wat vind je de muziek het meest interessant? Of de treinen? Of de...
1: Nou, ik maak nooit een keuze. Naast elkaar moet je dat doen. Naast elkaar. Aan de ene kant moet je bezighouden met muziek. En dat is eigenlijk mijn vak. Maar als het mijn vak niet zou zijn, zou het nog steeds mijn hobby blijven. En daar is aan de andere kant zijn er de fietsen en dan zijn er ook nog de Franse treintjes.
0: En heel vroeger schreef jij voor Hitweek. Zie je die jongens nog wel, zoals Willem Willem woont toch ook in Bussum of zo?
1: Ja, Willem die loop ik wel eens tegen het lijf en dan staan we altijd lang met elkaar te praten.
0: En Jan? Die zie je waarschijnlijk... Oh.
1: Nee, want Jan werkt natuurlijk op een hele ander tijdstip dan ik. En Jan
0: die doet
1: zie
0: één,
1: ik
0: hè?
1: Ja, en die zie ik weinig, maar ik weet wat hij doet en... Ja, ik draag dat soort dingen, maar dit soort mensen ook een warm hart toe. Omdat ze in feite staan voor diezelfde zaak waar ik ook voor sta.
0: Ja, voor de goede orde, we hebben het over Jan Donkers en Willem de Ridder.
1: Ja, precies.
0: Want anders gaan de mensen denken van, wie zijn Jan en Willem?
1: Een raar soort intiem praatje, Jester Maat.

0: Nederlanders die ontkennen hun eigen identiteit. En Nederlanders, ik denk dat het het enige land is waar zo op een lachwekkende manier met het Engels bijvoorbeeld wordt omgegaan. Als het voortdurend gebruiken van de Bond voor het Vloeken is blij dat er minder godverdomme wordt gezet. Maar shit en fuck mag wel.
1: Ja,
0: dat is weinig principieel.
2: Waar was ik? Even denken hoor. De bel haalt mij van mijn apropos. Als je nou terugkijkt en zo, ben je dan, ik bedoel, over een periode van, hoe lang zal
0: ik leven? 1 december 1964 ben ik bij de omroep gaan werken.
2: Denk je dan van, het was leuk of wat denk je dan? Heb je de blues ervan gekregen of zo?
0: Nee, ik ben toch over het algemeen wel blij, zeker de laatste jaren. Kijk, die slotperiode bij die andere omroepvereniging waar we tegenwoordig een gebouw mee moeten delen. Moet je even voorstellen dat je dat aan het eind van je carrière nog gebeurt. Dat je iets gedag hebt gezet en dat het hoofdstuk fijn hebt afgesloten. Dat je plotseling weer door dat hoogmogende beslissen dat je weer samen moet gaan werken. Ja. Ik bedoel, dit is een waanzin. Dit is een waanzin. En kijk, dat is Politiek Den Haag. Die mensen kunnen zich volslagen niet verplaatsen in de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Daar houden ze geen rekening mee.
2: Dat is heel erg. Die hoor je die meneer van...
0: Van de ploeg bedoel jij?
2: Dat is toch wel erg.
0: Ja, ik bedoel, want
2: nu heeft hij ook die... Wij komen eigenlijk weer in een situatie terecht van vroeger. Hè? Ook met die jonge aankomende bandjes en zalen.
0: Ja.
2: Nu krijg je weer een zwart geldcircuit. Wat ze dus de hele tijd hebben vermeden. En dat betekent gewoon dat mensen eigenlijk helemaal voor niks moeten werken. En zo. En dat er ook voor die mensen helemaal... Ja, dat vind ik erg hoor. Dat aankomt, want ik ben nu... Ja, ik kan voor mij zeggen, ik ben gearriveerd of zoiets. Hoewel ik dat zelf helemaal niet vind. Maar,
0: dat ben je ook niet.
2: Maar
0: je draag je in elk geval zo niet. En daar gaat het toch uiteindelijk om.
2: Maar voor die mensen, die jonge lui, want ik ben ook ergens begonnen. Hè? Ja. Jij ook. Dat vind ik. Dat is toch ook weer de plank volledig misslaan. Hè?
0: Ja, maar het is die man. Dat soort mensen laten zich er altijd om geven door de verkeerde raadgevers. Het zijn altijd mensen die het is altijd handje klap in het circuit waarin zij, wanneer ze starten, deel van uitmaken en ook dat circuit blijven handhaven. En dan krijg je dus, dan krijg je dit soort dingen. En dat komt bij natuurlijk, want dat heb ik straks even tegen je gezegd. Ja, kijk, jij bent een creatief mens. Ik zelfs al zou ik het je gunnen, als ik jou zou zeggen, morgen wordt de baan van directeur van Radio Drenthe voor jou beschikbaar. Dan doe je dat niet, omdat jij zegt van, ik ben geen manager, laat mij nou maar doen de dingen die ik leuk vind om te doen.
2: Ja,
0: maar er is altijd wel een man, die heeft geen enkele creativiteit en die gaat wel op die stoel zitten. En dan botst het.
2: En toch moet dat anders kunnen natuurlijk, hè?
0: Ja, maar het gebeurt maar... Ik weet maar één man op de hele wereld die waar het wel kan. En dat vind ik echt waanzinnig. Havel. Václav Havel.
2: Ja, ja.
0: President van Tsjechië.
2: Ja.
0: Dat is dus iemand die twee dingen tegelijk kan. Maar dat is zo uitzonderlijk.
2: Ja.
0: Kijk, de enige keer dat ik gewoon op de fiets naar Naarden ben gegaan, omdat ik wist dat hij naar het Comenius gedenkteken zou gaan. Ik ga de deur niet uit als er een houten metoot in Naarden komt. Toen ben ik op mijn fietsje gestapt en ik ben naar Naarden gereden omdat ik Havel wilde zien. En die man kwam lopend.
2: Ja, ja.
0: Die kwam niet in een grote Mercedes daarvoor rijden. De deuren gingen open en hij keek naar Comenius en hij stapte weer in en reed weg. Nee, hij kwam lopend uit Naarden aan. En ik vond dat fantastisch. Ik dacht, die man heeft mijn hart.
2: Ja, ja, ik ben ook ben er onlangs weer geweest in Praag en... Ik ben nog op de Burg geweest. Dan. Twee van die prachtige schildwachten. Stokstijf. Maar dat is echt een plaatje sprookje is dat nog. Hè? Dus laat Havel daar dat sprookje volhouden.
0: Iets te lichtblauw uniform vind ik.
2: Ja,
0: iets te lichtblauw.
2: Ja. Het had ligt nog een beetje de KNK-monarchie.
0: Het is een beetje... Het is net een beetje scherts. Maar misschien doet hij het daar ook wel om. Ja, precies.
2: Dat moet ik. Ik bedoel, al die mensen met die... Dat is toch
0: precies. Maar zo'n Engels uniform met zo'n berenmuts kan daar nog niet.
2: Nee,
0: dan gaan we het serieus nemen.
2: Nee, dat moet... Maar het is toch wel waar dat het op een gegeven moment misschien wel kan. Ik bedoel, wij zijn ook geen commerciële band. We worden ook, je wordt ouder, hè? Word je ook niet zoveel gedraaid.
0: Jij ook?
2: Ja, zelfs ik. Maar dan word je ook niet meer zo gedraaid. Net als je dan minder muziek gaat maken, weet je wel. Terwijl je eigenlijk beter wordt, wordt toch gezegd van, nou, dat is dan een soort van credo eigenlijk. Maar in ieder geval, we hebben wel mensen die bij ons dan nu de zaken doen. En dat zijn dan wel weer liefhebbers, maar die kunnen heel goed zaken doen. Maar die laten jou wel doen wat je wilt. Die zeggen niet, jij moet zo en zo gaan spelen. Nee, dat zijn liefhebbers van die muziek. En die doen heel goede zaken. Die doen wat wij niet kunnen, doen zij. Maar ze vinden het niet erg wat wij doen. Zij zeggen ook, je moet zo dat wel blijven spelen.
0: Ja, maar die
2: zo.
0: Mensen zijn toch ook geen baas in Omroepland?
2: Nee, maar ik bedoel,
0: het zou leuk zijn, ja, misschien zou dat.
2: Maar er zijn wel mensen die zeggen, die mij niet zeggen van, je moet zo en zo spelen, maar nee. Zij.
0: Ga jij Hazes begeleiden? Dat zeggen ze niet.
2: Nee, dat.
0: Nee. Ja, want Hazes denkt dus ook dat hij de blues kan zingen.
2: Ja, maar dat zie ik.
0: Nee, maar dat hoef je niet uit te leggen.
2: Ik hou me niet zo op met dat soort types.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik noem dat als voorbeeld, weet je.
2: Even kijken, hoor. Wat zou ik Wim willen vragen? Wij kijken hier zo uit het raam. Oostermeer, hè. Dit is toch wel een mooi plaatsje, hè. Dit huis bijvoorbeeld, hier tegenover van... Wat van wie is het? Van dokter Wiersma of zo?
0: Ja, dokter is dat, ja.
2: Wierstra, hè?
0: Ja, ik kan het... Ja, ik weet het niet. Ik kan, ja... Nee, Wester?
1: Wiersema,
0: ja, goed. Nou goed, het is net te ver om dat...
2: Hoe oud is dit plaatsje? Hoe oud is dit plaatsje?
3: Het huis is van... dit is gebouwd in 17 jaar. Dat is een keer verkocht.
2: En
3: de... Rond de 18... Ja, begin 1700.
2: 1700? Ja. En de plaats zelf dan?
3: Nou, die is van... Hè, dat is, in die tijd was het hoogstand, was de kern.
0: Oh ja, dat ligt hier vlakbij. Dan moet je eigenlijk hier naar buiten gaan en dan moet je dus daar staat een kerkje. Ja, daar is eigenlijk daar ligt eigenlijk de oorsprong van het plaatsje.
2: En de 16e eeuw of zo.
0: Nou, nog eerder, Hoogstand is nog eerder.
2: Ja, nog eerder misschien.
0: Ja, maar het bijzondere van zo'n plaats vind ik dat het heeft iets van karakter. Ik vind ook dat grachtje hier, dat is van buitengewoon grote schoonheid en het is zo gehandhaafd. Een of andere maloot die zou tot op het idee zijn gekomen. Verdomme, we hebben te weinig parkeerplaatsen en we moeten dat grachtje maar dichtgooien.
2: Nee, dat is
0: hier niet gebeurd. Wat ik ook leuk vind, elke zomer, hè, ik ben hier een aantal keren zomers geweest, deden alle winkeliers mee aan een bepaald soort tentoonstelling. Ik heb hier een zomer gehad, toen deden ze lokale archeologie. En iedereen had dus in zijn, zal ik maar zeggen, is een etalage iets wat sloeg op de lokale archeologie. Ik ben hier ook een zomer geweest, toen deden ze accordeons. En toen stonden in al die etalages stonden verschillende vormen van de accordeon. Met een klein bordje erbij. Dat is bijzonder, omdat je een plaats die, nou, qua watersport natuurlijk het een en ander te bieden heeft, maar ook dat je hier naartoe gaat om dat soort dingen te zien. Dat is een extra. Ja. En hier wordt daar blijkbaar over gedacht. Dat geldt voor het korenveld trouwens ook. Een ouderwets korenveld met korenbloemen, met klaprozen. En waar een soort opstapje is gemaakt, zodat je het prachtig van bovenaf kunt zien hoe die bloemen daar mooi in het koren staan. Nou, ik kom uit een plaats. Is Bussum, dat is helemaal niks. Nee. Dat is lulkoek. En dit is leuk.
2: Naarden Bussum.
0: Ja, dus ja naarden blijf ik bij. Bussum.
2: Jij zei dat Bussum is daarbij gebouwd. En is
0: ja, Bussum is tegen naarden aangeplakt. Ja. En Bussum, dat stelt helemaal niks voor. Het is verschrikkelijk. En dit is ja, mooi.
2: Wim Bloemendaal. wij zitten hier in Friesland, in het Oostermeer. Een gesprek met jou, waar ik jou heel hartelijk voor wil danken, namens de VPRO en Radio Drenthe.
4: De muziek die is draait weer in het gesprek met Wim Bloemendaal, de radiomaker. Die muziek was nooit zijn eigen keuze. Muziek van Clarence Williams, Jazz Kings, de Red River Blues, van de cd Dreaming the Hours Away, met een hele mooie tuba-solo van Cyrus St. Clair. Regionale muziek uit Frankrijk van Le Braillots, de polka Piquet d'Ayard. En dat komt van de cd Au Forte. Het adagio in C-dur, en dat is muziek die uit Wien komt, van het Wiener Glasharmonica duo. Solo van Chris Schoenfeldinger. En muziek die uit Amerika komt, Canson à 12, van het Philadelphia, Chicago en Cleveland Brass Ensemble. Muziek die als Wim Bloemendaal ook zelf draait in zijn programma De Gezamenlijke Zenders Peersens en Moddergat elke werkdag tussen 6 en 7 te horen op Radio 5. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Klein straatje, een trapje naar beneden en dan kooi uit in een café.
1: Nou, lopend door die Singelpassage, net wegkomen bij de Witte Bal, kunnen we nog even kijken naar het café De Grot, wat ook een fameus café was. En het was het café van Sjoerd Brouwer. En Sjoerd, zijn ouders, of zijn moeder althans, zijn vader is vrij vroeg overleden, die had hiernaast, en het hele pand was van hun, dit is overgegaan in de handen van Piet Pitriet, zoals ze die noemden. Dit was een hele oude slijterij, was dit. En dat was de beste slijterij van Assen eigenlijk. Hier, waar je hier het smeedijzeren hek ziet, dat was er vroeger niet. Het trapje was er wel. Er was een heel andere deur. Ja, we kunnen er, ik denk niet dat je erin kunt. Ik weet niet, maar je kunt misschien nog iets zien. Hey, mogen we doen?
5: Oh, maar komen we hier even op.
1: De eigenaar, nu is Rennie Sandberg, ook alweer een goede bekende van mij. En dit was vroeger het café van Sjoerd Brouwer dus. Hè? Dus en ik weet niet, Rennie, je hebt dat ook nog wel gekend. Het was dan iets kleiner als het was. De wc's die zitten nog op dezelfde plek. En er was dan met een fantastische lambrisering erom, weet je dat nog? Dat hele oude brune en er was een heel klein tapje. Dat was zo groot als dit. En de wc die kon je hier dus niet bezoeken, want dan moest je tenminste vrouwen hier. En ook kerels, als die een behoefte moesten doen, dat kon niet. Want Sjoerd had hier alleen maar pisbaken. Kijk, Rennie, heb je nou net de wc's? En daarvoor moest het ook verbouwd worden. Maar dat was één, hier kon je in en dan waren er twee pisbaken. En dat was alles. En dat was ook de reden, denk ik, dat, en ook het plafond was nog laag, dat hij had moeten verbouwen. Dus hij heeft er heel lang weten uit te stellen, omdat hij zelf bij de brandweer was. Ik bedoel, een beetje het Volendam verhaal natuurlijk. Alleen je kon hier makkelijker uitkomen. En hierachter zat mevrouw Brouwer dan. Dan kon je naar binnen toe. Ik weet niet, kun je daar nog komen, Rennie? Of dat is... Nee, maar dat staat niet meer in verbinding met wat hiernaast je. Nee. Daar zat mevrouw Brouwer vroeger en dan hadden ze hierachter een heel magazijn met allemaal drank. En daarachter was dus, hadden ze dus hiervoor hadden ze de slijterij. En dat was een van de beste slijterijen van Assen. Want ik kan me nog herinneren dat Sjoerd, ik weet niet wat Udre altijd, maar ja, hij heeft er zelf toen een beetje bij laten zitten. Het is een beetje verlopen. Maar ik heb heel goede herinneringen eraan, want ik heb hier zelf ook nog Blauwe Maandag gewerkt. Ja, daar moet je nagaan. Want Lammert Schorthuis, dat was de barkeeper hier, die werd toen overspannen. En toen heb ik hier nog een maandje of vier werk. Ik zal eigenlijk een maandje, maar het is 4 maanden worden. Maar het was altijd een gezellige klandizie, want het waren altijd mensen. Gerard Pinkster, ja, allemaal Jan Lammers en zo. Dat soort mensen, hè, bekende Assen middenstanders, lui van de brandweer. Die hier altijd binnenkwamen vallen. En veel mensen van Assen Boys en Achilles waren oudere lui. En het was altijd zeer gezellig. Alleen, je kon hier niks eten. Sure, dat was later, is Kees Jung hierheen gekomen, ook bekende Assenaar. En die verkocht gelukkig ook alleen maar een gehaktballetje. Allemaal het korte werk, weet je wel. En nou zit Rennie erin. Nou, Rennie die heeft vroeger op Pelo gezeten. Dat was een fameus café waar nou die Chinezen in zit. En waar wij ook heel vaak naar gerepeteerd hebben in tijden van Red, White and Blue en dat soort dingen. En Rennie is dus, had daar ook een beetje sessies en zo. Maar daar ben jij al, hoe lang ben je daar uit, Rennie?
6: Daar ben ik wel in 92 uur gegaan.
1: In 92, hè? Ja. En jij hebt dit van Kees overgenomen. Van wie is het? Is het pand nou van Piet Pitriet?
6: Ten Hoor.
1: Ten Hoor is dat, ja, het is van Piet Pitriet weg, geloof ik, niet?
6: Ja.
1: Dat die heette anders, maar die noemen wij omdat hij in Manden en dat soort dingen noemen wij hem altijd Piet Pitriet. En dus, ja, en vroeger, ja, dat de Brennie weer geopend, daar had je dus het zaaltje Gruno, dacht ik, hè?
6: Ja, Café Gruno.
1: Café Gruno, ten tijde van Sjoerdse vader was dat ook een zaaltje. En daar werd vergaderd en dat soort dingen. En dat is nou weer geopend door Rennie. Dus, en dit is ook een van die klassieke als het café is. Dus toen wij eigenlijk met z'n allen, de Blizzards, toen dat afgelopen was. En ook Jan Dekker een andere tent opende en dat allemaal wat minder liep. Toen zocht men een alternatief. En wij kwamen toen bij Sjoerd terecht, want die was leider van ons elftal bij Achilles. Dus wij zaten hier dan vaak of we gingen door naar Lucky Dekker.
5: Volgende nummer, daar zie je over. De Achterhoek.

aan mijn achterhoek vertellen. Als een maskramer die van deur naar deur trok om zijn spulletjes te verkopen. En als ze op een boerderij aan de boerin in Charotel verkocht had, dan moest ook meteen aangepast worden, dat snap je zeker wel.

0: Nou, dit was een heel apart café, want Sjoerd die had eigenlijk geen sluitingstijd. De gemeente Assen misschien wel, maar Sjoerd niet. Kijk, Rabal die heeft een keer een mooie zin geschreven van een huis is voor als er niks meer geopend is. Een Tsjechische schrijver, weet je wel, die zat zelf veel in de kroeg. Die zei, een huis, dat is er alleen maar van als er niks meer open is. Dan ga je naar huis. Nou, dat was bij Sjoerd was kort bij natuurlijk. De mensen hier niet. Maar Sjoerd deed gewoon de deur dicht en het ding is huurd. En ja, dat wist ook iedereen. En niemand had er ook last van, ja. Ik bedoel, hij deed hek dicht daarvoor. Weet je wel, dus het was gewoon gebeurd. Maar nou, dan kon je op de Sirius gaan, kon je eruit van de slijterij. En dan ging je zo weer voort. Dus we hebben hier verschillende keren gezeten, tot een uur of vier natuurlijk. Hè, half vijf soms wel eens. En dan had de bakker, Bam Boomgaard, die zat hiernaast. Dat was een fantastische bakker. Dat was de drukste bakker, dat was de bakker van Assen. Nou, die dikke Bram, die kwam dan midden in de nacht kwam met vers brood eraan en een pakje roombol en die smeerde daarop. En die dan kreeg dan van Sjoerd, die had ook geen rekening. Dan nam wij wat en dan kreeg Bram, die kreeg twee bolletjes en die ging ervoor. Dus dat was een prachtige, ja, dat was een prachtige tier. Ja. Maar ja, we hebben ook heel wat meegemaakt. Ik heb met bij Achilles hebben Rennie en ik nog meegemaakt de autoloze zondag. En dan haalde ik Rennie op een Solex. En weet je, dat kwam op dat, je mocht dan niet op benzine rijden, maar een Solex, dat was mengsmering. Dus er zat een beetje olie bij in, er was een deel olie, 20. En de rest dan, en dat mocht dan wel. Dan hield ik hem op en gingen we op naar voetbal. Op de Solex. Ja, nou, dit is een van die legendarische cafés in Assen. Net zoals de Witte Bal daar min of meer is. En dan had je vroeger nog, dat is al lang weg, daar had je de Peuk. Hè? Dat was op de hoek van de Gymnasiumstraat, waar Jan Dekker die tent in maakte. Hè? Van Olle Vos, dat noemen ze de Peuk. En daar zaten allemaal maskramers en dat soort lui. En weet je wel wat normaal over zingt? Dat, hoe heet het nou weer?
1: Kissieskeel.
0: De Kissieskeel, ja. Bernhard Dolen en dat soort volk zat daar allemaal. En daar kon je, Olle Vos die zei dan ook al die tijd, kon je alleen maar flesjes bier krijgen. En hij dan voortging, je had er nog wat in zitten, zei Olle Vos, hij zei, zak nog even voor je bewaren, jong. En dan zei het werk, de volgende keer weer. En dan kon je dus helemaal niet pissen, dat piste je dus gewoon, dan ging je naar achter en daar is een geur. En dan piste je in de geur en dat ging zo ineens naar de over de riep, zo het trottoir op, zo de geur en de dingen zijn. Ja, en dat was ook zo'n legendarisch café. Ja, nou. We gaan er weer van deur, Rennie. Ja. Bedankt dat je ons er even in hebt willen laten. Ja, nou, dat is hartstikke mooi, man. Jo. Zo, we sluiten de deur.
2: De muziek die je hoorde bij Café de Grot in Assen, die was van Normaal, de Kissieskeel, oorspronkelijk Promised Land van Chuck Berry. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues, zoals altijd de maakdeur, Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Dit is muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Vroeger was niet alles beter, maar de pioniers van de nederrock mogen best trots zijn op de geleverde prestaties. En daarom krijgen ze deze week alle aandacht. Rudy Bennett, dat was Rudy van den Berg uit Den Haag. Hij was de zanger van de Motions, maar hij had daarnaast een solo carrière. En hij was de crooner in de vaderlandse rockscene. Rudy Bennett, How Can We Hang On To A Dream?

Rudy Bennett, How Can We Hang On To A Dream? The Shuffles, dat was een band uit Den Bosch met zanger Albert West, die in 1973 solo verder ging nadat hij 5 hits had gescoord met de band. En van de single Shalala, I Need You werden wereldwijd 5 miljoen singles verkocht. En dit was een top 10 hit in Nederland voor The Shuffles, Bitter Tears.

The Shuffles, Bitter Tears. After Tea at Delft, dat was eigenlijk de T-set zonder zanger Peter Tettero. Want Peter Tettero ging verder met de Amsterdamse band James Mean als T-set. En Polle Eduard werd de zanger van After Tea. En de solo-gitarist van After Tea, de Engelsman Ray Fenwick, zagen we later weer terug in de Spencer Davis groep. After Tea, Not Just a Flower in Your Hair.

After Tea, Not Just a Flower in Your Hair. Lucifer, dat was een band uit Zaandam met zangeres Margriet Eshuis. Het nummer werd aangeleverd door de Engelse muziekuitgeverij Garrett Music. En producer Hans Vermeulen vond de muzikanten van Lucifer niet goed genoeg voor deze opname. En daarom nam hij het nummer op met zijn eigen band Rainbow Train. Het werd een hit in Nederland en in België. Lucifer, House for Sale.

Lucifer, House for Sale. Short 66, dat was een band uit Amsterdam met zanger Ralph Norman, gitarist Paul T. en drummer Jerry Goebel. En de heren deden er werkelijk alles aan om de hitbreak te bereiken. De single Gone My Way werd aangeleverd door de Engelse Fortunes. En deze single, Mary Is My Sweetheart Again, was een compositie van de Nederlandse hitcomponist Robbie van Leeuwen. En dat werd dan eindelijk een bescheiden hitje. Short 66. Mary Is My Sweetheart Again.

Short 66, Mary is my sweetheart again. De Dizzymans Band, dat was de band van zanger Jacques Loes uit Zaandam. En de debuutsingle Ticket To werd meteen een grote hit. Het was een uitstekende band en tijdens live optredens werd de band regelmatig vergeleken met de Amerikaanse formatie Blood, Sweat and Tears vanwege de blazerssectie. Dit werd een top 10 hit in Nederland voor de Dizzymans Band, A Matter of Facts.

De Dizzy Man's Band, A Matter of Facts. De Rob Hoeken Rhythm and Blues groep, dat was de band van pianist Rob Hoeken uit Haarlem. En zijn broer Paul Hoeken was de drummer en hun neef Frans Hoeken was de zanger en de gitarist. En ook gitarist John Schuursma en saxofonist Jan Fennick maakten deel uit van de band. Dit was een top 10 hit in Nederland voor de Rob Hoeken Rhythm and Blues groep. Drinking on my bed.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Please Stay van The Crying Shames is het album van deze week. En Brian Epstein, de manager van de Beatles, wilde The Crying Shames contracteren. Maar producer Joe Meek hield dit tegen. Hij zag het als een soort verraad. En achteraf beseften de bandleden dat ze een grote fout hadden gemaakt nadat Joe Meek zelfmoord pleegde. The Crying Shames, Only You.

The Crying Shames, Only You. Wally Tax uit Amsterdam, dat was de voormalige zanger van The Outsiders. En in 1969 ging hij verder met zijn band Tax Free. En in 1973 begon hij aan een solo-carrière. Hij schreef nog nummers voor Lee Towers en de formatie Champagne. Maar in 1984 overleed zijn vriendin, schrijfster Laurie Langebach. En daarna ging het snel bergafwaarts met Wally Tax. Hij worstelde met een heroïne- en alcoholverslaving. En hij overleed totaal berooid op 57-jarige leeftijd. Wally Tax, Miss Wonderful.

Molly Tux, Miss Wonderful. Herman Brood en His Wild Romance, dat was de band van pianist Herman Brood uit Zwolle. En de tweede single schreef hij samen met gitarist Danny Lademacher en dat werd meteen een top 20 hit in Nederland. En toen had Herman Brood er al een hele carrière op zitten, want hij speelde bij The Moons, QB and the Blizzards, Stud, Vitesse en Terry Lee en The Big Rock Revival. Hij werd razend populair als rock'n'roll fenomeen, maar ook als kunstschilder. Na een leven vol extreem drugsgebruik sprong hij op 11 juli 2011 op 55-jarige leeftijd van het Hilton Hotel in Amsterdam. Herman Brood en His Wild Romance. Saturday Night.

Herman Brood en His Wild Romance, Saturday Night. Brainbox, dat was een band uit Amsterdam, met gitarist Jan Akkerman, drummer Pierre van der Linden en de Brabantse zanger Cas Lux. En de debuutsingle maakte meteen duidelijk dat we te maken hadden met een topband. Helaas begonnen Jan Akkerman en Pierre van der Linden vervolgens al vrij snel met Thijs Verleer aan de band Focus. Maar dit is die debuutsingle voor Brainbox, Down Man.

Brainbox, Down Man. Long Tall Ernie and the Shakers, dat was een band uit Arnhem. De band begon als The Moons en het was een band met studenten van de kunstacademie in Arnhem. De zanger was Arnie Treffers en de pianist was Herman Brood. In 1972 speelde de band voor de grap een keer als de rock'n'roll band Long Tall Ernie and the Shakers. En de reacties waren razend enthousiast. En toen hebben ze het maar zo gehouden. Long Tall Ernie and the Shakers, Turn Your Radio On.

Long Tall Ernie and the Shakers, Turn Your Radio On. Blue Planet, dat was een band uit Den Haag met gitarist Aad van de Kreeft en de broers Arthur en Ron Bausch. De een was de drummer, de ander was de zanger en de basgitarist, dat was Peter Wassenaar. Het was een hele veelbelovende band, maar na twee singles was het alweer voorbij. Blue Planet, I'm Going Man, I'm Going.

Blue Planet, I'm Going Man, I'm Going. BZN uit Volendam begon als een Engelstalige rockband met zanger Jan Veerman. De band toerde door Zweden en Engeland, maar in Nederland bleef het succes uit. Het Nederlandse publiek wilde makkelijk in het gehoor liggende deuntjes. Jan Keizer werd de nieuwe zanger en later kwam Annie Schilder daar nog bij. En de nieuwe formule werd een doorslaand succes. Maar echte muziekliefhebbers verlangen nog steeds naar de rockband BZN. Bad Bad Woman.

BZN, Bad Bad Woman. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het duo Greenfield en Cook kwam uit Den Haag. Het waren twee bandleden uit de band The Hurricanes, Rink Groenveld en Peter Kok. En na 7 hits ging het duo weer uit elkaar en beide heren zagen hun solo carrières mislukken. Greenfield en Cook. Only Lies.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Met vandaag een flinke scheut jazz eigenlijk in de blues. De jazz van Louis Armstrong met de Basin Street Blues uit 1926. Drie versies daarvan. Verder werk van Dave Alvin, Stacy Mitchart, van Edwin Java, Amanda Shires, een neef van Little Feet, Samantha Fish, maar weer begint met Shemekiah Copeland. Zij heeft een nieuwe single gemaakt samen met Kenny Wayne Shepherd. Hidden Bag. MUZIEK

Ja, ze kennen elkaar eigenlijk al van jongs af aan. Kenny Wayne Shepherd en Shemekia Copeland, de dochter van Johnny Copeland. En ze hebben in dit geval samen een single gemaakt. Nog geen cd, misschien dat die er nog wel van komt. Maar dit is als single uitgebracht in Amerika, Hidden Back. Samantha Fish, een gitarist, een geweldige gitarist, die al een jaar of tien bezig is, denk ik. En die nou een nieuwe cd maakt, heeft ook met mensen die ook uit die gitaarwereld komen, zou bijna kunnen zeggen, met John Freese van Guns N' Roses. En Martin Kiesenbaum, dat is de producent, die trouwens ook Lady Gaga en Sheryl Crow en zo produceert heeft. Die heeft er echt wat nieuws van gemaakt met Samantha Fish. De cd die heet Faster en het nummer is Better Be Lonely.

Samantha Fish van de NECD Faster, Better Be Lonely. We bleven in Amerika, we gaan naar de North Mississippi All-Stars. De band van Luther en Cody Dickinson. Dat bent weer de zoons van Jim Dickinson, bekende zanger en producent. Ben al een jaar of 24 denk ik bezig. Dit is hun 13e cd denk ik al met al. De cd Set Sail. En door van eigenlijk het titelstuk, maar dan het eerste deel door van Set Sail Part 1.

Ja, misschien hebben we er wel wat te maken met de klimaatprobleem die als in het verschiet ligt. Als het water giet stijgen, wat giet er dan allemaal er gebeuren? De North Mississippi All-Stars van de NECD Set Sail. We blijven nog even in de sfeer van het water en eigenlijk ook nog wel een beetje in de sfeer van de politiek. Want dit is een nee-nummer van Little Feat. De band die ondertussen al 52 jaar bestaat. Ooit begon met Lowell George en met Paul Barrera. Paul Barrera, ja, 2019 is die overleden. En uiteraard met Bill Payne. Die is er nog steeds bij. En daar zit wat nieuwe mensen bij. En met elkaar hebben ze een nieuwe cd gemaakt. Of een nieuwe single gemaakt in elk geval. En ze zullen op tour gaan. Maar ik weet niet of dat met alle corona-perikelen of dat allemaal de deur giet. De band bestaat tegenwoordig uit Bill Payne, Kenny Gradley op bas, Sam Clayton, slagwerk en Fred Deckert op gitaar. En er komt nog twee andere mannen bij, Scott Sherrod uit de Greg Allman Band en Tony Leone van onder andere de Chris Robinson Brotherhood. Nou, die single die giet ook over het water en een beetje een waarschuwing. Het is opgenomen eigenlijk al in 2020 voordat Joe Biden verkozen is als president, want daar waren ze heel erg voor dat die verkozen zullen worden. There'll be a better day when all boats rise.

Ja, het is duidelijk dat het niet meer Little Feat van 1969 is. De sound is heel anders geworden, meer poppier geworden, zou ik bijna zeggen. Maar het is een nieuwe single van Little Feat, When All Boats Rise. Vorig jaar, denk ik, 2020, overleed John Prine, countryzanger. Of countryzanger, nou ja, een zanger-componist uit Amerika, die hele mooie dingen maakt, overleed aan corona. Ik zag een cd die u 2010 komt, dacht ik, 2011. Dirty Hearts and Broken Windows. En dat is een dubbel cd met allemaal nummers van John Prine die zingen wordt door andere mensen. Onder andere door Amanda Shires. En Amanda Shires, dat is een hele goede zangeres en ook violiste. De echtgenote van Jason Isbell. En zij zingt van John Prine, Settle in the Rain.

Jazeker, nog een strik over de viool van Amanda Shires. Settle in the Rain, het nummer van John Prine in de uitvoering van Amanda Shires. Ik vind het wel mooi dat ze er een hele eigen versie van gemaakt heeft. Het origineel is wel herkenbaar, maar duidelijke een eigen touch erbij. Van de cd Dirty Hearts and Broken Windows. Muziek die hij allemaal hoort in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Zoals al aangekondigd, 3 uitvoeringen van een heel oud nummer uit 1926. Basin Street Blues, een nummer dat al geschreven is in 1926. En bekend geworden is met name door Louis Armstrong. Hij heeft het niet zelf geschreven, het was een compositie van iemand anders. Maar de eerste uitvoering die is van Stacy Mitchart. En dat is een hele onbekende naam, althans voor mij onbekende naam. Toch een man die al heel wat cd's gemaakt heeft. Hij komt oorspronkelijk uit Cincinnati, uit Ohio, maar is naar Nashville gegaan. En dan woont hij in een buurt waar vroeger altijd al die uitgevers en zo zaten. Uitgevers, drukkerijen, vormgevers, al dat soort mensen. Printers Alley heette die buurt. En zo heeft hij zijn cd ook genoemd. Want door heeft hij een eigen club. De Bourbon Street Blues and Boogie Bar. Dat is het huisorkest, zeg maar, Stacy Mitchart. En van zijn cd Printers Alley zien we uitvoering van Basin Street Blues.

duidelijke verwijzing naar het origineel van Louis Armstrong. Maar dit was de versie van Stacey Mitchar van de cd Printer's Alley. Het origineel, dat is van Louis Armstrong, maar het is een schreeuwende Spencer Williams in 1926. Alhoewel later weer gezegd dat Jack Teagarden en Glenn Miller, dat die er ook aan middenwerkt aan de compositie. Maar is dit op naam van Spencer Williams. In 1928 nam Louis Armstrong, die nam het op. Een van de beroemdste mensen uit New Orleans, geboren in 1901. Dan Noorse Denk tenminste, want zijn geboortedorm is niet exact bekend. In 1971 overleden, een man die geweldige donen heeft met zijn cornet of trompet, net hoe hij het nu beeld. Hele beroemde nummers gemaakt heeft natuurlijk. En toen hij overleed, toen zeiden mensen ook van hem, bijvoorbeeld Miles Davis, die zei van hem: je kunt niet op een blaasinstrument spelen dat Louis niet al gespeeld heeft. En de mooiste uitspraak vind ik van Duke Ellington. Die zei: hij werd arm geboren, hij stierf rijk en heeft in de tussentijd. En de mooiste uitspraak vind ik van Duke Ellington. Die zei: hij werd arm geboren, hij stierf rijk en heeft in de tussentijd.

Het origineel van Basin Street Blues. Louis Armstrong, 1928 alweer. Nou, nog een wat recentere versie, die komt in 2002. Van Dr. John. Dr. John the Night Tripper. Een geweldige pianist en een geweldige zanger ook in de traditie van New Orleans. Dit is van de cd Going Back to New Orleans uit 2002. Dr. John met de Basin Street Blues.

Drie versies waren dat van de Basin Street Blues. Het origineel van Louis Armstrong in 1928. En dan Dr. John in 2002. En de aanleiding was een cd van Stacy Mitchart, de cd Printer's Alley. We blijven nog een beetje in de sfeer van de pianisten. Want ja, die komt er nu een keer veel op voor op Basin Street Blues. Zeker bij Dr. John, zelf achter de piano. Een cd uit 2011, Blues for Stu. En Stu, dat was Ian Stewart. En Ian Stewart, dat was de pianist die in de allereerste formatie van de Rolling Stones zat. Later, toen Andrew Loog Oldham manager was, toen moest hij eruit. Want hij was eigenlijk een beetje te netjes. Hij paste niet bij het ruige image. Maar het was wel een geweldige pianist en een geweldige muzikant. Ook een hele eigenzinnige man trouwens. In 2011 is er een cd uitgebracht, een tribute cd voor Ian Stewart, waar allerlei mensen aan meewerken. Onder andere ook de Stones. En toen ook nog weer Bill Wyman. Die kwam toen voor het eerst keer weer met de Stones bij elkaar. In de uitvoering van een nummer van Bob Dylan, Watching the River Flow.

Ja, alle instrumenten komt nog in Pissan aan bod. De Hammondorgel van Jules Holland. De piano van Ben Waters. Want dat was de man die het initiatief nam voor deze tribute-cd. Voor Ian Stewart, Blues for Stu 2011. Hele andere muziek, dat is van Dave Alvin. Dave Alvin samen met zijn broer Phil Alvin. Beide komt uit Californië. Zit een beetje in de sfeer van... Ja, van Buck Owens en dat soort dingen. Dwight Yoakam en dat soort mensen. De wat alternatieve country muziek, maar duidelijk herkenbaar. Nou, zij doet ook een nummer van Dylan. Watching the River Flow hiervoor was ook van Dylan. Maar zij speelt Dave Alvin, die speelt Highway 61 Revisited.

Een hele eigen versie van Dave Alvin van Highway 61 Revisited van de CD From an Old Guitar. En dat was in 2020. Het is Blues, gemaakt en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de CD van Stacey Mitch Hart, waar al eerder een van de draait heb van de CD Printer's Alley, The Doghouse Blues.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Pam Tillis, dat is de dochter van countryzanger Mel Tillis. En Pam wilde jazzzangeres worden en verhuisde naar San Francisco om daar carrière te maken. Maar ze was betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Ze kwam terug naar Nashville en ze werd alsnog countryzangeres. Het nummer is geschreven door Jackie DeShannon en het was een grote hit voor de Engelse searchers. Pam Tillis, When You Walk in the Room.

Pam Tillis, When You Walk in the Room. 38 Special uit Jacksonville, Florida. Dat is de band van zanger Donny Van Zandt. En dat is de jongere broer van Ronnie Van Zandt, de zanger van Lynyrd Skynyrd. Dit komt van het derde album, Wild-Eyed Southern Boys. 38 Special, Hold On Loosely.

38 Special, Hold On Loosely. Jimmy Barnes werd in Schotland geboren, maar als kind verhuisde hij met zijn ouders naar Australië en hij werd de grootste rock'n'rollster van Australië. Hij had even wat zakelijke problemen, toen woonde hij in Zuid-Frankrijk, maar hij is weer thuis en meerdere kinderen zijn ook succesvol in de muziek. Jimmy Barnes, Still Got a Long Way to Go.

Jimmy Barnes, Still Got a Long Way to Go. Blackfoot, dat is de band van zanger Rick Matlock. En drie bandleden hadden Indiaanse achtergronden. En Rick Matlock stapte in de jaren 90 over als gitarist naar Lynyrd Skynyrd. Maar dit is nog van het album Strikes van Blackfoot, Highway Song.

Blackfoot, Highway Song. Derek Trucks uit Florida was jarenlang de gitarist van de Allman Brothers Band, maar daarnaast had hij ook altijd nog zijn Derek Trucks Band. En tegenwoordig runt hij samen met zijn echtgenote Susan Tedeschi de Tedeschi Trucks Band. Dit komt van het album Already Free, de Derek Trucks Band, Sweet Inspiration.

De Derek Trucks Band, Sweet Inspiration. Steve Earle uit Texas brak in 1986 door met zijn album Guitar Town over de stad Nashville. En vervolgens werd hij een van de belangrijkste singer-songwriters van Amerika. Steve Earle, Guitar Town.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Love Lives On van Dana Fuchs is het album van deze week. En Esther Phillips en Etta James waren haar grote voorbeelden. Vervolgens speelden ze de rol van Janis Joplin in de musical Love, Janis. En ze runt nu alweer jaren een band met gitarist John Diamond. En dit is het vijfde album van dit duo dat intussen ook samen een kind heeft. Dana Fuchs, Love Lives On.

Dana Fuchs, Love Lives On. De Kentucky Headhunters, dat was de eerste Southern rock groep in Amerika die populair werd bij het country publiek. In de jaren 80 en 90 had de band een serie grote hits in de country charts. Dit nummer is ook geschreven door countryzanger Bill Monroe. De Kentucky Headhunters, Walk Softly on This Heart of Mine.

De Kentucky Headhunters walk softly on this heart of mine. James Jency Jones uit Arkansas vertrok naar Chicago om daar als tail dragger de kost te verdienen in de plaatselijke bluesclubs. Hij werd de protégé van Howlin' Wolf en verder hoort u Johnny B. Moore op gitaar en Billy Brands op mondharmonica. Howlin' Wolf en verder hoort u Johnny B. Moore op gitaar en Billy Brands op mondharmonica. Tail dragger.

Tail Dragger, American People. Stillwater, dat is een band uit Georgia. En die band nam een nummer op van Buddy Bewey. En dat is de leider van de Atlanta Rhythm Section. Hij produceerde in 1977 ook het debuutalbum van de band. En het nummer haalde net de Amerikaanse top 40.

Stillwater, Mindbender. Jimmy Vaughan uit Austin, Texas, was de oprichter van de Fabulous Thunderbirds, maar voor zijn soloalbum Do You Get the Blues huurde hij zangeres Luann Barton in en Double Trouble, de begeleidingsband van zijn broer Stevie Ray Vaughan. Jimmy Vaughan, In the Middle of the Night.

Jimmy Vaughan en Luann Barton, In the Middle of the Night. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braam deed de techniek en Jan Damme coördineerde de playlist. Er zijn tegenwoordig countryzangers die klinken als blueszangers. Graham T. Brown, Chris Stapleton, maar ook Travis Tritt. Dit komt van zijn album Trouble. Het nummer is geschreven door Buddy Guy en de gitarist is Reggie Young. Die speelde ook al bij Elvis Presley. Travis Tritt, Leave My Girl Alone.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie of maakte het zoveel herrie? Nou ja, ik dacht eigenlijk het laatste, dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
2: Hier was het wel de blues.
1: Het was wel de blues die door de nacht doorkrijste, ja, zeker.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Musquet op pad giet en praat over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij op pad met Assenaar Levi Weemoed. En hij giet weerum naar de plek waar als Levi Weemoed geboren en opgegroeid is, naar het Botlekgebied. Het gebied van de olieraffinaderijen en de jeneverstokerijen.

0: De geur is van Wijk, oftewel Levi Weemoed, want daar praten wij hier mee. Is die veranderd of ruik je nog gedeeltes van het moment dat jij hier woonde? Want wij staan hierin.
1: Ja, we staan hier aan de kant van de Wilhelminahaven waar vroeger de Nieuwe Matrix was. Het heeft inmiddels een wat Oost-Europese naam gekregen, Vopak. Maar het is toch nog wel steeds een gedeelte van de olieopslagplaats van de Nieuwe Matrix, onderdeel van Ommeren. En ja, dat is voor mij een plaatje uit mijn jeugd, want deze sombere zwarte tengen, zoals ze in Vlaardingen zei, tanks dus. Ja, die heb ik dus als mijn vader weekenddienst had, op zondagmiddag met veel gevoel voor avontuur en dramatiek beklommen. Dat is echt inderdaad een jeugdherinnering. En de geur is zoet. En dat komt omdat het plantaardige oliën zijn, dus melassen. En het heeft altijd een beetje een zoete ondertoon. Maar die tanks, ja, die kan ik uittekenen. Maar als je daar op staat, deze zijn niet zo hoog, maar je had ook hogere. Dan loop je dus. Ten eerste was het allemaal veel sissender. Je had leidingen en afsluitingen. Daar kwam de stoom vanaf. Het was eigenlijk een heel jungle-achtig iets. En die trapjes waren allemaal vet van de olie. En als kind ging je daar dan zo naar omhoog. En dan liep je over die bovenkant en die veerde. Dus het was eigenlijk ook een heel onzeker en gevaarlijk gevoel. Die ondergrond die zakte een beetje door. En mijn vader moest dan monsters nemen op zondag. Het ging altijd door, 24 uur, het hele jaar door. En ja, dan stond je dus als klein jongetje op zo'n tank. En dan, ja, dan dat maakte enorm indruk.
2: Een soort industrieel moeras.
1: Ja, het was ook, maar het had wel dat aantrekkelijke van een soort, ja, een beetje industrieel sprookjeswoud was het, ja. En ik wilde ook niets liever, toen ik jaar of 9 was, 10, dan dat ook doen, weet je. Dat op zo'n terrein rondlopen en we staan nu niet aan de waterweg of aan de Maas, maar als je dus verder op het terrein bent, dan keek je dus heel ver uit over de Botlek, over de overkant. Ja, dat was prachtig, dat was imponerend.
0: Hier geboren, in Vlaardingen. Vlaardingen zag er toen natuurlijk anders uit als nu natuurlijk.
1: Ja.
0: Want toen we hierheen reden, zei jij van, er is hier toch heel veel veranderd.
1: Ja, nou dat is zeker zo. Ja, ja, god, spreekt natuurlijk eind 50 jaren.
0: Ja.
1: Dus wij zijn allemaal erg veranderd natuurlijk. Maar dit industriële complex, dat lijkt er nog wel op, zei het. Dus dat de tanks wat anders vrolijker gekleurd zijn. En hier en daar hebben ze ook wat namen, hebben ze wat eufemistischer gemaakt natuurlijk. Want ja,
0: ja.
1: Moet je dat een beetje toedekken. De eerste Nederlandse kunstmestfabriek, die heet nou Hydro Agri. En er staat een heel mooi idyllisch bootje staat erop en zo. Maar ja, goed, dat in deze tijden leven we nu, hè.
0: Ja,
1: en dat heb ik ook heel vaak beschreven natuurlijk. Want in mijn werk komt ook heel vaak dit decor komt naar voren. Tot het oneindige toe. Ja, dat hangt
0: dus,
1: ook.
0: Dus jouw gedichten hebben toch ook sterk iets te maken met de omgeving hier.
1: Ja, vooral ook proza ook, ja, hoor. Ja. Ook de verhalen, want dan kun je toch iets.
0: Kun je wat meer van zeggen?
1: Ja, zeker. En, als je het dus hebt over blues en wat dan ook. Ja, we staan hier in de zon, maar er is toch kennelijk in verband met die industrie en het hele leven in Vlaardingen iets tussen de zon en mij gevlogen, waardoor dat hele enthousiasme van als kind voor die industrie, daar is toch wel iets aan veranderd. Er is er wel iets aan kapot gegaan. En dat heeft duidelijk zijn oorzaken. Ook wel in de persoonlijke geschiedenis. Maar ik weet niet of we die tijd hebben, want dat zou misschien wel een tijdje zijn. Kijk, een van de dingen is bijvoorbeeld, in die periode dat ik dus heel graag dit zou willen doen, was het ook Koude Oorlog. En de schepen, de Russische schepen die hier olie kwamen halen, die werden, en dat vergat mijn vader nooit om te benadrukken, die werden altijd bedonderd. Die werden altijd afgezet, in tegenstelling tot onze westerse bondgenoten. Nou wilde het geval dat mijn vader in de oorlog door de Russen bevrijd was en niet door de Amerikanen. Dus hij had al eigenlijk bijna, vanuit de geschiedenis had hij dus een sympathie voor de Russen. Toen zag hij ook nog dat in de 50e jaren die Russische kapiteins met de lading besodemieterd werden. En wat zei hij dus als hij thuis zat aan de maaltijd? En dat kon hij vrij opgewonden zeggen, zodat je het nooit meer vergat. als de derde wereldoorlog komt, dan valt de eerste atoombom valt op de nieuwe maattekst. En daar zat je dus bij als jongetje en dan zag je in je verbeelding, zag je zo'n Russisch toestel, zag je de piloot al turen naar het Roergebied, kwam dan, weet je wel, kwam dan een nieuwe maattekst. Maar als kind had je toch ook heel angstige dromen. Dan dacht je, hoe weet zo'n piloot nou dat mijn vader de enige goeie is daar op de nieuwe maattekst? Dus die krijgt de hele map over zich heen. Maar hoe weet hij dat? En over dat soort dingen top ik. Maar dat was dus eigenlijk al het begin dat er een soort schaduw viel over die toch al zwarte tanks. Er was iets aan de hand met dat terrein. Het was toch niet zomaar allemaal even mooi. En ja, die derde wereldoorlog is niet gekomen. Maar in zekere zin is er wel iets gebeurd die op oorlogssituaties leek. Want nogmaals, het decor lijkt prachtig. Maar ik zal twee voorbeelden noemen. In oktober 1970 klapte er een tank, in het ruim van een schip aan de overkant bij Verolmen, vond een explosie plaats. En die trok in een soort schuine, diametrale streep over Vlaardingen. Deed, ik zou bijna zeggen, uiteraard ook ons huisje aan. En van die klap sprong dus de ruit, inclusief de sponningen, alles om 4:00 s'nachts eruit. Waardoor er als het ware een soort, ik weet al nog goed, als je in de donkere straat kwam, stonden mensen dus allemaal glas te vegen.
0: Een soort van Enschede. Ja.
1: Het was een soort Enschede voor Enschede, maar het had alles te maken met de oorlogssituatie. Die derde wereldoorlog kwam niet, maar er kwam wel een soort milieuachtige oorlog. En die angst die is geweven en dat is maar één voorbeeld.

0: 1977 gedebuteerd.
1: Ja.
0: Onder de naam Levi Weemoer. Hoe kwam je daar?
1: Ja, nou, dat was niet zo moeilijk. Dat heb ik gewoon verzonnen.
0: Ja.
1: Ik heet eigenlijk Isaac Jacobus met mijn voorname. Dus nou ja, dan kan Levi er eigenlijk ook nog wat bij.
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: En Weemoed lag een beetje voor de hand. Dat,
0: ja.
1: Dat was een beetje dik opgelegd. Ja,
0: dat vind je ook melancholiek. Wel een beetje terug in het
1: ja.
0: Werk natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
0: Dat was een redelijk succes.
1: Ja, na een aantal maanden tot mijn verbazing werd
0: ik... Schrok je daarvan?
1: Ja, dat was schrikken. Want ik las ineens dat ik... Ik heette toen de Zwaan van de Botlek, omdat ik natuurlijk hier vandaan kwam. En nou ja, goed, er kwamen wel eens journalisten en er kwam een groot interview in de Volkskrant en dat soort dingen. Dus ja, dat was schrikken geblazen. Toen was ik een soort modern. Ja, in.
0: Jij schreef ook nog teksten voor mensen die muziek maken, heb ik...
1: Nou nee, ze gebruikten wel eens gedichtjes. Ik heb nooit echt voor iemand iets geschreven.
0: Niet specifiek, nee.
1: Nee, maar die gedichtjes die hadden wel iets muzikaals. Dus het was eigenlijk niet... Ja, mensen die daar gevoel voor hadden, die konden daar wel een liedje van maken. Zo is dat eigenlijk gegaan.
0: Ja, ja.
1: En ik had ook wel veel te maken met Vlaardingers die in de muziek zaten. Je hebt natuurlijk de Stroopwafels en Fred Pieck.
0: Ja.
1: En dat waren mensen wel uit mijn omgeving. Dus er was altijd, ja, het was een soort Volendam. Iedereen deed wel iets met elkaar, weet je. Dus dat hebben die Vlaardingers ook wel een beetje bij elkaar zitten. En ja, één front vormen ook. Ja. En, dus er waren... vandaar dat er ook wel muzikale programma's uit ontstonden. En natuurlijk ook later met Hans. Hans Dorrestein.
0: Met Hans Dorrestein, ja. Hè? Ja, ja. Ja. Wat was dat voor een periode?
1: Ja, dat was heel vermakelijk. Dat was heel aardig. Want iemand op een gegeven moment had ons gezien... We waren toen samen in hetzelfde televisieprogramma, de Alles is Anders show. Omdat die gedichtjes verkochten nooit in Nederland. Dus dat was de reden waarom ik hem daarvoor gevraagd. En in datzelfde programma bij Aad van den Heuvel zong dus een jongen die ik zeker qua naam al kende. En ook zeer waardeerde. Ja. Die bleek ook minstens net zo zenuwachtig te zijn als ik zelf was. En dat was dus Hans Dorrestein. Ja. Dus we hebben elkaar op het toilet bij de KRO-studio ontmoet, denk ik. En een of andere jongen die daar wel iets in zag, die heeft ons toen aan elkaar gelijnd.
0: Ja, ik kan me er wel iets bij voor. Ik ken Hans ook wel. En die heeft toch een beetje hetzelfde weemoedige overzicht.
1: Ja. Ja.
0: Een soort van Portugese soldaten, zou je bijna zeggen.
1: Dat soort
0: weemoed.
1: Ja, ja, ja. Dus nou ja, in het begin las ik wat voor en hij las wat voor en hij zong een lied. Maar ja, omdat dat voor de mensen toch ook leuk was dat we samen iets deden, gingen we ook dingetjes samen zingen. Maar dat duurde wel een tijdje hoor, want we bleven gewoon heel erg bang daarvoor. Maar ja, dus dat had ook iets muzikaals, ja.
0: Je hebt natuurlijk door de loop van de tijden heel wat geschreven. En de hoeveelste bundel ben jij?
1: Ja, ik denk dat het een stuk 15 zijn.
0: 15, ja.
1: Ja.
0: Ja. Het is net als met LP's en CD's. Ik hou er eigenlijk helemaal niet meer bij.
1: Nee.
0: En jij bent op een goed moment... Ben je toch weggegaan uit Vlaardingen?
1: Ja.
0: Uit het maritieme gebeuren?
1: Ja.
0: Jij bent dus naar de provincie Drenthe gegaan.
1: Ja.
0: Dat is toch een hele overgang.
1: Ja.
0: Hoewel jouw vader daar ook naartoe gegaan
1: is. Zeker. Ja, merkwaardig.
0: Had dat ermee te maken?
1: Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat er wel een gemeenschappelijke trek is dat we nou ook wel weer eens een boom wilden zien in ons leven. In plaats van een hijskraan, weet je wel. En dat we ook wel eens iets anders zouden willen ruiken en zo. Omdat we eigenlijk misschien toch wel tot die generatie mensen behoorden die het nou niet uit roeping deden. Al dat industriële gedoe, maar een beetje verdwaald waren. Ik denk dat mijn vader ook een beetje verdwaald was. Dat was een groot natuurliefhebber. Dus in feite ga je dan eigenlijk naar de plek waar je dan misschien altijd hebt willen wonen. Maar goed, ik was ook gewoon door mijn zenuwen heen hier. Want het geluid, de geluiden die je hier hoort, dat gezinde en dat eeuwige gedoe, het afgaan van sirenes, die doorkruisen ook je nachten.
0: Het stadje maakt geluid als het ware.
1: Ja, alles maakt geluid, alles zindert, alles. Ik heb dat ook wel eens opgeschreven in een verhaal, een vrolijke antropoloog. En dat lijkt een karikatuur, maar dat is het, was het voor mij niet. En het was altijd maar de vraag, was het nou een hallucinatie? Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie? Of maakte het zoveel herrie? Nou ja, ik dacht eigenlijk het laatste. Dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
0: Die was het wel de blues.
1: Het was wel de blues die de nacht doorkrijste. Ja.

0: Nou ja, het is goed dat Bruce jou een message heeft, een bericht heeft gegeven.
1: Ja.
0: Zoals het wel vaker gebeurde daar in de Mississippi Delta.
1: Ja. Nou, het is het verlies van de zon.
0: Ja.
1: Het verlies van het licht, voor mij altijd geweest. Er iets tussen kwam.
0: Een soort van misschien geheim bericht of zo. Van, jij moet hier weg.
1: Oh ja, ja, ja, dat fluisterde de nacht in ieder geval wel, geloof ik. Voor mij, maar het kan volkomen hallucinatie zijn. Want al die andere Vlamingen denken dat ik gek ben.
0: Hoor. Ja, dus, nou dat ja, dat zegt niet zoveel. Maar jij kwam toen in Assen terecht.
1: Ja.
0: Dat moet een hele verandering of misschien ook een verademing zijn geweest.
1: Ja, zeker. In zekere zin verademing. Het water ben ik altijd blijven missen. En ik heb ook wel eens natuurlijk gekscherend gezegd of geschreven dat ik heimwee had. Ik had een klein gedichtje. Dat gaat zo. Dat heet Eeuwige Vlam. Want hier is de Eeuwige Vlam.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat gaat zo. Assen bleek geen Montparnasse. Oh, wat mis ik. Montparnasse. Dus, maar goed, of dat helemaal echt is.
0: Aan de andere kant, mijn opa, die heeft hier ook in Pernis gewerkt. De goede man heeft daar natuurlijk wel een slechte long aan overgehouden. Hij is eigenlijk te vroeg overleden.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Hier wordt natuurlijk wel ongeveer 40% van het nationaal inkomen verdiend.
1: Ja.
0: Onze goede vriend Dille, die zei altijd wat ze in Rotterdam verdienen, dat zuipen ze in Amsterdam weer op of zoiets. Weet je wel.
1: Er zit natuurlijk wat in. Ja. Ja, goed, maar de Noorderling is ook wel nijver. Qua nuchterheid is natuurlijk een grote overeenkomst tussen bijvoorbeeld Rotterdammers en Noorderlingen. En dat is iets wat de cultuurshock wel grotendeels afzwakt.
0: Ja.
1: Dus ik heb niet echt gemerkt dat ik nou onder een vreemd volk kwam te wonen. Dat zo is het dus niet. Maar het water en... Kijk, je kunt niet ontkennen, tenminste dat kan ik niet ontkennen, dat als, we gaan straks nog even naar het hoofd toe. Als je naar de overkant blikt, heeft dat een bepaalde schoonheid.
0: Ja, het heeft wel iets. Ik bedoel, ik heb hier gelogeerd toen we in de Schouwburg speelden en in het Delta Hotel. Ja. Dan kijk je over de hele nieuwe waterweg heen. Dat is natuurlijk, kijk, in de Alpen kijk je naar de berg, maar hier kijk je naar iets wat natuurlijk ook iets...
1: Precies,
0: iets daarom, unieks is.
1: Precies, dat had ik ook als kind, want dat vond ik dat unaniem prachtig. Dus daar kleefde geen smetje aan. Je had helemaal geen oog voor dingen die misschien daar fout aan waren. Dat was gewoon wat je wilde doen. Maar ik zeg het op de een of andere manier is daar dus iets tussen gekomen. En dat zal waarschijnlijk deels aan dit liggen, maar ook grotendeels aan mij. Want
0: ik vind het eigenlijk als Drent, en ik ben natuurlijk ook een beetje een chauvinist, maar ik vind het eigenlijk hier ook wel mooi.
1: Ja.
0: Maar dat zal wel komen omdat mijn oma en opa hier in Rotterdam gewoond hebben. En ik met de oom Toon naar de Speedo mocht en dan kon je over de havens varen, weet je wel, Willemsplein. Dus mij zegt het eigenlijk ook wel wat. Ja. Het heeft wel iets.
1: Ja. Ja.
0: Goed, zullen we even naar het andere...
1: Ja, we gaan even naar het Oosterhoofd. Dan hebben we nog een beter uitzicht. En dan kan jij ook je hotelletje zien, want jij zat wel op de eerste rij.
0: Ja, dat was dan. Nou, wij kwamen natuurlijk heel laat aan, 's morgens lang liggen, dus weer uitchecken, dat is met die hotels al iets zo. Voor 10 uur moet je wegwezen.
1: Ja. Ja, zelfs als je beroemd bent.
0: Ja, dat maakt geen moer uit, weet je wel.
1: Krijgen ze eindelijk eens iemand beroemd en dan moet je er voor 10 uit.

0: Wat was Vlaring eigenlijk voor een...
1: Een vissersdorpje.
0: Maar was daar ook, ik bedoel, 60 jaar...
1: Ja, toen was dat natuurlijk jaar. Ook alweer weg.
0: Was er ook...
1: Toen was de industrie er
0: voor
1: natuurlijk
0: de, voor een, zou ik maar zeggen, een teenager, was er...
1: Dat was er
0: voor. Was er wel wat te doen?
1: Jawel. Ja hoor, alles was er.
0: Of moesten jullie naar...
1: Ook gewoon een mooie platenzaken met Engelse herenzang en ja. Je kent dat allemaal wel.
0: Of moesten jullie naar Schiedam of naar Rotterdam?
1: Nee, begin niet over Schiedam, dat is water en vuur.
0: Ja.
1: Al vanaf de 80-jarige oorlog hebben wij ruzie met Schiedam, dus... Nee, Vlaringen had gewoon wel alles. Natuurlijk ook, ja.
0: In relatief gezien?
1: Jawel, zeker.
0: Het was geen dode boel?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Kan ook niet om al die herrie.
0: Waar staan we hier?
1: We staan hier op het Oosterhoofd. Je hebt twee hoofden in Vlaringen. Het Oosterhoofd is het kleinste en het Westerhoofd dat is dus naar jouw Delta Hotel toe. Dat is een wat langere boulevard. Maar dit is altijd het traditionele plekje in Vlaringen voor de oudere mensen die hier wat mijmerend over het water zitten te kijken en genieten van dit uitzicht wat je hier ziet. Dus,
0: De nieuwe waterweg.
1: Ja, ik heb een gedichtje dat speelt eigenlijk precies op deze plek. Op
0: welke
1: Oosterhof.
0: Bundel is dat?
1: Dat staat in...
0: Of is dat een verzameling?
1: Ja, dat is een verzameling van Hart en Beterschap. Dat is, het zijn drie gedichtenbundeltjes bij elkaar. Het heet ook Kleine Trilogie der Treurigheid. En het gedicht gaat over Vlarings roem. Geen haringbuis, geen kotter en geen botter. Geen logger en geen stoomfiets. Ach, geen fluit, zag ik vanavond op de stroom. Ik zat aan de doodsrivier. Slechts een condoom dreef goed gemutst het zeegat uit.
0: Prachtig gedicht van Levi Weemoer. Hier achter een zuil, want we moeten oppassen dat er niet te veel wind in die microfoon komt. Zo gaat dat voor de radio. Jij woont natuurlijk alweer een aantal jaren in Assen.
1: Ja, ik woon al 8 jaar in Assen. Ja.
0: In de Oosterhoutstraat, mij niet onbekend, want daar was vroeger mijn vreubelschool iets verderop.
1: ik zit nog steeds de vreubel in de straat.
0: jij bent inmiddels ook een beetje verdrenst, mag ik wel zeggen.
1: Ja. God zij geprezen wel.
0: Jij loopt met je honden in de natuur. Het bevalt jou wel dan?
1: Ja, uitstekend. Ja, zeker. Het is één land waar ik nog liever zou willen wonen. Engeland, maar de Drenthe komt wel op de tweede plaats. Ja.
0: Jij vindt je ook veelvuldig in de natuur?
1: Als ik niet werk, dan kan je toch... Een beetje het voordeel, jij hebt zelf ook een hond, weet je, met een hond blijf je toch ook een beetje doorwerken, een beetje doorpeinzen. Die haalt je niet uit je spel, zeg maar. Dus ik loop veel. En het Asserbos is 200 meter van mijn huis vandaan. En dat is ook echt een echt bos, zoals je weet. Het is niet een park of zo.
0: Nee, het is een van de oudste bossen van
1: precies.
0: De Drenthe zelf.
1: Ja, dus daar loop ik met veel genoegen. Dus 's morgens een beetje mezelf op te warmen. Om de dichtspieren en de proza-spieren een beetje los te maken.
0: Jij bent natuurlijk niet alleen maar... Jij woont daar niet alleen. Jij schrijft ook nog voor dagbladen.
1: Ja.
0: En jij komt nog wel eens ergens.
1: Ja, ik wil nog wel eens, ik wil nog wel eens ergens komen. Ja. Ja.
0: Vertelde dat je onlangs in Turijn was geweest, maar daarvoor in Peking.
1: Ja, dus echt
0: vooral zeg
1: vreselijk.
0: Vooral zeg dat tot Arsene en Vlaardingen.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik inderdaad een beetje ontrouw ben aan Drenthe. Maar dat komt gewoon omdat ik de laatste 7 jaar is het algemeen dagboek waar ik voor werk. En dat zijn meestal reisverhalen die ik maak. Dus dat wil nog wel eens ergens naartoe gaan. Ja, dat varieert van Peking tot Turijn inderdaad, zoals je zegt. Maar daar maak ik dan zo mooi mogelijk verhaaltje over.
0: Peking, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, nou ja.
0: Ik denk daar voorlopig kom, want...
1: Nou ja, Peking is niet zo echt gek veel verschillend meer van de grote steden hier, hoor. Omdat ook het westerse kapitaal is flink doorgedrongen. Dus alle grote merken, van Nokia tot en met Ericsson, wat dan ook, kun je allemaal terugvinden. Maar dat had weer te maken met een speciale opdracht die ik daar moest vervullen. Maar het lijkt ver weg, maar het is in de wereld zo dat we door de geldstromen toch ook weer heel... veel dezelfde gebouwen aantreffen in Peking als in Amsterdam-West.
0: Maar de cultuur lijkt me toch verschillend.
1: Ja, als je een beetje afwijkt van de grote stad, dan, en dat heb ik natuurlijk ook wel gedaan, dan kom je nog in het platteland.
0: Dan,
1: ja.
0: Dat is
1: ja, zeker. En dan kom je heel aardige, weinig verdienende Chinezen tegen die de kunst van het hurken nog verstaan. Wat wij niet meer kunnen. We kunnen dus urenlang in de berm van de werf zitten. Maar door onze welvaart hebben wij daar te veel buik voor gekregen. Maar die mensen kunnen dat nog heel. En daar heb ik met veel verbazing naar staan te kijken. Ook veel bewondering, zo aardig.
0: En die staat zelf dan? Ik bedoel, het is een miljoenenstaat.
1: Het is een miljoenenstaat. Er wonen 12 miljoen mensen.
0: Ja.
1: Dus...
0: Dat is hectisch natuurlijk.
1: Ja, dat is flink hectisch. Er wordt niet meer zo veel gefietst als tijdens de culturele revolutie. Maar er is nog wel het mausoleum van onze grote roerganger natuurlijk. Mao, ja. Daar heb ik uren voor in de rij gestaan om dan alsnog een rotschop te verkopen. Maar namens de hele Chinese volk. Maar dat is dus niet gelukt. Maar dat soort dingen doe ik dan voor de krant.
0: En Turijn, dat was, meer, iedereen heeft altijd het idee van de Agnelli's, weet je wel, Fiat, Fabricazione, Automobile Torino.
1: Ja, nou het was nou meer eigenlijk Agnelli Dei, want ik ging voor de lijkwade. Dat was de tiende keer in twee eeuwen dat de lijkwade zichtbaar was. En ik heb toch wel heel veel belangstelling voor religie en... Ik ben eigenlijk toch wel een godsdienstig mannetje misschien wel. Dus ik liet me die kans niet ontnemen om de lijkwade nu eens te zien. Dat was eigenlijk de belangrijkste reden om naar Turijn te gaan. Maar goed, als je daar dan bent, dan loop je tegen 10, 20 andere verhalen aan. En dat gebeurde dus nu ook. En dat vlechten we dan aaneen
0: tot... Zit in die religie ook nog een soort van bijgeloof? Interesse in bijgeloof?
1: Nou ja, kijk, de grens tussen geloof en bijgeloof, die hebben mensen eigenlijk... Daar moet je echt wel godsdienstfenomenoloog voor zijn, geloof ik. En dat is ook precies wat je zegt, want mijn stuk gaat ook een beetje over bijgeloof. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik kwam tot een bijna schokkende ontdekking. Ik was buiten Turijn op een heuvel en ik wist dat daar iets gebeurd was ooit. Daar was een grote koepelkerk, een barokke basiliek. Maar aan de achterkant van die basiliek... Is ooit een vliegtuig blijven haken. Dat was in het voorjaar van 1949. Toen kwam AC Torino, het grote fameuze AC Torino... Yeah. Dat 4 jaar lang kampioen van Italië was geweest... kwam vanuit Portugal terugvliegen. En zoals ik zeg, 1 vleugel raakte de achterkant van die basiliek. En dat vliegtuig stortte neer en alle 31 inzittenden... onder andere het complete elftal van dat fameuze Torino kwam om... Nou, dat was dus al natuurlijk dramatisch genoeg, maar dat wist ik wel. Maar wat ik ontdekte toen ik een kaartje kocht bij een stalletje op die heuvel, bij die basiliek, was dat, dat die ramp, die had zich voltrokken op een voor Turijn omineuze dag. Want het was namelijk 4 mei en dat is dus precies de dag van het feest van de heilige lijkwade. Wat dus buitenland niet begrijpt, maar wat je alleen maar kan begrijpen als je in Turijn woont. Dat grote doek, wat eigenlijk bekend stond om zijn beschermende functie... ja, dat zal Turijn dus niet ontgaan zijn. Dat eigenlijk op die dag precies gebeurde. 4 mei 1949. Nou ja, dat was voor mij dan ook meteen het slot van mijn verhaal. Dat je kan zeggen, de ene is dood, de andere is brood. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ik schrok er wel van.
0: Ja, want geloof en ongeloof staat toch wel dicht bij elkaar. In de blues natuurlijk, heel duidelijk.
1: Ja.
0: Men was van de goede kant als men de gospel in de kerk zat zondag, zou ik maar zeggen, de gospel zong.
1: Ja.
0: En de blues was de devil's music, waar nogal wat bijgeloof aan te pas kwam.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus in dat geval,
1: vandaar
0: dat ik die vraag opstel.
1: Ja, die duivel was er wel even in Turijn.
0: Ja.

0: schrijf je eigenlijk?
1: Heel moeilijk.
0: Ik bedoel, ik maak dat graag vergelijk met mezelf. Want ik ben dan meer iemand van fragmenten in een klein rood boekje. Ja. Waar ik overal mee naartoe sleep. Ja. Of dingen die in mijn hoofd zitten. En dan komt het er op een gegeven moment wel eens een keer uit, weet je wel. En dan gaat het ook heel snel.
1: Ja, ja.
0: Of ga jij elke dag...
1: ik ga wel elke dag zitten.
0: Getormenteerd achter de machine zitten.
1: Kijk, getormenteerd ben ik sowieso al.
0: Nee, maar dat idee hebben,
1: ja, maar
0: hebben mensen vaak van dichters. En zo.
1: Ja, ja, ja. Ik ben wel iemand voor boekjes. Kijk, als ik naar bijvoorbeeld die trip naar Turijn, dan neem ik een mooi boekje mee. En een klein boekje voor onderweg. En een mooi boekje waar ik allerlei dingen... Het is heel kinderachtig. Ik plak allerlei dingen in. Ik ben heel visueel. Als ik ergens een mooi kaartje vind, dan plak ik dat in dat album. En dat doe ik eigenlijk het liefst. Dat schrijven, dat vind ik echt vreselijk. Dat stel ik zo lang mogelijk uit. Maar ik heb veel liever een leuk schriftje of een albumpje met mooie plaatjes. Weet je, dan denk ik van, nou, ik ben daar geweest. Dat is warm, dat heeft voor mij gevoel. Maar dan moet ik erover gaan schrijven. En dat is vreselijk, want dat doe ik dan 5 dagen
0: over. Je hebt natuurlijk ook deadlines.
1: Ik heb dan gelukkig een deadline. Het is trouwens een wonder dat ik nog leef met mij. Maar weet het, 5 dagen doe ik dus niks. Dan loop ik dus getormenteerd om dat boek. En dan denk ik ook zonde dat ik daar nou over moet schrijven. Het was net zo leuk, weet je wel. Mooie plaat. Mooie herinneringen ook. Ja, en dan moet ik toch proberen om in die andere 5 dagen om dat stuk op papier te krijgen. En dat gaat heel moeizaam. Ik kom er niet vanaf, dus het moet. En ik besta er ook nog van. Of tenminste, ik leef.
0: Je loopt rond.
1: Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, nee, maar dan...
0: En je went je weer af.
1: Maar het zit wel in die aantekeningen van dat boek of dat schriftje. Of dat, weet je, daar zit het wel in.
0: En ik bedenk dan nog wel eens een uitvlucht van... Ik moet eigenlijk dit nog even doen. Dat moet eigenlijk even eerder. Zoiets, weet je wel. En dan...
1: Ja, misschien is het ook zo dat je het gewoon eigenlijk niet wil afstaan. Kijk, het is veel leuker om die dingen voor jezelf te houden.
0: Ja, ja, ja.
1: En zodra je natuurlijk dingen in de krant of in een boek zet... Dan zijn ze van iedereen. Dus het is misschien ook pure hebzucht. Gewoon asociaal voor jezelf houden, weet je wel. En natuurlijk als je... Ja, god, ik loop een beetje een tijdje mee en dan denk je van, nou, wat schiet je ermee op als andere mensen het lezen ook? Je schiet er eigenlijk ook geen reet meer op. Dus hou het voor jezelf. Tenminste, dat merk ik, dat het mij steeds meer mee gaat spelen. Hè? Dus ja.
0: Ja, daar kan ik me ook wel weer wat bij voorstellen. Ja. Gewoon. Wat is dit voor een mooi... opgaand gang.
1: Ja, dit is een mooi straatje naar de markt. Naar de grote kerk van Vlaardingen. En als ik jullie goed begrepen heb, gaan we hier om een bepaalde reden naartoe. Namelijk omdat mijn oude huisje daar staat. Ja. Dus ik loop maar een beetje angstig met jullie mee.
0: Wat is dat voor een pijpje daar?
1: Dat is
0: zomaar
1: een pijpje. Nee, daar werd vroeger nog wel drank gestookt.
0: Dit is een heel klein, schoorsteentje.
1: Ja.
0: Fabriekskoorsteentje, maar achter het huisje.
1: Nou ja, het lot had ook wel weer...
0: Alles omhoog steek.
1: Ja, precies. Nou, het lot had ook wel weer beschikt dat ik natuurlijk naast een horeca aangelegenheid en ook drankenmaker zou komen te wonen. Dus wat dat betreft was het een
0: Dit is natuurlijk, dit is wel ook een van de plekken waar de grote distillers van Holland vandaan
1: zeker
0: kwamen.
1: Weten.
0: Schiedam, Vlaardingen.
1: Ja, Vlaardingen maakte ook de Schelvispekel. Nou, daar, dat huisje daar, dat is een hele smalle huisje, het smalste huisje voor Vlaardingen, dat is het dus.
0: En daar woonde
1: ik. Ja.
0: Die?
1: Ja.
0: God, inderdaad zeg. Hè.
1: Nou, bloemetjes hadden we natuurlijk niet, want daar hadden we geen reden toe.
0: Dit is wel een heel, zo'n smal huisje heb ik bijna nog nooit gezien.
1: Nee, precies.
0: Nou, in Dalfsen werd ik ook zo'n heel smal, maar dit is wel heel.
1: Is ook zo, ja. Verbaast me nu ook. Naast dat huis.
0: En vooral als je wat je tijd niet geweest bent en je bent groter of zo, lijkt het nog kleiner.
1: Ja, precies. Ja,
0: dit is heel uniek. Zeg.
1: Ja, zeker. Het is een heel leuk huisje. Maar
0: De bovenste gedeelte?
1: Ja, dat was mijn werkkamertje daar zo.
0: Ja, dat is toch wel heel pittoresk, hè?
1: Ja, dat kun je wel zo zeggen, ja.
0: Nee, maar dat is toch prachtig, man.
1: Jawel.
0: Ik kan me voorstellen als je daar zit achter een tafeltje.
1: Ja, zeker. En daar had ik ook nog duiven. Ik had ook duiven rondvliegen. Dus
0: gewoon een mooi huisje, zeg.
1: En vlak onder de toren, zie je dat?
0: Ja.

0: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Levi Weemoed, die was van Taj Mahal, Bright Lights, Big City. En dat komt van de cd Blues, Blues, Blues van de Jimmy Rogers All-Stars. No Cutting Loose van James Cotton. Een stuk van QB and the Blizzards, No Shoes, schreeuwde John Lee Hooker. En het titelstuk van The Holmes Brothers van de cd The Promised Land. Harry Musquet die giet ook weer op pad. Op pad in zijn eigen verleden. En dan komt hij terecht op een plek waar hij zijn hele tijd gewoond heeft.
1: We staan hier aan de Vondellaan. Dat was vroeger een buurt. Een nieuwe buurt, zal ik maar zeggen, omstreeks 1955. Toen was het hier helemaal nieuw. En hier is dus uiteindelijk het idee van QB and the Blizzards ontstaan. We staan hier aan de Vondellaan en je kunt zien dat dit nu een redelijk verwaarloosde buurt is. Maar in zo'n kamer als daar, waar wij vroeger woonden, zo'n voorkamertje, het zijn nou kamers die ze helemaal doortrokken hebben. Maar er was vroeger een glazen wand tussen. Daar werd geoefend met QB and the Blizzards. Dus daar kon je net een paar versterkers neerzetten. Of oude radio's, wat je maar wilt. En dan ging mijn vader al die boodschap doen, zaterdagsmiddags in de stad. Want die kon niet tegen dat lawaai. Terwijl mijn grootmoeder daarentegen zei van, jongen, laat die jongens toch. Dan hol je ze ook van de straat af. Nou, wij staan hier aan die Vondellaan. Het is nou helemaal eigenlijk verwaarloosd. En nu staan we bij het huis, een goede 20 meter af van het huis waar Ilko Gelling woonde. En dat is aan het eind van dat blok linksboven. Die woonden daar toen nog met 5 man. Nou, dat was een grote slaapkamer en 2 kleintjes. Dus er stond een stapelbed in en die andere daar kon nog net luid in slaap. De oudere broer van Ilko. Dus hier zijn wij eigenlijk begonnen, aan deze straat. En eentje verderop, aan het eind van deze straat kun je door het poppenlaantje en daarachter waren de flats. En daar in de garage bij Wim Kins en Hans Kins, die toen ook nog in die band zaten, daar werden de spullen opgeslagen. Dus in deze buurt, zal ik maar zeggen, is QB and the Blizzards begonnen. Dus je kunt dan ook eigenlijk wel zeggen dat het een buurtbandje was. De mensen in de buurt hebben er niet veel van gemerkt. Ik heb het idee dat het allemaal wat meer overkwam bij die flat van de Kins. Daar zaten ook de fans. Daar zat ook Henkie Lauwers. Dat was de eerste voorzitter van de QB and the Blizzards fanclub. En Henkie die is er nog steeds. Je hebt een fantastische patattent in het Blauwe Dorp. En in deze buurt merkte men daar niet zoveel van. Men wist nauwelijks dat wij hier woonden. Want het spelen vond ook op een andere plaats. En het repeteren dat werd al snel verlegd naar het Brandpunt en naar Boele Geerts, het punt waar we nog wel even op terugkomen. Nou, ik heb hier gewoond tot mijn 21ste. En toen kreeg ik een aanvaring met mijn tweede moeder en ben spoorslags vertrokken naar de Kollaslaan op kamers.

Nou, hier staan wij op een parkeerplaats. Midden in Assen, eigenlijk in het nieuwe gedeelte. Achter het Koopmans, achter het Mercurius Centrum, Koopmansplein en zo. Eigenlijk vlak achter de firma Lampen. Die vroeger ook nog iets met de blizzards te maken had. Want die hadden vroeger een grammofoonplatenzaak waar Jan Venhuizen, onze toenmalige manager, werkte. En die ons voorzag van bluesmuziek. Maar waren we zo net op de plek waar het allemaal begonnen is. Nu staan we op de plek, op deze parkeerplaats eigenlijk, waar het brandpunt was. En het brandpunt, het was gevestigd in een oude school, waar een soort van, wat vroeger een lomschool was, zou ik maar zeggen. Een BLO. En ook een christelijke school was er in de buurt, waar jeugdwerk in gedaan werd. Nou mochten wij van die mensen die daar de scepters waaiden, mochten wij daar altijd repeteren. Maar als steekprestatie moesten wij dan spelen voor de kinderen die daar altijd kwamen. Dus daar hebben wij onze allereerste concerten hebben wij daar. En onze spulletjes waren toen eigenlijk een baskast, een paar versterkers en gitaar die op een oude bakfiets daar naartoe werden gezeuld en werden opgesteld. En dat was eigenlijk de plek waar de allereerste concerten zijn gegeven. En niet zoals veel denken, alleen maar bij Boele Geerts en Van Hemmen en hier in de Kolk of in Bellevue. Nee, de allereerste dingen die werden hier eigenlijk ten gehore gebracht. We hadden toen een repertoire dat half herinnerd, half en half een beetje. Ik was de man van de blues, maar hun waren daar nog niet helemaal. We hadden nog niet zoveel repertoire, dus we moesten de tijd wel volmaken. En dan speelden hun niet wat shadow-achtige muziek en wat Elvis en zo en dat soort dingen. Maar allengs werd dat meer blues. En hier is ook eigenlijk die fanclub ontstaan. En er oefenden ook nog meer bandjes in dat brandpunt. Je had Little Willie and the Strangers, The Sinister Silhouettes. En dat soort dingen allemaal. Die speelt daar ook. Dus wij waren niet de enige hier in Assen. Ja, als ik zo rondkijk, dan zie je dat het heel moeilijk is om de exacte plaats te duiden. Want het moet hier ongeveer geweest zijn. Maar of wij nou precies op die grond staan, dat kan ik zelfs niet beoordelen. Maar ver kan het er niet vanaf zijn. Dat weet ik zeker.

0: Tequila!
1: Ja, de Torenlaan. De Torenlaan, daar bent we nou. En we zijn hier bij het pand. En als je goed kijkt, dan kun je het nog precies zien. Van de provinciale Drentse en Azure Courant. Nou, het pand is helemaal dichtspiekerd. Maar vroeger, daar zat hierachter. Daar zat de wasplaats van de mensen. Als ze van de drukkerij kwamen, dan konden ze zich daar schoonmaken. En daar had je dus de stalen kasten waar de overals in lagen. De lokkers, zou ik maar zeggen. Dat was hier. En daarachter, daar had je de grote pers. En ja, wat doe je nou? Zal de Lustra zeggen. Nou ja, ik heb hier 2 jaar van mijn leven heb ik hier gewerkt als corrector. En Ilko Gelling die heb hier een tijdje gewerkt als leerling fotograaf. En dat niet alleen, ook André Java heb hier gewerkt. De hele bekende Azenaren allemaal. Het was een bedrijf waar toen nog, of toen ik er kwam, net overdaan was aan het Algemeen Dagblad. Ik meen dat het NDU was of zo, of in die tijd. Het was in ieder geval in handen komen van een grote kraar. En het was, daarvoor was het een privé gebeuren. Het was van de heer Kleewits. En die woonde een eindje verderop in de Kloosterstraat op de hoek. En het was dus een bedrijf wat helemaal van één man was. Nou, hier, heel toevallig heet het hier Galerie Musquet. Maar dit was vroeger de redactie. Dus in die tijd zaten daar mensen als Ton Hulst, André Java, Fouke Adema, legendarische sportverslaggever. Die ook nog ooit verkering had met een dochter van Kleewits en zich naar boven begaf via lakens en de brandtrap en zo. Wout Jansen, die later industriepromotor werd in Emmeloord. De heer Drenten die was hier hoofdredacteur. En Henk Marks deed landbouw. En de heer Otter die hier ook woonde aan de Torenlaan. En ik denk dat de familie er nog woont. Die beheerde de fotografie afdeling. Nou, ik zat daar. Dat is niet meer zichtbaar. Want inmiddels loopt dwars door dit gebouw loopt een straatje. Die dan weer naar een parkeergarage gaat. Waar volgens mij bijna nog iets in staat. Maar goed. Dit terzijde. Stukje oude Azen weg. Je had hier ook nog daarachter het zaaltje. Achter de redactie. Hier op de hoek was een deur. En in het zaaltje, dat was eigenlijk de recreatieruimte. Als er pauze was, zat iedereen daar koffie te drinken en zijn broodje te nuttigen. Want het was toen een andere tijd. Maar in dat zaaltje, daar had je dus ook altijd vaak exposities van kunstenaars uit Azen. Dus wat dat betreft is er niet zoveel veranderd. Want we zien hier toevallig ook nog een paar broods daar in de zang. Dus dit is niet zo gek veel veranderd.

0: De muziek die hij tussendoor hoorde in Volg het spoor terug, had hij misschien weer hem naar waar hij woont heeft en wat hij daar beleefd heeft, die was van The Champs, Tequila. En dat was Harry's Blues voor vandaag. We maken door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. Nog een hele plezierige avond.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Trentse Hei. Blues Radio Trenten.
2: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Vandaag zijn alle nummers Beatles covers en daar zijn er heel veel van. De eerste zanger komt uit de rock'n'roll. Hij was gospelartiest, hij was af en toe predikant, maar hij keerde altijd weer terug naar de rock'n'roll. Little Richard, I saw her standing there.

Little Richard, I saw her standing there. Aretha Franklin, dat was echt een topzangeres uit Detroit. En ze zong covers bijna altijd beter dan de originele artiest. Aretha Franklin, Let It Be.

Aretha Franklin, Let It Be. Billy J. Kramer, dat is een zanger uit Liverpool, en zijn begeleidingsband, de Dakotas, die komen uit Manchester. En Billy J. Kramer zat bij hetzelfde management als de Beatles. Het was dan ook geen toeval dat de goede man een hele serie hits scoorde met covers van de Beatles. Billy J. Kramer en de Dakotas. Do You Want to Know a Secret?

Billy J. Kramer en de Dakota's, Do You Want to Know a Secret? Na het overlijden van Buddy Holly moest zijn begeleidingsband, The Crickles, die moest verder. Ze probeerden het eerst met zanger Bobby V. En later probeerden ze te overleven door een hele serie Beatle-nummers op te nemen. The Crickets, From Me to You. Yada!

Crickets from me to you. Begin jaren 60 was een loodgieter uit Sheffield heel succesvol in het lokale kroegencircuit. En zijn eerste single was ook een Beatles-cover. Joe Cocker, I'll Cry Instead.

Joe Cocker, I'll Cry Instead. En later zou hij een groot artiest worden. John Phillips van de Mamas en de Papas was werkelijk een geniale songwriter. Hij is verantwoordelijk voor wereldhits als Monday Monday en California Dreamin'. Maar ook de Mamas en de Papas namen een nummer op van de Beatles. I Call Your Name.

De mama's en de papa's, I call your name. De Sandpipers oogden als ideale schoonzonen. Ze waren smetteloos gekleed, keurig geknipt en ze vertolkten melige folkliedjes. Het was niet om aan te horen, maar toen folk niet meer in was, toen kozen ze ook voor een cover van de Beatles en ze pakten de B-kant van de hitsingle A Hard Day's Night. De Sandpipers, Things We Said Today.

De Sandpipers met een hele brave versie van Things We Said Today. The Foremost, dat is een band uit Liverpool. En deze band had grote hits met nummers die John Lennon en Paul McCartney speciaal voor de band schreven. Maar dit is een echte Beatles-cover. The Foremost, Here, There and Everywhere.

The Foremost, Here, There and Everywhere. The Seekers, dat was een folkgroep uit Australië. En al die folkbands die hadden een groot probleem, want folk was heel erg populair, totdat de British Invasion de hele wereld veroverde. En toen grepen die folkbands allemaal terug op Beatle-nummers. The Seekers, Yesterday.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Until Better Times van de Lijf de Leeuw Band is het album van deze week. En de gitarist Lijf de Leeuw is weliswaar jong, maar in 2015 werd zijn band al tot de beste band gekozen tijdens de European Blues Awards. En in 2016 riep het tijdschrift De Gitarist hem uit tot beste bluesgitarist van de Benelux. De Lijf de Leeuw Band, All Coming Back

De Lijf de Leeuw Band, All Coming Back. De Amerikaanse zanger David Ball is een succesvol zakenman. Hij fokt peperdure paarden, maar ook zijn carrière als zanger verloopt uitstekend. David Ball, I'll Follow the Sun.

David Bol, I'll Follow the Sun. Zangeres Tanya Tucker heeft Indiaanse roots, maar ook in die kringen waren de Beatles razend populair. Tanya Tucker, Something.

Tanya Tucker, Something. Rock and blues zanger Delbert McClinton uit Lubbock, Texas, leerde John Lennon mondharmonica spelen voor de opname van de debuutsingle van de Beatles, Love Me Do. Delbert McClinton, Come Together.

Delbert McClinton, Come Together. Shenandoah, dat is een country rock band uit Nashville. En toen de traditionele snik geen garantie meer was voor een hit, probeerde de band het ook maar met een Beatles cover. Shenandoah, Can't Buy Me Love.

Shenandoah Can Buy Me Love. Huey Lewis and the News, dat is natuurlijk een geweldige band. En ze maakten een hele mooie rock-uitvoering van een oud Beatles-nummer. Huey Lewis and the News, Oh Darling.

Huey Lewis and the News, Oh Darling. Little Texas, dat was ook een geweldige country rock band. En deze band kon niet achterblijven toen alle andere bands Beatles nummers begonnen op te nemen. Little Texas, Help.

Little Texas, Help. Susan Ashton en Gary Chapman, dat zijn geen wereldberoemde artiesten. Het is een achtergrondzangeres en een studiomuzikant uit Nashville. En die moesten allerlei nummers opnemen en in een rustig uurtje gingen ze er samen voor zitten en maakten ze een mooie cover van de Beatles. Susan Ashton en Gary Chapman, In My Life.

Susan Ashton en Gary Chapman, In My Life. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Esther deed de techniek. Jeanette Kleene coördineerde de playlist. Steve Warner, Get Back.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de older leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP's Desolation en Groeten uit Grollo. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse Drenten in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I remember als eerbetoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de tijd van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is, maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds, en daarvan draai ik Blues for Weepers.

0: of a weepers, blues of a weepers. They just come to listen and
1: lekker veel soul erin, lekker veel gevoel erin in dit nummer van Betty Lavette van de nieuwe CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het nieuwe werk in terug naar het oude werk, naar het werk van Johnny Winter. En dat is uit 1969. Johnny Winter, de ja, een bijzondere man eigenlijk, de albino man die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe je het nu wilt, in Texas. Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter gewoon, uit 1969. Be careful with a fool.

Onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with the fool. Een dikke maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met de nummer Petit Fleur. En dat was al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij werd bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffelmuziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen aan metwerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zeggen. Alexis Corner, de godvader van de Britse blues, samen met Chris Barber. Speelt erop met en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, door aan het einde hoorde je de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer in Schips terecht komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zeggen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

Sarah Appetit met Feeling Like an Angel van haar nieuwe CD Rare Bird. Ja, dan hoor je het zo in Harry's Blues, dan hoor je blues en je hoort soul en je hoort Texas blues en je hoort een beetje, ja, wat moet je zeggen, van Chris Barber hier in de sfeer van de jazz en de blues en de country van Sarah Appetit. Allemaal in Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1951 heeft hij het gemaakt. In 58 heeft hij het uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En de eerste uitvoering die is van een Engelsman. Engelsman die ooit begon met de band Killing Floor, bluesman, 1950. En dan heb ik het over Mick Clark. Die heeft een single uitgebracht recentelijk. En dat is How Many More Years.

eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf in de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in de sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die The Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk houdt. Het origineel, dat komt uit 1951. En dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock and roll opname is. Want voor de eerste keer werden de bas en de drums, die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrument te zien, maar als een volwaardig instrument. En door de kreeg dus een hele andere ja, beat, zo tegenwoordig zeggen, in dit nummer. Het was de achterkant van de single Moaning at Midnight. Het was dus de B-side, de flip-side. Op een met een band waar als Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano. Willie Johnson op gitaar. Willie Steele op drums. En nog wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een discjockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label die het uitgebracht hadden, dat die een klein beetje smeergeld wilden betalen op deze manier aan platenbaas, deze discjockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stunt dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Howlin' Wolf met het origineel uit 1951 van How Many More Years. Nog één uitvoering te gaan en daarvoor heb ik gekozen voor een nummer van Bubba Barnes. Bubba Barnes, oftewel Roosevelt Melvin Barnes, man die uit Mississippi komt. Uiteraard zou ik bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als Harry Muskee en ik in 1997 dat de donen heb. Of 99, ik weet niet eens meer wanneer het was. Maar de mensen die gingen van het platteland van Mississippi naar de grote stad in Chicago. En later is hij weer teruggegaan. Is hij teruggegaan naar Greenville aan de Mississippi. En toen Harry Muskee en Jean Legrand en ik in 1993 in Amerika waren. Op zoek naar de wortels van de blues. Toen zijn we ook naar Greenville toe geweest. Want wij wilden naar de Playboy Club. Die was toen namelijk van Bubba Barnes. Dat was Harry Muskee, want die had Bubba Barnes in Utrecht gesproken op de Blues Estafette. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen, daar zo toen bleek die hele straat waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar geveltjes overeindersten, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Door hem als ode aan Bubba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

De derde versie van How Many More Years, in dit geval van Booba Barnes uit 1994. Het origineel was uit 1951 van Howlin' Wolf. En de meest recente versie is van Mick Clark, een single die dit jaar uitgebracht is. Nog terug naar die cd van Chris Barber, de man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Memories of My Trip. Prachtige dubbel cd met een mooi boekwerkje erbij. Heel veel mensen die door aan metwerken. Ik noemde al een aantal, maar Lonnie Donegan bijvoorbeeld, de skiffelman, die werkte er ook aan met. Keith Emerson van Emerson, Lake en Palmer, die werkte er aan met. Rory Gallagher werkte er mee. Andy Fairweatherlow. Nou, te veel om op te noemen. Het volgende stuk is een beetje een spiritual en daar zingt Paul Jones op met. I'll be

Chris Barber, jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters. De Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaak wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaat. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook een die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's run away.

Let's Run Away. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel 50 jaar bij de weg is. Chris Midder. Hij bracht zijn 18e album uit. Alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019. In de gashouder in Dittensvoort. Dat liep een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de cd More From The Levee, I Am The Ride.

Chris Midder, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dinsvoort in de Gashouder. We zijn dan aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft en nou ook weer een hele goeie die dit aan zit te komen. Causing Kane en daarvan het nummer Back on Top.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het zijn min of meer de jeugdzonden van de Nederlandse artiesten, want ook zij zijn ooit begonnen, maar hoeven zich absoluut niet te schamen voor hun debuutsingles. Johnny and the Cellar Rockets, dat was een band uit Amsterdam met gitarist Jan Akkerman en drummer Pierre van der Linden. De band coverde All My Lovin' van de Beatles, maar ze noemden het nummer Close Your Eyes. In 1964 ging Jan Akkerman verder met de Hunters. Johnny and the Cellar Rockets, Close Your Eyes.
2: Close your eyes.

Johnny and the Cellar Rockets, Close Your Eyes. De Shoes uit Leiden, dat was de band met de tweeling Jan en Henk Verstegen en de soulvolle zanger Theo van Es. En hij had solo nummer 1 hit in de Amerikaanse disco charts. Maar hij kwam terug naar Nederland omdat hij heimwee had naar Leiden. De Shoes hadden 15 grote hits en dit was de eerste hit. De Shoes, Standing and Staring.

The Shoes, Standing and Staring. The Machine, dat was een band uit Rotterdam. En nadat zanger Spooky uit de Swinging Soul Machine stapte, zetten de andere bandleden er een punt achter. En ze gingen verder als The Machine met een Blood, Sweat and Tears aanpak. De debuutsingle stond 8 weken in de nationale hitparade. The Machine, Lonesome Tree.

The Machine, Lonesome Tree. U zult er niet van opkijken dat de band Amsterdam uit Amsterdam komt. Het was de band van de broers Martin en Donald van Os, Peter van Asten en Michel van Dijk. En de band kreeg eigenlijk nooit de waardering die de muzikanten verdienden. Michel van Dijk zagen we later nog terug bij Exception en Elkwin. En Peter van Asten werd een succesvolle producer. Dit was een top 40 hit voor Amsterdam. Lucy, Lucy.

0: Amsterdam, Lucy Lucy. Smile, dat was een band uit Den Haag met zanger Bas Muis. En dat was weer de vader van de huidige acteur Bas Muis. En zijn stem leek sprekend op de sound van John Lennon. George Coimbon schreef het nummer en het werd een top 10 hit in Nederland. Smile, it's gonna be alright.
1: It's gonna be

Smile, It's Gonna Be Alright. Le Baroque, dat was een band uit Baren met zanger Gerard Schoenhaker, die zich Gary O'Shannon noemde, en de broers Frank en Robin Muizer. Dit was de eerste en tevens de grootste hit voor Le Baroque, Such a Cat.

Le Baroque, Such a Cat. Shocking Blue uit Den Haag. Dat was de band van componist en gitarist Robbie van Leeuwen en zangeres Mariska Ferris. En het was de enige nummer 1 hit in Amerika van een Nederlandse band. En het nummer was niet alleen in Amerika een nummer 1 hit, maar ook in Zwitserland, Zweden, Spanje, Zuid-Afrika, Singapore, Nieuw-Zeeland, Japan, Italië, Frankrijk, Canada, Brazilië, België en Australië. En heel vreemd, in Nederland bleef het nummer op 2 in de hitparade steken. Shocking Blue, Venus.

Shocking Blue, Venus. Blues Dimension, dat was een band uit Zwolle met zanger Leen Ripke en pianist Helmi van de Vecht, basgitarist Herman Deinem en drummer Hans Lafaye stapten alle drie over naar QB and the Blizzards en zanger Leen Ripke werd chef-kok bij het sterrenrestaurant De Libreye. Blues Dimension, get ready.

Blues Dimension, Get Ready. Na Johnny and the Cellar Rockets ging de Amsterdamse gitarist Jan Akkerman verder met de Hunters, met zanger Ron Buitelaar, die we later terugzagen bij The Maskers. En na verloop van tijd stapte Jan Akkerman over naar Brainbox. Maar dit was nog een top 10 hit voor de Hunters, Russian Spy and I.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Please Stay van The Crying Shames is het album van deze week. En dit document van deze band uit Liverpool is gerealiseerd door producer Joe Meek uit Londen. En de meeste bandleden zijn intussen overleden. En als er nog fans leven, is dit mooie album met het complete oeuvre een leuk hebbeding. The Crying Shames, Wanna Be Loved.

The Crying Shames, Wanna Be Loved. The Roadies, dat was een band uit Winschoten met zanger-gitarist Harry Rijnbergen uit Oude Pekela. En de band toerde door Nederland, Italië, Engeland, Duitsland en België. En Harry Rijnbergen maakte ook nog enige tijd deel uit van de band Zen in Amsterdam. Maar daar voelde hij zich geen moment thuis. Dit was een top 5 hit in Nederland voor de Roadies. Take Her Home.

0: The Roadies, Take Her Home. The Phantoms, dat was een band uit Eindhoven met zanger Martin van Rooij. En hij stopte ermee in 1969 omdat hij arts werd in het ziekenhuis in Veldhoven. De band had 2 albums gemaakt en de band had ook 2 hits. Tormented en deze cover van James Brown. The Phantoms, I'll Go Crazy.
1: Oh yeah!

The Phantoms, I'll Go Crazy. Scope, dat was een band uit Valkenburg in Limburg, met Lei Hendricks de zanger en Arno Roelofsen als de gitarist. Het werd wel een hit, maar het bleef de enige hit voor Scope, Be Mine Again.

Scope, Be Mine Again. The Outsiders, dat was een band uit Amsterdam met frontman Wally Tax. En in 1966 stond de band in het voorprogramma van de Rolling Stones in de Brabanthallen in Den Bosch. En in Parijs stonden de Outsiders in het voorprogramma van Little Richard. En het regende werkelijk hits. Keep on Trying, Touch, Monkey on Your Back, Summer Is Here, I've Been Loving You Too Long. En ook dit was een grote hit voor de Outsiders. Lying All the Time.

The Outsiders, Lying All The Time. Huw en de Hilltops uit Den Haag, dat was de band met zanger Hans van den Toren. De band stond in het voorprogramma van The Kinks. En gitarist Fred de Wilde stapte over naar Shocking Blue. En drummer César Zuiderwijk zagen we later terug bij Living Blues en Golden Earring. Zanger Hans van den Toren ging solo verder als Ralph Anderson. De band werd geen succes, maar leverde wel 4 ijzersterke singles af. Huw en de Hilltops, Cry Me a River.

Who in the Hilltops, Cry Me a River. De T-Set uit Delft werd opgericht door zanger Peter Tettero en organist en componist Hans van Eyck. En het was een succesvolle band totdat Peter Tettero in 2002 overleed. De band scoorde aan de lopende band hits Early in the Morning, Tea is Famous, My Bellamy, She Likes Sweets en ook dit werd weer een hit voor de T-Set. Don't You Leave.

De T-set, Don't You Leave. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Left Side, dat was een band uit Volendam met zanger Harmen Veerman en Peter Koelemijn, was de producer. De band had 5 hits in Nederland, maar de band had ook hits in Frankrijk en Brazilië. En van deze hit werden in Frankrijk 40.000 singles verkocht. Left Side, Like a Locomotion.

0: In 21 afleveringen hebben Harry Musquet en Albert Haar verslag gedaan van hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. In mei en juni van het vorig jaar reisden ze in 4 weken ongeveer 8000 kilometer op zoek naar de wortels van de blues. Houston, New Orleans, Clarksdale, Dallas, Austin, San Antonio en weer terug in Houston.
1: Nou ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad en dat is echt niet te geloven. En ik denk dat John daar ook net zo over denkt. En ik zal deze reis niet, die vergeet ik niet weer. Ik bedoel, ik moet het verder in mijn hoofd een beetje sorteren straks, daar ik thuis ben. En dan kom ik ook nog tot een andere conclusie waarschijnlijk. Maar nee, het zal niet licht vergeten.
0: En dat was Harry Musquet bij het vertrek uit Houston, vlak voor de terugreis naar Nederland werd aanvaard. We zijn intussen bijna 9 maanden later en we praten in deze uitzending over de reacties op de reis, over de uitzendingen en over de vraag welke gevolgen de reis heeft gehad ten aanzien van hun kijk, die van Harry Musquet en Albert Haar op Amerika, de muziek in het algemeen en de blues in het bijzonder. Even één vraagje voordat we naar de eerste muziek gaan, mensen. Ik wou van jou weten, Harry, wat was nou, als jij terugkijkt, jouw belangrijkste ervaring daar in Amerika? Jouw belangrijkste emotie?
1: Nou, dat was de Mississippi Delta en alles wat ik van jongs af aan geleerd heb. En mensen die ik gehoord heb, ja, die lagen daar begraven. En daar had ik toch een behoorlijke affiniteit mee. Emotioneel was dat het stukje wat mij het meest geraakt heeft. Dat is dus... zou ik maar zeggen, dat land where the blues began.
0: Een hoogtepunt.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Albert?
2: Ja, het was eigenlijk was het één groot hoogtepunt. Maar voor mij was het het meest bijzondere eigenlijk wel dat hij 4 weken lang met twee muzikanten, met twee artiesten op pad bent die nog niet eerder in Amerika West waren. En daar trek je dan 4 weken lang mee op. En dat is een ervaring op zichzelf.
0: Eerst even vooraf, Harry. Ik noem Harry Musquet en Albert Haar, maar jullie waren met je drieën, hè?
1: Ja, er was een derde persoon bij en het was John LaGrant, de oprichter van de bekende bluesgroep Living Blues vroeger en nu speelt in mijn band. En die is als privépersoon meegegaan en dat vond hij heel leuk, omdat hij dus eigenlijk ook meteen een pakket aangeboden kreeg kant en klaar, want anders had hij die dingen allemaal zelf op moeten zoeken. En John die heeft het echt heel fantastisch gevonden, want die had alweer plannen. Ze geld er toe liet om er nog eens een keer naartoe te gaan.
0: Ja, ik kan me dat voorstellen, een medereiziger. Maar hij was ook niet meer dan medereiziger. Hij heeft niet als zodanig een rol gehad in de organisatie van de reis?
1: Nee. Die is helemaal door Albert, door Radio Drenthe gedaan.
0: Ja. Ik begon bij jou omdat het voor jou de eerste keer was, hè, dat jij in Amerika was. Heeft dat bezoek nou jouw kijk op het land veranderd?
1: Ja, toch wel.
0: Vertel.
1: Wat ik er eigenlijk nu van vind is dat ik... die Amerikanen, ik heb toch wel een zwak voor ze gekregen op een of andere manier. Ik zag dat gisteren ook nog eens een keer weer op de televisie. Zo'n man als Clinton die daar dan ondanks alles optimistisch tegen aangaat. Terwijl het er allemaal echt niet zo uitziet. Ik bedoel, dat heb ik wel van ze geleerd. Een beetje dat ook ondanks veel armoede de mensen toch... een soort van optimisme hebben die hier dan toch niet zo aantreft, vind ik.
0: Jij noemt het optimisme, anderen noemen het naïviteit.
1: Dat zou ook kunnen, ja, dat zou ook kunnen. Maar ja, aan de andere kant zou het ook kunnen dat wij dat, omdat we de oude cultuur hebben, dat verloren hebben. En zij dat nog hebben wat wij kwijt zijn.
0: Waar was jouw oorspronkelijke beeld van Amerika op gebaseerd, voordat je heen ging?
1: Nou, dat was natuurlijk gebaseerd op... grotendeels toch op de muziek, op jazzmuziek, op bluesmuziek, muziek waar dingen die je gelezen had en dan vorm je een beeld en dat beeld dat klopte toch, ja, en televisie uiteraard, want dat is hier in overvloed. Nou ja, dat klopte wel vrij aardig, maar een aantal dingen die waren toch wel anders als ik gedacht had.
0: Zoals?
1: Nou, zoals ja, zoals eigenlijk... je denkt dat je in het mekka van de blues komt. En dat is dus niet het geval.
0: Verklaar dat.
1: Nou, de blues is een Amerikaanse volksmuziek. En je denkt dan, als je in de Mississippi Delta komt, waar die muziek dus begonnen is, dat je daar ook dood mee gegooid wordt. Dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Nog op de radio en nog op de televisie en in kranten zag je er ook weinig van. En de publieke voorstellingen, dus muziekavonden of bluesavonden, ook niet echt. Dus wat dat betreft was het een tegenvaller wil ik niet zeggen, maar wel raar, ik bedoel.
0: Maar ook wel een beetje een teleurstelling, als ik dat zo goed hoor.
1: Ja, een beetje wel, ja. Want je denkt op een gegeven moment, nou, dat is het mekka van de blues. En dat was het dus in dit geval niet.
0: Albert?
2: Ja, het is denk ik een beetje het beeld wat aan de buitenkant van zo'n land bestiet. Ik zat even te bedenken dat dat ongeveer dezelfde vergelijking is, dat de Amerikanen denken dat alle Nederlanders ongeveer op klompen loopt. En wanneer ze dan hier in Nederland komt, ja, dat absoluut niet het geval is.
1: Ja, ja, ja.
2: He, dat is zo'n image wat er dan is. He, naar buiten toe en hij door dan mee in aanraking komt, dan zie je dat de tiet in Nederland ten aanzien van de klomp en in Amerika ten aanzien van de blues, dat die deuren gaande is. En dat die blues, zoals wij dachten dat die door was, dat een voorbije tiet is. He, de blues is er nog wel, maar in een heel andere vorm vaak.
0: Je hebt eerder in Nederland veel contacten gehad met Amerika, met name door jouw werk bij de blues-estafette. Heb jij nou die mensen die je op hun thuisbasis nu hebt gezien op een andere manier leren kennen dan je ze hier vanuit Nederland kende? Is het beeld anders geworden?
1: Nou, nee. De enige twee mensen die ik daar ontmoet heb en die ik ook hier ontmoet heb op de Blues Estafette, dat waren Joe Hughes in Houston en George Porter Jr. van de Meters in New Orleans. Nou, George die wou ons eigenlijk wel meer laten zien, maar die kon helaas niet, want die moest de studio in. En die wist ook helemaal niet dat wij er waren, overigens. Met Solomon Burke, een oude soulzanger. Dus die had maar heel kort tijd om een interview met ons te doen. Joe Hughes daarentegen, die had wat meer tijd. En die heeft ons daar dus... wat wij eigenlijk hier ook zouden doen als hij bij mij was, dan zou ik hem hier ook de buurt laten zien en ook dingen waar wij gespeeld hebben. Zo heeft hij ons dat daar ook laten zien. Bijvoorbeeld zijn huis met alle foto's waar hij op staat en met wie hij gespeeld heeft en zijn trofeeën, zal ik maar zeggen. Ja.
2: Wat mij, want ik ben ook een paar keer bij de Blues Estafette West en ook achter de scherm keken door zo en ook met mensen in praat. Het valt mij altijd op dat die bluesartiesten, die negerartiesten, dat die vaak heel mooi in pak zit. Vaak met heel veel sieraden, drie ringen met de vingers, dat is maar weinig, golden kettens en dat soort zaken. Hij dan ziet uit welke achtergrond ze in Amerika komt. Dan kan ik me dat des te beter voorstellen. Dat die mensen, die komt uit een wereld van armoede, waar bijna niks is. En als ze dan zegt, zoals Booba Barnes, dat ze een club hebt in Amerika, dan denk ik weet dat een riante zaak is. Nou, we hebben dat gezien in Greenville, de voormalige club van Booba Barnes. Nou, dan is dat een soort pakhuis in een zeer vervallen staat. En die hoort dan ook van de mensen door zo dat wanneer ze iets bereikt, dat ze dat ook graag laten zien wilt. In de middel van het mooie pak en de dure bril en de golden taan en de sieraden en dat soort dingen. En door heb ik wel veel meer begrip en inzicht voor gekregen. Eerst dacht ik, toen ik ze in Utrecht zag, goh, wat een aanstellers en wat een opscheppers en zo. Maar als je dat dan in relatie tot die achtergrond ziet, dan kijk je daar op een heel andere manier ding aan.
0: Ik wou het nog even met je hebben over die welvaart in Amerika. Mensen in ons land klagen vaak dat ze het slecht hebben. Dan hebben ze het over de arme kant van Nederland. Als je dat nou vergelijkt met de situatie, Harry, in Amerika, tenminste het deel waar jullie geweest zijn, wat waren in dat opzicht jullie ervaringen daar?
1: Nou, het is natuurlijk... het is heel moeilijk om Amerika alleen met Nederland te vergelijken. Je zou het beter met Europa kunnen vergelijken. En er zijn hele grote delen die dan sterk doen denken aan Oost-Europa. Ik bedoel, zo arm is het daar op een gegeven moment. Maar ja, het is een maatschappij die eigenlijk tweedelig is. Hè. Je hebt veel mensen met veel geld. Je hebt dan wel een soort van middenklasse. Maar dat zal dan in die grote steden wel wezen. Maar op het platteland wat wij gezien hebben, Waar ongeveer voor 80% de gekleurde bevolking zit, vooral in die zuidelijke staten, daar zijn de mensen toch wel heel arm. En als je dat met Nederland vergelijkt, dan zijn ze echt veel armer.

0: Lightning Hopkins, right. Please Help Poor Me. Albert Haar, in tegenstelling tot Harry Musquet, was deze reis naar het zuiden van Amerika voor jou niet de eerste keer dat jij in de Verenigde Staten was. Was jij toen die eerste keer ook op zoek naar de wortels van de blues?
1: Nee. Nee, ik had toen, dat is een jaar of 10, 12 geleden denk ik, dat ik door een maand rondtrekken heb. Ik had toen een hele andere insteek eigenlijk wat de muziek betreft. Het was toen vooral op zoek naar de wortels van de country muziek. Ooit begon de interesse bij mij bij Radio Luxemburg. En ik heb toen ook vooral het plattelandsgedeelte van Amerika bezocht. Ook het noordelijk gedeelte. Ook naar Oregon en Californië, naar Arizona. Dat zuidwestelijke gebied van Amerika. Ook toen wel door de Texas kom, ook wel in Louisiana West. Maar toen nog in veel mindere mate de zwarte muziek. Maar toen nog meer op zoek naar de blanke muziek.
0: Zijn dat nou twee gescheiden werelden, de blues en de country muziek? Van oorsprong zijn ze beide toch een vorm van plattelandsmuziek.
1: Ja, ik denk dat beide uit teruggaat naar de twintiger jaren. Harry, dan denk je van beide kunt zingen, zowel de blues als de folk en de country, dat volksmuziek was van het platteland.
2: Het is volksmuziek.
1: Maar de wegen bent wel uit elkaar gewoon.
2: Ja, ik geloof dat blues, dat is, je zou blues eigenlijk kunnen vergelijken met bijvoorbeeld in Europa de fado en de rebetica in Griekenland. Dus fado is ook afgeleid van fatum en dat is dan noodlor. En in de blues zit natuurlijk ook een heleboel sfeer van mensen die het slecht gaat en can't pay the rent, woman's gone en eigenlijk al veel dingen die inderdaad al niet zo rijke leven van die mensen natuurlijk nog eens extra hard aankomt. En wat dat betreft is de country music, daar zitten ook wel van die thema's in, maar toch minder als in de blues bijvoorbeeld.
1: Ja, in die twintiger jaren denk ik dat toen het verschil nog niet zo heel groot was. Jan, toen uiteraard al wel dat de slavernij dat voor het zwarte deel van de bevolking veel beholden was. Maar toen had je ook nog een grote armoedeperiode, met name zo eind 20 jaren, begin 30 jaren, de depression ook onder de blanke bevolking. Ja. Je ziet hoe dat in die tijd de mensen gaan reizen, met de trein meegaat en al dat soort zaken, Boomer Story en dat soort dingen. Maar ik heb het idee dat je na de oorlog een heel duidelijk verschil hebt gekregen, dat de blanke kant van de muziek, dat is de country geworden. Dat is ook heeft een gigantische omvang gekregen in Amerika. En de zwarte kant van de muziek, de blues, en dat is toch meer, wat Harry zegt, ook in de sfeer van het noodlot, deels ook een stukje verzet doorbij. Ik ben wel twee werelden geworden.
2: Ja, een beetje obscuurdere muziek. En ook veel muziek in de kantlijn gewoon. Muziek die zichzelf helemaal niet kon profileren eigenlijk. Omdat het niet in handen was van de mensen met geld. En die hebben op een gegeven moment zijn die een andere richting ingeslagen. Wat Charlie Campbell ook al zei, die jongen van de radio. Dus die zijn heel anders gaan programmeren. En ja, die hebben natuurlijk een andere muziek gedraaid. Kijk, je kunt net zo goed blues draaien en als je dat vaak draait, gaan er ook een boel mensen naar luisteren.
0: Hmm. Hebben jullie er een verklaring voor, waardoor het komt dat die country muziek zich wel heeft kunnen ontwikkelen in de blanke wereld en de bluesmuziek veel minder?
1: Ik denk dat het een kwestie is van macht en van geld.
2: Ja, absoluut.
1: Ik denk dat daar heel sterk op terug te voeren is. De macht in Amerika, uit door rondreist, dan zie je dat, die is in handen van de blanken. En de zwarte mensen die zich aanpast aan de blanken. He, je ziet ook in de suburbs, in de uitleg van de grote steden. Daar zie je, woont de middelklas mensen en daar zie je de blanken wonen en daar zie je ook de zwarten wonen. Maar dat zijn zwarten die niet meer herinnerd wilt worden aan hun achtergrond van het platteland, aan hun achtergrond van de armoede bijvoorbeeld. Die zich heel sterk identificeert met het succes van de blanke bevolking.
2: Ja, of met het succes van hun eigen toppers, zoals bijvoorbeeld de jeugd zich die wil niets eigenlijk meer horen van bluesmuziek, omdat ze daar worden ze herinnerd aan de situatie waar ze misschien wel in zitten en daar willen ze juist uit. Ze willen liever Michael Jackson wezen of Prince of zo, of iemand die het gemaakt heeft, of wat je ook in de sport heeft, want ze zijn heel sterk natuurlijk in sport, daar kun je dan geld in verdienen en in de muziek. En dat is voor hun een soort van escape.
0: Country en blues, twee volstrekt gescheiden werelden.
2: Maar toch heeft het muzikaal wel iets met elkaar te doen.

0: This Old Farm. Een mooi melodieus nummer van Paul David Wells. We praten met Albert Haar en Harry Musquet over hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. Vorig jaar zomer, op zoek naar de wortels van de blues. Ik wou nog even met jullie terug naar stad en platteland. In ons land hebben we van Amerika vaak de indruk dat Amerika vooral een stedelijke samenleving is. New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, ga zo maar door. Is dat zo? Hoe ligt die verhouding tussen stad en platteland, Harry?
1: Nou ja, als je die steden bij elkaar doet, dan blijft er natuurlijk nog een heel verschrikkelijk groot land over. En als zodanig is er natuurlijk ook veel meer platteland als stad. En ja.
0: Maar ik bedoel het niet zozeer qua omvang. Want qua inwonertal kun je natuurlijk zeggen, die grote steden slokken enorm veel mensen op.
1: Ja.
0: En dat platteland is veel groter. Maar als je het nou hebt over het beeld wat je hebt van wat wij hier hebben van Amerika, en je kijkt naar de werkelijkheid, zeg je dan dat beeld komt overeen met wat wij van de steden zien? Of zeg je, nee, dat is dan toch meer het platteland?
1: Ja, voor mij is het Amerika toch meer het platteland. En minder de steden.
0: Albert?
2: Ja, zeker.
0: Jij knikt.
2: Zeker, heel duidelijk. Je ziet dat de stad in Amerika heeft een hele wezenlijke functie. Het is de smeltkroes van culturen. Of dat nou in New Orleans is, in Houston is of in Dallas is. Het is het gebied waar het geld verdiend wordt vandaag en de dag. Het is het zakencentrum. Maar het leven van de mensen, dat voltrekt zich op het platteland. Ik heb ook het idee dat op hun vrije tijd, ja, het meest ook, ja, allemaal naar het platteland toetrekt. Ja. Als je zondag in de stad komt, kunnen een knol afschieten, is er absoluut niks te doen. Maar dan is iedereen weg. En de afstand tussen de steden is ook gigantisch. Je kunt uren rijden in Amerika dat je geen stad tegenkomt. En als je in een staat komt als Mississippi bijvoorbeeld, ja, daar heb je eigenlijk maar één grote stad, Jackson. Nou, en verder voor de rest, het bent allemaal de plaatsen als vergelijkbaar met Hogeveen, met Meppel, met Assen bijvoorbeeld.
0: Ja, en een beetje kleurloos dan ook.
1: Ja, en de steden zien er ook allemaal vrijwel hetzelfde uit. Hè. Je hebt de city limit. Als je binnenkomt, dan zoals Dallas, dat is natuurlijk. Je ziet die downtown, zie je dus helemaal in de verte. Maar het zijn allemaal beltways achter elkaar. En de mensen gaan steeds verder de stad uit, als het ware.
0: Ja.
1: En het schuift steeds meer op het land in. De meeste mensen willen daar niet meer wonen, omdat sociale situatie daar niet anders is.
2: En het grote verschil is, er is land genoeg in Amerika. Dus de steden die dijt vreselijk uit. Niet zoals hier, dat er beperkte ruimte is. Meppel die een stuk van Staphorst wil hebben omdat ze niet meer bouwen kunt. En dat ze hier de lucht in moet met de woningbouw. Maar de woningbouw in flitvorm, dat ken je in de zuidelijke staten helemaal niet. Mensen worden allemaal gelijkvloers.
1: Ja.
0: Terug naar de reis zelf. Hoe goed kenden jullie elkaar, heb ik me even afgevraagd, voordat jullie aan de reis begonnen. Ik kan me zo voorstellen, een hele ervaring, om 4 weken lang met 3 verschillende kerels met elkaar op te trekken. 2 muzikanten en een radiomaker, Albert.
2: Ja, dat was voor mij, behalve dan het in Amerika wezen, de meest aparte ervaring eigenlijk op zich. Want ik kende Harry van het programma wat wij al 2 jaar samen maken, maar we kennen elkaar verder eigenlijk niet.
0: Persoon, niet persoon.
1: Nou ja, van het Trense boek enzovoort.
2: Ja, goed, maar niet in de zin dat hij vriend bent van elkaar, dat hij bij elkaar over de vloer komt of wat dan ook, of dat hij elkaar geregeld treft.
0: Jullie kennen elkaar zakelijk?
2: Ja. Oké. Okay, ja. Nou, er is nou wat meer worden natuurlijk, ja, door al het optrekken. Maar
0: ja, want dat vroeg ik me af.
2: Ja.
0: Verandert daar dan toch, ja, iets in die, ja, verhouding? Ja.
2: Maar die komt wel, dat heb ik wel ervaren. Hey, bedoel, ik ben een radiomaker, een geregelde baan, een huiselijke achtergrond. Ik had 4 weken op pad met 2 muzikanten, met 2 artiesten. En ik had me vooraf wel realiseerd dat ik denk van ja, donder, je gaat wel met apart volk op pad. En apart volk in de goede betekenis van het woord. Maar het bent toch mensen die gewend bent om hun eigen gang te gaan. Dat past denk ik ook bij de aard van de artiest. Enige eigenzinnigheid en dat soort dingen. Ja, dat verwacht je wel. En ja, dat is ook inderdaad zo.
0: Waar bleek dat uit? Noem eens een voorbeeld.
2: Ja, hoe moet het nou aangeven? Harry zit P, dus.
1: Ik had bijvoorbeeld wel je moet je wel inschikken gewoon. We hadden natuurlijk ook een programma te maken. Dus er was een schedule.
0: Het was een zakenreis, hè?
1: Nou, nee, dat
2: wel, maar was... af en toe merkte hij toch wel, je zit met z'n drieën in die auto, je trekt met z'n drieën op, je eet samen en al dat soort zaken. Nou waren wij, denk ik, alle drie binnen wij qua persoonlijkheid, persoonlijke raam rekende ik er een bij, toch een beetje Einzelgängers. Wat individualistisch instelt. Maar er waren tien bij dat Harry zei van, jongens, ik moet mee in terugtrekken. Ik moet één aan de kant wezen. Ik wil helemaal op mezelf wezen.
0: Want daar wou ik naartoe, Harry. Er zijn, dat weten we uit de uitzendingen, een paar momenten geweest dat jij terugtrok tijdens de reis. Ik herinner me Bertin Rouge, toen Albert en John op pad zijn geweest naar de gevangenis. In Tunica was dat.
1: Ja.
0: En later nog een keer in Austin. Wat was dat nou?
1: Nou, ik daar in Bertin Rouge was ik gewoon moe. En daar wou ik gewoon even op het bed gaan liggen en even bijkomen.
0: Zoiets van, jullie gaan maar, ik...
1: Ja, ik bedoel, je moet ook... Het is ook niet allemaal het heilige moeten, voor mijn gevoel. Je moet ook een beetje losheid in hebben. En kijk, voor John was het natuurlijk ook al ontzettend moeilijk. Want dat was vreselijk voor die meneer of voor die man om daar 's morgens om 9 uur zijn bed uit te komen, weet je wel. Kijk, een van de redenen dat ik in de muziek ben gegaan, en waarschijnlijk ook van die van John, is dat we nooit vroeg op hoeven.
2: Dat heeft me hooglijk verbaasd, moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Dat Harry Durgans een van de eersten was die 's morgens, we hadden zo'n afspraak, we wilden om 10 uur 's morgens, dan willen we aan het eten wezen, want anders dan is er zo'n deel van de dag weg. Dat Harry Durgans een van de eersten was die 's morgens om 9 uur zich meldde van, jongens, het wordt tijd.
0: Heimwee gehad, Harry?
1: Nee, daar heb ik nog zoveel last van.

0: Johnny Copeland, Flying High. Ja, in reisverslagen is een standaardvraag altijd... Hebben jullie ook nog wat bijzonders meegemaakt? Er vallen natuurlijk, als je zo een aantal weken met drie kerels op stap gaat... vallen er bijzondere dingen voor. Vertel eens wat. Brand is los, Harry.
1: Nou, ik had verwacht dat het allemaal veel minder smooth zou gaan, laten we dat maar zeggen. Het enige wat dan eigenlijk een beetje vreemd was, wat ons overkomen is... dat de auto op slot was en daar op een gegeven moment niet meer in konden.
0: Nou, omdat? Waarom kon je er niet meer in?
1: Ja, de sleutel, je zat er, ze vergeten eruit te halen.
0: De sleutel zat in de auto op slot.
2: Ja, daar sta je dan.
1: En dat is natuurlijk een andere omgeving als hier. Hier kun je dat dan nog wel even regelen zo.
0: Hoe heb je dat opgelost?
2: Bij de wegenwacht of zo. Maar ja, we stonden bij Delta Blues Radio, bij Charlie Kendall. Gelukkig was hij door wel. We stonden in wat Butendorp een zaterdagmorgen. Zo'n auto waarin alles elektrisch en automatisch schiet. Harry drukt het knopje in dat de deur op slot giet. We stapt uit. Ik laat de sleutels erin zitten, want ik denk misschien gauw zo weer fut. Deur valt dichter. Ja, daar staat aan. Ja, god, wat moet er met aan? En nou, Charlie Kendall die belt is een familielid op. Nee, die belt eerst de politie op.
1: Ja, dat was
2: ik belde eerst de politie
1: was
2: een
1: vriend
2: op.
1: Van hem.
2: Ja. Komt zo'n grote Amerikaanse politieauto, die komt er aanrien. Stapt twee van die grote smeres en die stapt eruit. Oh, de auto op slot. De kofferbak los. Die kofferbak, daar haalt ze een meter staal ongeveer met een handvat eraan. En doormit begon ze in dat glas bij die deuren begon ze te trekken en te rukken en te doen. Om dat ding los te krijgen. Maar ja, dat wel met geen mogelijkheid, want het was centrale vergrendeling en dat lukte niet. Nou, toen de schoonvader of de vader van Charlie Kendall erbij. Of een buurman, weet ik veel wat. In ieder geval een garagehouder. Nou, die komt erbij met zo'n pick-up truck. Die komt hier door aanrien. Ik zat al te praten in de van middag. Wat moet het dan morgen gaan kosten? Al dat volk erbij en zo. Ja, goed. Drent zijn er letterlijk een beetje op de centen van het spul. En die uiteindelijk, ja, die kreeg hem dan toch lust met vullen, wrikken en morrelen. En zaken lust. Later deed in de deur het wel niet meer. Maar dan zullen ze bij de verhuurbedrijf later wel achter komen weer. We hebben geen last van dat. Hij was weer lust in ieder geval. Ja.
0: Was dat de dag dat jullie om dit weer allemaal in te halen, die verloren tijd, de bekeuring hebben gehad voor te snel rijden?
2: Nee, dat was later.
1: Dat was in Austin. En toen Albert die had net zo'n verklikkertje gekocht. Want die kun je daar kopen. Hè?
2: Heeft bijna iedereen. Iedereen heeft bijna een radardetector op het dashboard staan. Door, zo, hè? Die mag niet aan de hard rijden door. En de politie stiet overal om de hoek van de weg. En achter een auto of een huis en een bosje. Heb ze met zo'n radarpistool. Kunnen ze zo
0: oh ja, en die begint ja. te janken. Ja. Als die,
2: ja, nou, als een ding op het dashboard hebt, huppakee, dan weet je dat. Maar op een gegeven moment, antenne van de middag, een beetje horst, een grote snelweg, een mooie auto.
1: Jij wou afslaan,
2: ja,
1: jij
2: ja.
1: wou in de auto voorbij en wij moesten daar af. We zagen op laatst met die afslag naar het Motel 6, of ja, nee, de DSM was daar.
0: Albert Reed.
1: Ja, Albert Reed, ja. En die moest even snel die man voorbij, maar net op dat moment komt er weer zo'n vent in de berm en ja.
2: De Highway Patrol met zo'n mooie Harley Davidson. Kom achter ons rijden. Logisch allemaal aan flikken. Sirene aan stoppen. Ja, te hard. Te hard.
0: Hoeveel te hard en hoeveel betaald?
2: Nou, hoeveel te hard weet ik niet meer. 20 kilometer of zo. Dat is niet eens zo gek veel.
0: Wat kostte het?
2: Niks betaald. Want we moesten ter plekke weer de bekeuring invullen. Wat mij trouwens wel opvalt, en dat is dan ook typisch Amerika, dat op dat bekeuringsformulier dat toch nog wel aangegeven moet worden van welke ras hij bent in Amerika.
1: Ja, Caucasian or...
2: Ja, hij van het blanke of van het zwarte ras bent.
0: Ja, ja.
2: Ja, we hebben net iets ingevuld. Die man zegt, we sturen dat wel thuis. Want het was op de lesterdag nou weer, dat vult gewoon nog de Ino-lesterdag. Ik heb er nooit meer wat van gehoord.
0: Er was ook geen geld meer, begrijp ik, om kerst
2: nee, dat
0: te betalen.
2: Hoeft het niet. Dat hoeft het trouwens niet.
0: Dat hoeft er niet.
2: Nee, ik moest die bekeuring ondertekenen met adres en al dat soort dingen erbij.
1: Gewoon niet weer doen, hè?
2: Identificatie. En hij zegt van, hij heeft niet betaald, zeg je nog ding mee. Je kunt rustig naar Nederland teruggaan. Hij heeft niet betaald, hij die bekeuring in Nederland kreeg. Collader Amerika nooit weer in. Maar ja, goed, ding is nooit komen, dus...
0: Er is ook nog een bezoek geweest aan een ziekenhuis, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, ik ben daar in Austin geweest en ik voelde me op een gegeven moment niet goed. Ik heb het wel eens eerder gehad, een soort van in een warm land. En ja, ik dacht op een gegeven moment, ik moet toch even laten checken. Dus ik heb dat daar 2 uur doorgebracht. En die mensen die hebben die hebben me helemaal even snel doorgelicht. En dat bleek eigenlijk niks aan de hand te zijn.
0: Hoe hoog waren de temperaturen daar?
1: Ja, het was daar verschrikkelijk heet.
2: 34 graden,
1: 37 graden. En een hele hoge... luchtvochtigheid van soms wel 100. Dus ik denk niet dat het echt een land is voor mij om te wonen.

0: Sunset on Louisiana, Zachary Richard. Harry, ben jij door deze reis naar het zuiden van de Verenigde Staten ook meer gaan verdiepen in de bluesmuziek?
1: Ja, ik ben er weer helemaal bij. Ik ben er nu weer helemaal bij, want ik...
0: Heb je een kick gehad?
1: Ja, ik kan wel zeggen dat ik die muziek toch op een gegeven moment weer heb leren... ik heb hem een beetje hergewaardeerd eigenlijk. Ja, ik
2: ook een beetje terug naar de pure vorm, denk ik.
1: Ja, maar ook weten dat ik er anders tegenaan kijk en dat het toch een beetje anders in elkaar zit als toen ik begon. Want toen dacht ik van, ik weet er alles van, maar dan wist ik eigenlijk niets. Dus. En daardoor ben ik weer gaan lezen, dus natuurlijk ook. Er is een boekje aangekomen van Martin Schouten, dat heet het Museum van de Blues. Die zegt dan van, ja, het is eigenlijk niks meer. Maar het is natuurlijk niet zo, want het is een muziek die overal op de wereld wordt gespeeld, alleen in een andere vorm. Niet meer in die vorm zoals daar vroeger in de Delta werd gespeeld. En twee Amerikaanse boeken, een van de godfather van de Amerikaanse volksmuziek, Alan Lomax Jr. Een boek dat eigenlijk zeer de moeite waard is. The Land Where the Blues Began. Eigenlijk over de sociale achtergrond van de blues in de Mississippi Delta. En een prachtig boek, geïllustreerd boek. Nothing But the Blues. Samengesteld door, ik ben zijn naam even kwijt. Doet er niet toe. Met prachtige bijdragen van onder andere Jim O'Neill, de oprichter van Living Blues.
0: Zijn dat recente boeken?
1: Zijn heel recente boeken, ja. Eind 93 uitgekomen.
0: Is dat gebruikelijk dat er zoveel in korte tijd over de blues verschijnt?
1: In Nederland zeker niet, nee.
0: Nee, dacht ik.
1: In Amerika heb ik daar niet zoveel kijk over.
2: Het betreft denk ik ook te maken dat bluesmuziek is meer... En dat merk ik in die boeken ook heel duidelijk. Bluesmuziek is meer dan alleen maar muziek. Het vertegenwoordigt ook een cultuur, een samenleving. Dat vond ik ook het leuke in die boeken, met name die van Alan Lomax, die ook de achtergrond van de blues beschreef. De religie van de samenleving, de economische kant van de samenleving, de sociale kant van de samenleving. Van hoe mensen verkeerden in die tijd en welke functie de bluesmuziek doorin had. He, want dat waren natuurlijk die bluesmuzikanten nu die tijd, dat waren toch een soort outcast. Mensen die vaak een beetje tegen de draad ingingen. Iets waar je in Harry ook heel vaak toch wel herkent in het verleden en ook vandaag de dag wel. Eén gang wilden gaan. Ook wel eens tegen de draad in, dat soort zaken.
1: Ook vaak uit moeilijke gezinnen dus.
2: Ja, vaak een achtergrond die gebreuken is, waar van alles in misgegaan is. En dan de bluesmuziek vindt als een uiting me door. Ja, om dat naar buiten te brengen.
0: Een paar afrondende vragen tot slot, mensen. Zou jij weer willen?
1: Ja, ik zou er best nog eens een keer weer naartoe willen. En dan, maar dan heel, heel gericht op de Mississippi Delta. En dan gewoon een paar mensen, zoals Jim O'Neill of Burnside. Echt naar die oude Duke joints, waar we nou eigenlijk ook niet alle tijd voor hadden om daar eens wat langer te blijven. En precies te zien hoe het nou nog verder in elkaar steken.
0: Nou, wie weet komt dat nog eens. Er is ook sprake geweest van filmopname. Loopt dat nog?
1: Ik heb daar niets meer van gehoord, maar als Willem... Want dan gaat het over Willem van der Linden, die al eerder een film heeft gemaakt. Dat was de legende. Als die er onverwachts nog eens keer naartoe gaat, dan zal ik mij zeker beschikbaar voor hem stellen.
0: Ja. Harry Musquet was dat. Met hem en met Albert Haar spraken we het afgelopen uur over de reis op zoek naar de wortels van de blues naar het zuiden van de Verenigde Staten. Bedankt.
3: Volgende week in Harry's Blues.
2: Dan pakken we gewoon weer het stramien op van voor de reis naar Amerika. Nee, cd's op het gebied van de blues. Volgende week zondag. Tot dan.
1: Erg wat bedankt.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Harry Muskee en Ilko Gelling schreven samen prachtige nummers en na het min of meer mislukte project Red, White and Blue componeerden ze dit nummer voor de herstart van QB and the Blizzards. Perfect song.

0: QB and the Blizzards, Perfect Song. Bobby Parker uit Louisiana was gitarist bij Otis Williams, Bo Diddley, Sam Cooke, Jackie Wilson en Laverne Baker. En als soloartiest toerde hij als voorprogramma door Amerika met Chuck Berry, Buddy Holly en Little Richard. Bobby Parker, Moving Up.
1: Getting over, moving up. One, two, three.

0: Bobby Parker, Movin' Up. Robert Ward uit Georgia komt uit de Ohio Untouchables en die band ging later verder als de Ohio Players. Hij werkte jaren als studiogitarist bij Motown Records in Detroit. En hij legt zelf even uit waar het nummer over gaat. Robert Ward, Pour Me One More Drink.
1: Stone left the man, so he's sitting at the bar. No bother him in the bartender, and he's just drinking his life away. I'm gonna do like this.

Robert Ward, Pour Me One More Drink. Twee blinde bluesartiesten uit New Orleans namen samen hun nummer op van Fred Jacobson, accordeonvirtuoos Lynn August en gitarist Snooks Eaglin. What am I living for?

Lynn August en Snooks Eaglin, What Am I Living For? Tommy Ridgely, dat is een blueszanger uit Louisiana. Hij was waanzinnig populair in zijn geboortestaat, maar hij had nooit een nationale hit. Hij toerde wel met zijn eigen band The Untouchables door Amerika als voorprogramma van James Brown, Sam Cooke, Little Willie John en Ivory Joe Hunter. Tommy Ridgely, About My Past.

Tommy Ridgely about my past. Grady Gaines en de Texas Upsetters, dat is de band van saxofonist Grady Gaines. Hij nam dit nummer op met zanger en gitarist Anson Funderburk en hij heeft in Texas weer een eigen band, Anson Funderburk en The Rockets. Grady Gaines en de Texas Upsetters. Have fun, baby.

Grady Keynes en de Texas Upsetters, Have Fun, Baby. Lee McBee, dat is een blueszanger uit Kansas City. En Mike Morgan, dat is een gitarist uit Dallas. Ze speelden jaren samen in Mike Morgan en The Crawl. Het is een compositie van zanger Lee McBee. Lee McBee en Mike Morgan, Sweet Lolita.

0: Lee McBee en Mike Morgan, Sweet Lolita. W.C. Clarke kreeg de bijnaam Godfather van de Austin Blues. Hij maakte de zangeressen Luann Barton en Angela Straley groot. Hij was gitarist bij Big Joe Turner, Albert Collins en Little Johnny Taylor. En hij begeleidde met zijn band James Brown, B.B. King, Albert King, Sam & Dave en Bobby Bland. W.C. Clarke, Let's Straighten It Out.
1: Adios.

W.C. Clarke, Let's Straighten It Out. Hubert Sumlin was bijna zijn hele carrière in Chicago de gitarist van Howlin' Wolf. Maar na de dood van Howlin' Wolf ging hij solo verder. En dit is een opname van hem met twee bluesangers, James Thunderbird Davis en Daryl Nulish. Hubert Sumlin, I don't wanna hear about yours.

Hubert Sumlin met James Thunderbird Davis en Daryl Nulish. I don't wanna hear about yours. H.V. Fuqua was de ontdekker van Etta James als zanger van The Moonglows. En hij bracht de carrière van Etta James op gang door duetten met haar op te nemen. Etta James met H.V. Fuqua, Spoonful.

Etta James en Harvey Fuqua, Spoonful. Willie Dixon schreef aan de lopende band Blues Hits. Hij schreef Man Is Boy voor Muddy Waters, maar ook Wang Dang Doodle voor Coco Taylor. En ook dit nummer is geschreven door Willie Dixon. Coco Taylor, Big Boss Man.

Coco Taylor, Big Boss Man. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Calvin Russell was gitarist en zanger van The Caveman uit Texas. Maar hij werd in Amerika over het hoofd gezien en uiteindelijk werd hij ontdekt door de eigenaar van het Franse platenlabel New Rose. Hij toerde veelvuldig door Frankrijk, maar werd uiteindelijk ook succesvol in zijn eigen omgeving. Calvin Russell, Crossroads.

Mooi luisteraar, mooi dat je weer bent bij Haddy's Blues. Een uur lang muziek uit vooral Amerika. Drie versies van Rock'n'Roll Doctor. Oh ja, dat bekende nummer van Little Feat. Maar ook nog twee andere uitvoerings erbij. Muziek van QB and the Blizzard, twee keer maar liefst. Een nummer van Buddy Guy samen met Bobby Rush. En ook wat minder bekend werk van Surrender Hill, Terry Klein en Johnny Beaufort. Maar we begonnen met QB and the Blizzard uit 1971, The Backstreet.

altijd een van de mooiste LP's van Cubian the Blizzard. De LP Simple Man uit 1971. Zeker het titelnummer, wat denk ik een geweldig goed weergeeft wie Harry Musquet eigenlijk was. Simple Man. Terry Cline, dat is een singer-songwriter uit Amerika, uit Texas. Een man die ondertussen een stuk of drie cd's gemaakt heeft. Good Luck, Take Care, dat is inderdaad zijn derde album. En door van het nummer, wat gaat over een plaatsje, het plaatsje Salinas.

Ja, de man die vroeger speelde in een heavy metal band, Terry Klein. En dit is toch wat duidelijker een country cd. Good Luck, Take Care, titel van de cd. En het nummer is Salinas, een plaatsje in Californië. De geboorteplaats van John Steinbeck, hoorde ik net van technicus Laurens Braams. Die weet dat soort dingen allemaal. Surrender Hill, dat is een Americana duo van bestaande uit Robin Dean Selman en Afton Seekins. En die brengt muziek, ja, hoe moet je die omschrijven eigenlijk? Niet zo goed, niet zo makkelijk te omschrijven, want die Robert Dean Selman, dat was een man die eerder in een punkband speelde. Komt uit Zuid-Afrika, althans zijn jeugd heeft hij doorgebracht in Zuid-Afrika. En de muziek die hij maakte was eigenlijk een mix tussen Bob Wills, dan heb je het over Texas Swing, de Sex Pistols, Marty Robbins en The Clash. Nou, dat klinkt dan ongeveer zo. Surrender Hill met Broken Down Car.

Nou, je kunt zeggen dat de punk wel verdwenen is uit de muziek van Surrender Hill. Want Broken Down Car, dat klinkt toch wel als een mooi standaard country muziekje. Van de CD A Whole Lot of Freedom in 2020. Johnny Beaufort, vorige week ook al wat van het draait van de CD Just a Little Pick on Me. Dat is een bijzondere man trouwens, die Johnny Beaufort. Dat was ook de man die de productie Jack Kerouac's ontwikkeld heeft. Niet te verwarren met Jack Kerouac. Dat was de schrijver. Een van de beatnik-generaties. Maar Jack Kerouac, dat was een productie uit... een Americana-productie uit Dallas. En daarachter zat die Johnny Beaufort. Dit is van de CD Just a Little Pick Me Up. Central Time. Central Standard Time. Ja.

Johnny Beaufort, Central Standard Time. Central Time, dat is in Amerika natuurlijk. Je hebt Eastern Time, je hebt... Wat krijg je dan? Krijg je dan Central Time, dan krijg je Mountain Time en dan krijg je Pacific Time. Je hebt vier tijdzones in Amerika en die verschillen allemaal een uur met elkaar. We gaan naar Joseph Parsons, man uit Amerika, maar die al jarenlang in Europa woont. Die een nieuwe cd uitgebracht heeft, At Mercy's Edge, geproduceerd door Chris Isaak. Nou, goed werk kunnen we zeggen. Joseph Parsons met Madness.

Jawel, Madness is a Lonely Man's Tale. Joseph Parsons was dat van de cd At Mercy's Edge. Het is blues, dan luister je naar op zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. De Rock'n'Roll Doctor, dat was chef Wilman uit Hengelo. Maar dan praat ik al over 30 jaar geleden ongeveer. Een huisarts uit Hengelo, die deed heel veel in de muziek. Die haalde artiesten door Nederland. Ook in Harry's Blues was hij toen nog wel enigszins geregeld een gast. De

rock'n'roll-dokter of de blues-dokter. Misschien noemen ze hem ook wel zo, de blues-dokter. Maar dit is het, de rock'n'roll-dokter, nummer van Little Feet uit 1974. En de aanleiding is een nieuwe cd van de Limburgse band De Wolf. De Wolf bestaande uit Pablo en Luca van der Poel, samen met Robin Pisa. Denk ik dat al een jaar of 15 bestaat, denk ik ongeveer. Een beetje blues-rock sfeer waar ik ze vooral in. Dit is van hun nieuwe cd Dogfood, De Wolf met een rock'n'roll doctor.

De eerste versie van Rock'n'Roll Doctor in de uitvoering van De Wolf, de band uit Limburg van de nieuwe CD Dog Food. Het origineel dat is uit 1974 van de band Little Feet, die in 1969 opgericht is in Los Angeles. Beetje uit de boezem van Frank Zappa's Mothers of Invention eigenlijk. Ja, Lowell George en Roy Estrada, die kwamen door vandaan. En drummer Richie Haywood ook. En Lowell George kwam erbij. Nou, toen was, en Bill Payne, toen was de bezetting compleet. Feet Don't Fail Me Now, dat is de vierde cd van Little Feet. En toen bestond de band uit Paul Barrera, Sam Clayton, Lowell George, Kenny Gradney, Richie Haywood en Bill Payne. Hun versie van Rock'n'Roll Doctor.

De originele uitvoering van Rock'n'Roll Doctor van Little Feat uit 1974 van de LP Feet Don't Fail Me Now. En in de achtergrondkoortjes, ik weet niet of je ze ook kunt horen, maar daar zong ook met Emmylou Harris en Bonnie Raitt. En de toeters die waren van de Tower of Power. Nou, de derde uitvoering, dat is ook een hele recente, die is van de Band of Heathens. Dat is een soort, ja, soort studioband uit Austin. Jongens uit verschillende bands die dan voor de gelegenheid met elkaar speelden, de Band of Heathens. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht dit jaar, Remote Transmissions, Volume 1. En daarop staat ook de Rock'n'Roll Doctor.

De derde versie van de Rock'n'Roll Doctor van The Band of Heathens. En doorverde het origineel uit 1974. En net als van de Band of Heathens, ook die van De Wolf, die kwam in 2022. En van De Wolf kwam van de CD Dog Food. G.D. Simo, dat is een Amerikaanse bluesgitarist die straks in een film een belangrijke rol gaat spelen. Althans, daar speelt hij de solo-gitarist in. Namelijk de film over Elvis. Dit jaar komt er een biopic over Elvis Presley uit. En G.D. Simo die speelt door de solo-gitarist in. Dit is een nummer van G.D. Simon. Ik weet niet of die in die film voorkomt, durf ik niet zeker te zeggen. Het is een nummer van John Lee Hooker. Never Get Out of These Blues Alive.

0: all night, jumping over my bed, jumping over my bed, 'cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: G.D. Simo, Never Get Out of These Blues Alive. Een nieuwe single van deze Amerikaanse bluesgitarist. Nou, een andere bluesgitarist uit Amerika, dat is Kristone Ingram. Kristone Kingfish Ingram, uitstekende bluesgitarist. Dit is van een CD uit 2019, denk ik. Ja, 2019, Hard Times.

Heerlijke muziek van deze jonge vent uit Mississippi. Ik geloof dat hij 23 jaar is. Quistone Kingfish Ingram met Hard Times. En hij hem live wilt zien. Hij komt dit jaar, 10 juni, speelt hij op het Holland International Blues Festival in Grollo. Quistone Ingram. Short Davis, vorige week ook al wat van het draait. Het is een gitaarman uit Florida. Florida, niet de meest muzikale staat van Amerika. Dat wordt allemaal op Bjorn. Maar Short Davis en de Black Ties, die hebben een stevige cd gemaakt. Echt een hele stevige cd gemaakt. De Red Sun Rebellion en door van het nummer Raised on Shotgun.

Ja, in de toelichting wordt er gezegd van een vleugje Black Sabbath met wat Rival Sons en Georgia Thunderbolts. Dan kreeg je de muziek van Sean Davis en de Black Ties. Dat was Raised on Shotgun. We begonnen deze uitzending met een nummer van QB and the Blizzard van de LP Simple Man 1971 met Backstreet. We doen er nog een. Gave You My Word.

In 1901 zong Cuby in de blizzard van de LP Simple Man met Gave You My Word. Het is Blues Zit Erop, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van 50 jaar terug. 50 jaar terug toen bracht Bobby Ross het nummer uit Chicken Heads. En ter gelegenheid daarvan is er een nieuwe versie van verschenen, waaraan onder andere Buddy Guy, Covent Mule met Warren Haynes en Christone Kingfish Ingram aan meewerkt. Bobby Ross dus met Chicken Heads.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Ben Reel is een Ierse singer-songwriter. Hij toerde jaren met zijn Ben Reel Band. Hij werkte in Amerika met producer Will Kimbrough. En hij treedt regelmatig op met een Nederlandse band, The Harlem Boys. Ben Reel, Given It All.

Kenny Wayne Shepherd, Who's Gonna Catch You Now? Logan Ledger, dat is een singer-songwriter uit Californië en hij werd ontdekt door T-Bone Burnett, die ook zijn debuutalbum produceerde en hem een contract bezorgde bij Rounder Records. Intussen woont hij in Nashville. Logan Ledger, Imagine Raindrops.

Logan Letcher, Imagining Raindrops. Black Bottle Riot, dat is een uitstekende band uit Nijmegen. De band bestaat al 15 jaar en het nieuwe album Dead Samore verdient media-aandacht, maar veel radiostations geven de voorkeur aan Nederlandstalige volkszangers en hippe muziek. Maar Simon Snell is een geweldige Southern rockzanger en Mike Sade is een talentvolle gitarist. En aan basgitarist Jaap van den Berg en drummer Mike Weerts hoor je dat ze al heel lang samenspelen. Black Bottle Riot, Just a Man.

Black Bottle Riot, Just a Man. En ik heb nog een goede Nederlandse band voor u. De Checkmarks uit Rotterdam met de Amerikaanse zanger Check Cheringi, die tegenwoordig in Gouda woont. En de band leverde een schitterend album af, Broken Yoga Dolls. De Checkmarks, Conversations with Edith.

The Checkmarks, Conversations with Edith. De Disparrows, dat is een band uit Los Angeles en de band bestaat al sinds 2009. Zanger-gitarist Daniel Weber is getrouwd met de beroemde pornoster Sonny Leone uit Canada. En Daniel Weber is tevens actief als solozanger. Hij heeft net een nieuwe single op de markt, Lose Somebody. Maar hier is hij de zanger van de Disparrows, Sorry.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Blues Don't Lie van Buddy Guy is het album van deze week. En op zijn 71 albums spelen regelmatig gasten mee. Tot op heden waren dat Jeff Beck, Keith Richards, Mick Jagger, B.B. King, Kurtz, Santana, Billy Gibbons, Kim Wilson, Joss Stone, Van Morrison, Bret Hart, Tracy Chapman, John Mayer, Mavis Staples, Elvis Costello en James Taylor. En op dit nummer doet Jason Isbell mee, Buddy Guy, Gunsmoke Blues.

Buddy Guy, Gunsmoke Blues. Annie Lennox uit Schotland nam in 1992 voor haar soloalbum Diva een eigen compositie op. En het werd een top 10 hit in Engeland, Amerika, België, Canada, Denemarken, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Annie Lennox, Why?

Annie Lennox, Why? Van Morrison zal het nooit toegeven, maar hij zou er best een spijt van kunnen hebben dat hij dit nummer weigerde op te nemen. Want producer Burt Burns uit New York had het speciaal voor hem geschreven, maar Van Morrison wilde louter eigen materiaal opnemen. En toen gaf Burt Burns het nummer maar aan Irma Franklin. Het werd een grote hit voor haar. Een jaar later werd het opnieuw een hit nadat het nummer in een commercial van Levi's spijkerbroeken zat. Irma Franklin, Piece of My Heart.

Irma Franklin, Piece of My Heart. The Shimes, dat is een beroemde Amerikaanse band uit Brooklyn, New York, met zanger Lenny Coco. Maar dit zijn de Shimes uit Schotland, met de soulvolle zwarte liedzangeres Pauline Henry. The Shimes. I still haven't found what I'm looking for.

The Shimes, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Cyndi Lauper uit New York is alweer 70 jaar en ze zit al ruim 50 jaar in het vak en ze verkocht 50 miljoen albums. Dit was een nummer 1 hit in Canada, Chili en Amerika en een top 10 hit in Australië, België, Ierland, Israël, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Zimbabwe. Cyndi Lauper, True Colors.

Cyndi Lauper, True Colors. De Righteous Brothers, dat waren Bill Medley en Bobby Hatfield uit Californië. En dit was de ultieme egotrip van Bobby Hatfield, die in 2003 dood werd aangetroffen in een hotelkamer in Michigan. Hij had een overdosis cocaïne genomen. In 1965 was dit een wereldhit. En in 1990 werd het nummer gebruikt in de film Ghost. En toen werd het nog eens een keer een nummer 1 hit in Australië, Oostenrijk, Canada, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Engeland en Amerika. The Righteous Brothers, Unchained Melody. Whoa.

Bobby Hatfield van The Righteous Brothers, Unchained Melody. Het is een nummer van The Temptations. Het komt van hun album Getting Ready. En 3 jaar later verscheen de cover van Marvin Gaye. En dat werd de nummer 1 hit in Amerika en een top 5 hit in Engeland. En vervolgens verschenen er nog covers van Al Kooper, Elkie Brooks, Manhattan Transfer, Ted Hawkins en Phil Collins. Marvin Gaye, Too Busy Thinking About My Baby.

Marvin Gaye, Too Busy Thinking About My Baby. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Everything But The Girl, dat is een Engels duo uit Hull. Tracy Thorn en Ben Watt. En dit is een nummer van Cole Porter. Ze scoorde 27 hits en maakte 20 albums en dit was alleen een hit in Engeland voor Everything But The Girl, Night and Day.

0: Adeline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, Tales from the Harp. Presentatie Harry Musquet.
2: Mijn uitgangspunt is, wij, hoeveel mensen er in Nederland ook wonen, wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn, hè, die dus echt met vervolging bedreigd worden, om daar, om daar iets voor te doen.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag gebeurde dat met Bert Middel. Sinds 1989 zit hij in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Op het plus. Maar het gesprek vindt op een hele andere locatie plaats.
2: Dit is Irak.
4: Iran. Saddam. Saddam. De man die, vond ik altijd de vreselijkste foto. Ja, wij staan hier in het AZC Roden, asielcentrum.
5: Zoekerscentrum
4: Roden, ja. Met Bert Middel, Tweede Kamer, PvdA, Bert, Justitie en dan, wat staat hier, ik heb mijn bril niet hoor.
5: Dat is hij de Kamercommissies waar ik in zit. Justitie, Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
4: En wij staan hier nou in een medewerkerskamer, een directie of een stafkamer, ik weet niet precies hoe dat heet. En we staan bij een kaart en hier zitten allemaal pilonnen of magnetische dingetjes die op de landen staan waar de asielzoekers vandaan komen. Nou, dat zijn er hier, zie ik een stuk of 7. Maar ik denk toch dat er wel meer zullen zijn, of niet?
5: Jawel, maar dit gaat met name om de landen waar de relatief gezien en ook absoluut de meeste vandaan komen.
4: Ja, ik denk dat de armoede op vele punten in de wereld zit. Zelfs in Amerika, in Mississippi, dan denk je dat het rijkste land van de wereld is. Maar dat ziet er minstens net zo arm uit als sommige landen in Oost-Europa, denk ik dan maar.
5: Het gaat natuurlijk om hoe de welvaart verdeeld is. Hè? Want, want zelfs in de allerarmste landen, ik was een paar jaar geleden in Mozambique, wat toch een van de allerarmste landen van de wereld is. Maar dan zie je dus dat de elite daar, dat is maar een kleine laag, die dat prachtig voor elkaar heeft, hoor. Die heeft de modernste voorzieningen en het gewone volk krepeert daar. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over arm of rijk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen ook die om puur economische motieven de hort op gaan en hun heil ergens anders zoeken. Ook omdat ze voor hunzelf en zeker voor hun kinderen geen toekomst zien. En tegen die mensen moeten wij dus zeggen, dat kan niet. Wij accepteren geen economische migratie. Nee. Wij bieden alleen mensen bescherming die echt met recht en reden hier komen. Dus echte vluchtelingen of mensen die niet omdat ze vervolgd worden zelf, maar omdat ze bijvoorbeeld uit een gebied komen met een burgeroorlog, waar ze gewoon dagelijks de kans lopen een kogel erop te krijgen. En die nemen we wel op. Maar mensen die om economische motieven komen, hoe begrijpelijk ook, dat kunnen wij gewoon niet doen. Maar als we dat wel gaan doen, dan komen natuurlijk steeds meer. Hè? Ja, en dan is binnen de kortste keer geen draagvlak meer voor opvang van echte vluchtelingen.
4: Dat is ook een logische redenering. Want ik kom nog wel eens ergens in het buitenland en als je dan het verhaal vertelt over Nederland, dan zeggen ze, wat gebeurt er als je niet werkt en zo. Nou, als jij dan vertelt, in Griekenland of Kreta, of ik ben wel eens in Turkije geweest en andere landen, frek, maar dat is er bij ons helemaal niet. Want pensioen en zo, dat voor ouderen, dat is heel miniem. En als je daar na 14 dagen, 3 weken ziek bent, dan moet je wel weer aan de slag gaan, want anders dan ben je gewoon weg. En als je dan vertelt dat in Nederland dat mensen werkloos zijn en een redelijk uitkering krijgen, dan zeggen ze, daar moeten wij ook naartoe. Zouden een heleboel van die mensen dat ook niet gehoord hebben, denk je?
5: Nou, er is natuurlijk wel een bepaalde roep, hè, van dat het in West-Europa en ook in Canada en Amerika, dat het leven daar veel beter is dan in pakweg Afrika, Azië. Dus wat dat betreft gaat er wel een stroom mensen richting het zogenaamde Rijke Westen. Maar je moet niet vergeten dat ook heel veel mensen, en daar praten we eigenlijk over, die komen dus echt om andere redenen hier. Heel veel mensen zijn wat dat betreft aangewezen op mensensmokkelaars.
4: Ja, dat is natuurlijk een heel ernstige.
5: Dat is heel ernstig, maar dat kun je niet meer. Kijk, in de Tweede Wereldoorlog zijn er ook heel veel Joden gelukkig nog aan Hitler ontsnapt. Omdat ze bijvoorbeeld naar Zwitserland konden gaan. Dat ging ook met mensensmokkelaars die daar grof geld aan verdienen. Dat is natuurlijk vreselijk schandalig. Maar dan kun je die mensen die dus op de vlucht zijn, kunnen niet kwalijk nemen als ze geen andere manier hebben om weg te komen. En met name uit Afghanistan en zo. Er zijn dus heel veel mensen die moeten dus gebruik maken van mensensmokkelaars omdat ze anders niet wegkomen. En
2: die mensensmokkelaars die sturen ze dan voor een deel naar Nederland. En heel vaak weten mensen zelf helemaal niet waar ze heen gaan. Alleen maar als ze in veiligheid zijn. En dat ze dus die mensensmokkelaars gebruiken, betekent dus ook dat ze dat geld voor hebben. Dus de mensen die ook asiel zoeken hier zo, die op de vlucht zijn, dat zijn ook vaak de mensen die in hun land van herkomst in de subtop gezeten hebben. Hè?
4: Dat dacht ik wel eens van. Want als ze zoveel geld hebben, waarom zouden ze dan niet in hun eigen land blijven? Want het is toch vaak kader, hè? Oh.
2: Ja, waarom dat ze in hun eigen land dus vervolgd worden of op andere manieren gevaar lopen. En te gewoon te gevaarlijk zijn voor het regime. Maar het zijn dus mensen die gemiddeld genomen, ik moet het generaliseren nog, beter opgeleid zijn dan de Nederlandse bevolking. Dus wat dat betreft komt er ook vrij veel talent binnen.

0: Even terug naar Bert Middel zelf. Bert, jij bent een Grunniger, een stadjer.
1: Ja, maar ja.
0: In de Oosterparkbuurt geboren. Ja. Vlakbij het stadion van ons oude GVV.
1: GVV, FC Groningen.
0: Vertel er eens even wat over die buurt. Was dat een leuke buurt?
1: Nou, ik heb er niet zo vreselijk lang gewoond, mijn allereerste jeugd. Het was een typische volksbuurt. Het was de eerste wijk in Groningen waar sociale woningbouw kwam. Dus woningwetwoningen via de Socialistische Woningbouwvereniging in Groningen in de jaren 20. En dat betekent natuurlijk dat de mensen die daar wonen, ja, dat waren voor een groot deel mensen die van sociaal-democratische snit waren. Hè. Dus VARA, vakbond. Je had daar de coöperatie, dus de kruidenierswinkel van de toekomst.
0: Ja.
1: Gereformeerde bakkers, ja, als ze er al waren, dan kwam je er niet. Want het was in de nadagen van de verzuiling. Hè. Dus het was, in de jaren 50 kan ik me nog herinneren. Ik zat op de kleuterschool, maar dat aan de Zaagmuldersweg. Dat is aan de andere kant van het stadion.
0: Ja.
1: Bijna huis aan huis.
0: Tribune Zaagmuldersweg.
1: De Z-side. Maar dat bijna huis aan huis de portretten van Drees aan de ramen hingen. Hè. Stem PvdA. En dat deed dan ook zo'n 70-80% van de mensen die daar woonden. Ja, dat was een typische volksbuurt die jaren later een beetje in vervelende manier in het nieuws gekomen is. Hè. Een paar jaar geleden met die relletjes. Maar het is op zich is een prachtige buurt. Ook als je kijkt hoe die ruimtelijk in elkaar zit. Hè? Hoe die dus gebouwd is met de aandacht die aan de huizen besteed is. Later is het voor een groot deel ook gerenoveerd. Maar ook het grote park wat erin zit. Er zit veel groen in. Het is mooi aangelegd. Het is een mooie buurt.
0: Kwam jij toen al bij GVV of niet?
1: Of
0: was je toen nog... Was jij er al toen GVV?
1: Ja, ik kan mijn GVV. Ik ging als jongetje naar GVV met Otto Roffel in doel. Die later directeur werd van het Olympisch Stadion, Rickert Lacroix. En dat was onze spits die er nog in slaagde om 3 meter voor noop doel de hoofd te schieten. En Pietje Frans had je natuurlijk al. Ja. Dat was de stervoetballer, een van de populairste voetballers die Groningen ooit heeft gehad. Ja. Ik heb de komst van Tony van Leeuwen meegemaakt. Je had als linksback had je een fantastische voetballer, Klaas Buist.
0: Buist.
1: De neuzen. Ja. Zijn dochter zat later bij mij in de klas op de ABS. Die man was loodgieter en die zag je dus op zondag. Zag je hem met zijn gewone kloffie onder de arm, zag je hem naar het stadion gaan. Zonder capsones. Keiharde linksback. Er kwam dus ook geen vleugelspits voorbij. Hartstikke goede voetballer. Een paar jaar geleden overleden. En zo waren er dus meer mensen die karakteristiek Gronings waren. En dat heb je natuurlijk bij GVV. Het is nou Hugo en Leonardo. Maar toen had je er echte Groningers die daarin...
0: Het was ook toen GVV Rapiditas. Er was ook nog een atletiekvereniging aan verbonden en zo. Ja. En wat is er daarna gebeurd? Je bent daar weggegaan, je bent op een gegeven moment gaan studeren. Wat dokter Anders ben jij? Waarin precies?
1: Sociologie.
0: Ja, dat komt aardig overeen bij wat hier staat.
1: Waar staat justitie trouwens?
0: Maar de volks, dat is natuurlijk... We zijn hier nu in het AZC, dat zit ook in jouw portefeuille. Hè?
1: Ik hou mij bezig met asielzoekers en vreemdelingenbeleid, ja.
0: Zullen wij eens even door dit, door dit gebouw of door dit kamp kun je niet zeggen, hè, want dat is het niet.
2: Clusterdirecteur.
1: Ja. Als je hier dus ziet op dit AZC, dat het dus eigenlijk heel mooi schoon en fris eruit ziet. Dit is dus echt niet het gemiddelde beeld hoor. Dit ziet er echt heel mooi uit, maar... Je ziet dus helaas ook AZC's met van die noodgebouwen. Van die in Leeuwarden bijvoorbeeld ben ik heel kort geleden nog geweest. Daar zie je de mensen opeengepakt zitten. In Veendam ook. Hier is het, dit is allemaal nieuw. Dit is van die semi-permanente gebouwen. Ziet er allemaal heel fris uit. In mijn woonplaats zitten mensen in een caravan en dan zie je gewoon die kinderen...
0: Dat was in Kolm, hè?
1: Ja,
0: in Kolm. Toch ook zo'n incident of zo, pas precies. Niet al te lang geleden.
1: 1,5 jaar geleden, maar dan zie je dus dat kindermoed speelt in de modder tussen de caravans. Wat dat betreft is hier veel beter geregeld. Als je dus naar die school loopt hier zo, even naar de schoolplein.
0: Hallo.
1: Goeiedag. U bent vader van een van de kinderen?
3: Nee, ik ben conciërge.
1: U bent conciërge?
3: Ja,
1: u bent conciërge. Ik ben Bert Middel.
3: Ik ben Lennart Andriets.
1: Ik ben lid van de Tweede Kamer. En ik ga voor de Partij van de Arbeid. En ik hou mij bezig met onder andere met asielzoekersbeleid. En dit is Harry Musquet, die me houdt een interview.
0: Radio.
1: En deze meneer die kan geen hand geven, die heeft microfoon vast. Maar die is ook van de radio. Waar komt u vandaan, als ik vraag maar?
3: Ik kom uit Bosnië.
1: Uit Bosnië?
3: Ja.
1: En hoe lang bent u al in Nederland?
3: Ik ben 6 jaar.
1: Heb u een verblijfstitel al?
3: Ja, ik heb een nationaliteit die krijgen.
1: U bent ook Nederlander geworden, dus u werkt hier?
3: Ja, ik leden tijd 2 jaar werken voor toezichthouder bij de politie.
1: Ja.
3: Dan mijn contract is klaar daar. Verder ga 3 jaar in de conciërge in de school.
1: Ja, maar wat deed u in Bosnië?
3: Ik ben daar academisch kunstenaar.
1: Iets anders, hè?
3: Ja, die, of restauratie die maken van antiek en mozaïek of zo.
0: Oh, dat is wel interessant. Kunt u dat hier...
3: Ja, deze is dan ik naar Nederland deze twee keer op een expositie, maar deze drie jaar is lopen en niet meer. Maar is hier is precies werk van mij. Het is heel mooi. Altijd met kinderen is netjes.
1: Maar doe je nog wel een kunst dan?
3: Ja, ik noem maken in over disco. Wil jullie kijken?
1: Ja, graag.
3: Dat is mooi.
0: Maar de restauratie, deed u dat ook?
3: In Rusland, twee jaar. Ja? In Moskou, in Londen een jaar. En
0: ja, daar moet daar...
3: En zo. Oh,
0: daar moet je toch ook nog wel...
3: Nee, ik ben nee? Niet meer goed. Mijn nee. Ogen is niet goed. Ah, mijn hand is trillen.
0: Precies.
3: Vier jaar leger daar. Ja, ja. Een beetje oud. Ik kan niet meer precies werken over mozaïek.
0: Ah, dat is het, ja. Ja.
3: Nou, ik ben vandaag bezig over vanavond geef disco van kinderen.
1: Disco?
3: Ja.
1: Voor welke leeftijd?
3: Kijk, tot 10 jaar.
1: Oh, dat zijn de kleintjes.
3: Ja, dat is mijn kunst, alles vanavond.
1: Oh, dat heb ik gemaakt.
3: Ja.
0: Lijkt me wel gezellig.
3: En kinderen ook zelf maken gitaar. Dan,
0: ze maken zelf de gitaar?
3: Ja, dan kan je een beetje helpen over...
1: Dit is een hele mooie school, want zo zie je ze niet veel. Hoor. Dit is echt, dit is gewoon, ja, zo zouden de meeste mensen in Nederland ook wel hun kinderen naar school willen sturen. Want dit ziet er perfect uit.
0: En professioneel.
1: Dat is helaas niet representatief voor wat je op de meeste AZC ziet. Dat, want ik heb er al heel wat gezien.
3: Maar ik kwam daar eens naar Rode Wol, die is naar kleine school. Ook, ik ben daar concierge twee
1: ben
3: dagen.
1: Ook?
3: Ja,
1: ook.
3: Twee dagen.
1: Maar dat is een school voor Nederlandse kinderen?
3: Ja, en, maar deze is allemaal iets best.
1: Is heel goed, hè?
3: Ja, alles nieuw, alles geven maar naar rode.
1: En hoe vinden de ouders dat nou voor de kinderen die hier zitten?
3: Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Elke nationaliteit. Kijk, dat is, die maken hoeveel kinderen voor nationaliteit. Dat is mijn kunst ook. Hoeveel kinderen die komen van welk land allemaal die komt.
0: Kazachstan, zie je hier ook.
3: Syrië. 7, 3, 4, dat is allemaal die maken het zo.

0: We gaan nog even verder lopen over het terrein. Ja, bedankt, bedankt, hè. Ja. Tot ziens.
1: Ja. Tot ziens.
2: Het is mooi dat. De kinderen hebben daar geen last van.
0: Nee, die kinderen hebben geen last van. Maar wat ik nou net wou zeggen, is dat natuurlijk, met name als het om kinderen gaat, dat het heel moeilijk om te zeggen van, ja, je moet weer weg, hè. Dat, als je dat dan hier zo ziet, jongen, dan ik zeg wel eens, hè, in de politiek, hè, wij hebben een, vind ik als Nederland, een vrij hard beleid, wel rechtvaardig, maar toch vrij hard.
1: Ja, jouw opponent, meneer Kamp van de VVD.
0: Ja, die is keihard. Die is te hard.
1: Ja, de VVD, die het is toch met de salmnorm en zo, dito. Ik bedoel, men houdt vast aan.
0: Men houdt vast aan en je moet maar zien wat er verder gebeurt met onderwijs en met de zorg en noem maar op. Maar wat ik nou van zeg is dat met name als het om kinderen gaat, hè, dan verlies je het als politiek altijd. Hè. Als mensen uitgeprocedeerd zijn en ze willen niet weg en ze blijven ronddolen in Nederland en er zijn kinderen in het geding. En soms worden helaas kinderen er ook wel eens voor gebruikt. Dan verlies je het ook bij de publiciteit, je verliest het altijd.
1: Zou je niet voor een aantal Nederlanders, voor een bepaalde groep met bepaalde steden, nou, even verplicht moeten stellen om hier af en toe eens rond te kijken? Want dan krijg je toch een heel ander beeld en zo. Hè? Nu is het zo'n beeld van die mensen zitten daar maar in die kampen. En ik heb het idee dat langzamerhand minder draagvlak voorkomt binnen de bevolking.
0: Ja, het zou heel goed zijn. Als mensen, vaak hebben mensen een oordeel zonder dat ze weten wat er
1: gebeurt. Kijk, als je nou zo'n klasje ziet, hè? Dan denk ik bij mezelf, nou, dat gaat allemaal zo slecht nog niet. Dan krijgen mensen toch een ander beeld. Of zo. Ja,
0: maar nou is dit ook, dan ziet dit er ook heel mooi uit, hoor. Dit is ook een mooie omgeving. Je moet nou eens kijken, daar zitten we niet naast een villa-wijk.
1: Ja, maar als je dus bij in Heerenveen komt, dat is toch prachtig geregeld. Misschien nog wel mooier, Albert, dat bij het stadion. Dat zag er fantastisch uit ook. Kijk, dat is helemaal.
0: Ja, maar mijn Heerenveen is nog wat meer op elkaar. Hè? Maar kijk, wat je hier dus ziet. Dit is dus die villa-wijk waar heel veel mensen bezwaar maakten tegen de komst van dit centrum. Het was er dichtbij. Ja. En ze zeiden dus dat de prijzen van de huizen zou zo naar beneden gaan als hier een centrum kwam. En de twee belangrijkste actievoerders, die hebben hun huis verkocht nog voor het centrum te stonden. Die hebben met dikke winst verkocht. Ja. Dus het viel wel mee met die waardevermindering.
1: Maar zo dicht zitten die mensen er toch ook niet op.
0: Nee, maar dat is maar net van hoe je het kijkt. Als je dus vanuit het centrum kijkt naar die wijk, is het vrij ver weg. Ja. Maar voor de mensen in de wijk die naar het centrum kijken, is het vlakbij. Ja, ja, ja. Dus dan zie je dat ook voor een groot deel psychologie is. Kijk, zo daar, ik geloof dat het een washok is of zo hier. Even kijken. Dit is een meneer met een tulband.
1: Even kijken hoe dat hier uitziet, jongens.
3: Goeiedag.
0: Bert Middel. Ik ben Tweede Kamerlid.
3: Ja.
0: En deze heren zijn van de radio en die lopen even rond en die maken een interview. Ja. En ik zie dat hier een wasseret is.
3: Ja,
0: een
3: beetje Nederlands. Dari, language Dari.
0: Waar komt u vandaan?
3: Afghanistan.
0: Afghanistan. Ja. Maar spreekt u Engels anders?
3: No, Dari.
0: Maar u verstaat het wel?
3: Dari.
0: Hey, we gaan heel langzaam praten.
3: Ja, waar ik.
0: Ja? Ja. Langzaam praten. Ja. Maar u komt uit Afghanistan?
3: Afghanistan.
0: Hoe lang bent u al hier? Hoeveel maanden, jaren?
3: Ja, 13 maanden.
0: Ja?
1: 13 maanden.
0: 13 maanden.
3: Nederland.
0: Ja. U werkt hier nu?
3: In 3 maanden.
0: Hier? U regelt de was hier?
3: Ja.
0: Nou, alles opschrijven?
3: Ja.
1: En bevalt u?
3: Sorry.
1: Ja, dat is ook een beetje moeilijk.
0: Vindt u het leuk hier? Leuk werk te doen.
1: Wat dit alles?
3: Ah, okay.
1: Ja.
0: Oh, daar komt een mevrouw aan. Die wil ook de was doen.
3: De washing machine.
0: Elke dag hier?
3: 4 o'clock.
0: Tot 4 uur.
1: 4 uur.
0: Hey, we laten u weer aan het werk. We vallen u niet lastig.
3: Ja.
0: Tot ziens.
1: Hallo. Ja. Helemaal uit Afghanistan.
2: Dat is natuurlijk ook een regio waar het helemaal misgaat. De Taliban en zo.
0: Ja, maar daar is het al.
1: Daar is het al jaren mis.
0: Jaren mis. En ik vraag me ook af dat het ooit weer goed komt daar.
1: Ja, ze wil nou zelfs 1500 jaar oude Boeddha-beelden afbreken. Dus, ja, dat is echt als helemaal.
0: Je dus, als je dus ziet, hè, wat, als die godsdienst, als dat in overgaat in godsdienstwaanzin. En of dat nou de islam is of. Ander fundamentalisme, maar het is dan gebeurt de meest vreselijke ding. Verschrikkelijk. Ja, heel erg. Ja, mensen met menselijke vrijheid en menselijke waardigheid volstrekt aan de knoppen.
1: Ja, gelukkig hebben wij dat ver achter ons gelaten, behalve de 45, maar dat was onze schuld niet.
0: Maar, kijk, hier heb je dus. Nou, maar die mensen die zijn hier dus heel redelijk gehuisvest in dit soort caravans. Ja, ik bedoel, als je natuurlijk jaar in jaar uit zit en sommige mensen zitten hier een beetje te lang. Want normaal gesproken moet zo'n procedure toch in 2 jaar. Afgelopen zijn met beroep erbij als dat nodig is bij de rechter. Maar als je hier natuurlijk heel lang zit en je weet niet wat je perspectief is, dan gaat het je wel opbreken, denk ik, hoor. Maar heel veel Nederlanders zeggen van dat is toch wel schier. Zo zou ik wel op vakantie willen. Maar ja, vergeet niet dat vakantie 3 weken is.
1: Nee.
0: Zullen we hier hem doorheen lopen? Komen langs de
1: dit jaar hebben we dus veel meer dan ze verwacht werden. Dus las ik, 40.000 of zo.
0: Ja, dik 40.000. Ja, men had gedacht dat het minder zou worden. Net zo ver als vorig jaar.
1: Ja, dat had men toch gedacht, of niet?
0: Ja, ja.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Nou, je moet natuurlijk in eerste plaats constateren dat van de 30, 40 miljoen vluchtelingen op de wereld, dat maar een heel klein gedeelte naar West-Europa.
1: Denk je?
0: Dat maar een heel klein gedeelte naar West-Europa

0: Kijk, hier zijn ze zelf weer de boel een beetje aan het onderhouden.
1: Maar als je dan, het ziet er dan wel prachtig uit, maar als, ja, je dan van, als je dan binnenkomt, hè, bij die mensen, dan valt dat toch...
0: Ja, dit is heel klein, hè?
1: Ja.
0: Jullie doen dit zelf, dit onderhoud van de straat?
2: Ja.
0: Ja? Als vrijwilligerswerk of een baantje of...
2: Koffie?
0: Nee, dit schoonhouden van de straat, doen jullie dat als werk, als baantje of als vrijwilliger, volunteer? Speak English?
3: Beetje Nederland.
0: Beetje Nederland? Ja. Waar komt u vandaan?
3: Vandaag?
0: Nee, vandaan. Uit welk land komt u?
4: West country?
0: Your country.
3: Ja, in Slovakia.
4: Slovakia.
0: Ja, yeah, but you're not from Slovakia originally.
3: For Slovakia, gypsy.
0: A gypsy? Yeah.
3: Gypsy,
0: you're
3: yes.
0: You're gypsy?
3: Yeah.
4: Roma.
3: Roma, yeah.
0: Yeah. Roma.
4: Yeah. Right. Yeah. From where did you come from? Bratislava or where?
3: Yeah, Bratislava.
4: Uh-huh. Yeah.
3: Bratislava, Poprad, Piskanova.
4: Uh-huh. Yeah.
3: Poprad, yeah.
0: How long are you, how many months you are staying here?
3: Here?
0: Yeah.
3: 1 year, 2 months.
0: Oh, and now you're busy with cleaning the streets?
3: Yeah.
0: Is your job here?
3: Yeah, job.
0: With the other people?
3: Other people, yeah.
0: Okay.
3: Allemaal.
0: Good luck.
4: Thank you.
0: Luck.
3: Yeah.
1: Yeah.
0: Gypsy, dat zie je niet. Yeah. Dat zie je niet veel.
1: Nou ja, ik heb laatst nog een heel stuk over gelezen. Dat die Roma's daar in de Tsjechië en de Slowakije nogal heel erg slecht behandeld worden.
0: Jawel, maar kijk, als mensen zich aanmelden voor een asielprocedure, dan moeten ze dus via het loket aan de grens, dat heet het aanmeldcentrum, en dan worden dus meestal zigeuners, die worden toch wel vrij veel niet tot de procedure toegelaten, worden dus afgewezen. Dus dat betekent dat er met deze meneer op het oog wel wat meer aan de hand is, anders was hij nooit tot de procedure toegelaten. Dus dat betekent dat deze meneer echt wel ergens last van gaat moeten hebben wat vervolging of zo betreft. Of, maar kijk, alleen het feit dat je uit een heel vervelend land komt, dus een hele vervelende land, of dat je een heel lullig leven hebt, dat is natuurlijk misschien voor die mensen zelf wel, maar voor ons nooit een reden om mensen op te vangen.
1: Nee, maar,
0: in
1: die landen heb ik pas geleden nog een paar stukken over gelezen. Die mensen worden daar heel erg gediscrimineerd,
0: ja.
1: die Roma's. En die worden van het ene punt naar het andere verjaagd. Dus op een of andere manier hebben die mensen ook geen thuisland natuurlijk.
0: Nee, maar het vervelende, het klinkt een beetje wrang, maar er moet dus meer aan de hand zijn dan alleen discriminatie.
1: Ja.
0: Er moet echt sprake zijn van vervolging of bedreiging met vervolging. He, wil je in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning hier? En er zijn natuurlijk altijd een paar bij dat het geval is. Maar in zijn algemeenheid is, zoals ik al zei, zoveel ellende. Dat is op zich geen reden om mensen een verblijfstitel te geven hier.
1: De middels waren daar eigenlijk ook vluchtelingen, want ik heb even de stamboomen, of tenminste het gedeelte van de heer Middel, van Arend Middel, doorgenomen.
0: Ja.
1: En dan bleek dat die middels, waar Willy Middel onder andere, onze bassist van het eerste uur, die kwamen hier uit deze buurt, Zevenhuizen. Maar de andere tak, dat is geen familie van jou dus, die kwam waarschijnlijk uit Duitsland.
0: Ja.
1: Zodat...
0: Ja, maar als je natuurlijk bij iedereen kijkt, misschien bij jou ook wel, ja, dan zie je dat bijna even, allemaal.
1: Nee, dit is even gewoon een grapje,
0: dat
1: weet je wel. Dus jij zou misschien ook, nu we toch in zo'n vluchteling in het asielzoekerscentrum rondlopen, misschien kunnen zeggen dat jullie ook op een of andere reden daar weg zijn gegaan.
0: Ja,
1: of zo.
0: Iedereen van ons waarschijnlijk wel. Hè? Dus als je gewoon maar ver genoeg terugkijkt, dan zie je dat iedereen ergens anders vandaan komt. Daarom is het ook heel gevaarlijk om te zeggen dat dit ons land is. Of dat het, nationalisme is sowieso heel gevaarlijk. Dus daar moet je daar mee uitkijken. Kijk, hier staan mensen, dit vind ik altijd een beetje tragisch. Nou, dat valt nog mee op.
1: Ja.
0: Hier staan mensen bij een telefooncel. Het is natuurlijk hartstikke duur om te bellen naar het land van herkomst. En mensen hebben toch behoefte aan contact. Met familie, met mensen die hun dierbaar zijn. Want ze willen wel weten wat er gebeurt met die mensen, wat er in hun land gebeurt. En nu is het nog rustig, maar soms zie je hele rijen ervoor staan. En dat moet allemaal met zo'n telefoonkaart.
1: Ja, oppervlakkig ziet het er hier natuurlijk wel heel netjes uit. Ja. Maar er is toch een grote tragiek achter de geveltjes hier, hè, natuurlijk.
0: Ja, aan die kant op lopen. Ja. Nou, hier zie je. Kijk, dit ziet er op zich wel vriendelijk uit, want hier is geen slagboom.
1: Nee.
0: Hier staan geen bewakers bij de poort of zo. Dit is allemaal heel relaxed eigenlijk hier. Kijk, hier zie je schotels, dat mensen hem toch behoefte aan.
1: Ze hebben allemaal televisietje
0: met hier is ook bijna allemaal de hele dag aan. Kijk, hier heb je de vreemdelingenzorg. Hier zijn ook de medische diensten. Hier zijn centrale voorzieningen. Maar ja, kijk, er is verder natuurlijk weinig te doen hier. We lopen een beetje om elkaars caravan heen.
1: Ja, hanging around.
0: Mensen mogen dus niet werken. Hè? Want er zijn heel veel mensen die in de buurt zeggen, ja, ze doen niks, ze leven van onze cent niet zo. En
1: nou ja, dat is het bekende cliché.
0: Ja, nou, maar dit wordt wel veel gezegd. Maar men weet dus vaak niet dat die mensen mogen niet werken. Wij zagen dus net die jongens, de straat en de tuinschoffel, die krijgen dus een gulden per uur. Ja. een gulden per uur voor dat vrijwilligerswerk. He, want het is eigenlijk vrijwilligerswerk, maar dan geef je een symbolisch bedrag voor een gulden. En ja, verder niks.
1: Dat is het bekende cliché. Maar misschien wordt het in de toekomst zal het wel wat anders gaan. Ik bedoel, tot hoever, want dat is natuurlijk wel de vraag, tot hoever kan zo'n land als Nederland gaan? Dat is natuurlijk ergens houdend op.
0: Bedoel je dat Nederland vol is?
1: Nee, vraag het maar. Nee, ik heb helemaal niks met de rechts te maken, maar ergens houdt het natuurlijk op.
0: Ja, kijk, mijn uitgangspunt is, hoeveel mensen er in Nederland ook wonen, wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn, hè, die dus ja, echt met vervolging bedreigd worden, om daar iets voor te doen en iets mee te doen. En dus draai het om en denk dat wij in zo'n soortgelijke positie verkeren. En dan willen wij ook dat een ander land ons opvangt. En we hebben als Nederland in het verleden ook laten zien dat we in staat zijn om hele grote groepen mensen op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan de Belgen, hè, die in de Eerste Wereldoorlog, hè, zijn meer dan 1 miljoen hier een hele korte tijd opgevangen. Dus als echt moet, dan kan dat. Ja. Want wij zijn wel een verzorgingstaat en wij willen dat iedereen die hier leeft een bepaald niveau heeft. Die meneer, die conciërge, ja, die zei ook, het is hier een goed land. Hè. Ik heb 2000 gulden, dat is weinig. Ja. Maar op zich is Nederland een prima land, omdat hier toch voorzieningen zijn. En die zijn niet alleen voor ons, maar die zijn ook voor deze mensen.
1: Maar ja, de vraag is, hoe lang kan een land als Nederland dat uiteindelijk volhouden? Dat is eigenlijk...
0: Als wij een streng beleid blijven voeren, maar wel rechtvaardig, kunnen we dit heel lang volhouden. Daar ben ik van overtuigd. En ik ben ervan overtuigd dat Nederland, de Nederlander in zijn hart heel tolerant is. En dat als mensen het echt nodig hebben, dan wil men die mensen ook wel helpen. Maar men zegt aan de andere kant, ja, mensen die om andere reden niet komen, die, daar moet je dus echt de deur voor sluiten.
1: Ja. Nou, staande in dit AZC werd jij...
0: Het gaat sneeuwen zelfs.
1: Ja, nou, dat neemt niet weg dat wij hier nog wel even... En de underdog heeft bij mij altijd toch een warm plaatsje. Bedankt voor dit gesprek, Bert Middel.
0: Ja, gelijk, ik vond het leuk dat jullie hier waren en dat jullie naar zo'n AZC dus van binnen hebben gezien. In de wetenschap wel dat dit echt een van de betere is. Maar dan kun je de mensen zelf zien en zelf met ze spreken en dat is heel goed.
1: Bedankt. Joep. Namens de VPRO en onze Radio Drenthe.
0: Oké.
1: Okay. Nee, ik vind dit wel... Dit vind ik wel even mooi om dit even te zien. Ik kreeg toch even een andere indruk. Ja.
5: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Tweede Kamerlid Bert Middel, die was van Skik op fietsen. QB and the Blizzards, Just for Fun. The Outsiders, Lying All the Time. En The Shoes met Na Na Na. Wij gaan verder met Harry's historie en we pakten de draad op van het TT-circuit, Laaghalerveen.
1: Nou, we zijn nog bijna op Laaghalen. Je hebt Hooghalen natuurlijk, Laaghalen. En dan later Laaghalerveen. Dan komen we hier straks. Hier maken ze op een gegeven moment een hele scherpe bocht naar rechts. Daar stond nog een huisje op de punt. Zo'n witte huisje kan ik me nog herinneren. En dan ging men richting Laaghalerveen. En van Laaghalerveen kwam je dan zo weer op de Haar uit. En wij wachten even tot de afslag Laaghalerveen in zicht komt. Ik denk nog een 200 meter te rijden. En dit hier, dat stuk daar straks, dat is nog die oude baan. En die liggen nog precies zo bij als het toen was. Die weg wordt nauwelijks meer bereden. Want behalve de mensen die daar wonen, komt er niemand meer. Want de baan is aan de zuidkant is helemaal afgesloten. En het tracé hebben ze ook helemaal verlegd. Want de baan is inmiddels alweer... nadat ze van dit circuit afgegaan ben, van 17,5 kilometer, of misschien iets langer, ben ze... Kijk, hier moet je dan rechts, hier die hele scherpe draai die zij ook maken. Nou, zie je wel, kijk, ik ga weer naar Hazen toe. En hier kon je dan weer op die oude baan uit. Die is inmiddels alweer 3 keer verbouwd. De Bedeldijk is er al niet meer, die hele Haakse bocht. En toen hebben ze hem later nog een keer ingekort en nou is hij geloof ik nog weer een stukje ingekort en wordt weer helemaal verder gemoderniseerd. Kijk, maar dit waren dan bochten die ze vroeger reden. Hè? Hier ging het allemaal niet zo hard, maar het was wel prachtig als je hier zo'n 30 man hier over die landweg zeg, scheurde en zo. Het was natuurlijk wel een stuk gevaarlijker, maar de snelheden die waren dan ook een stuk lager als het nu is natuurlijk. En de eerste... Ja, de eerste dode die toen valde is, dat was geloof ik een Finn daar in die bocht, in de Julianabocht, die
4: loop van als je de S-bocht uitkomt, zo over het stukje De Haan, zo naar het oude Jodenkerkhof toe, zo noemde men dat vroeger. Het was toen een hele consternatie dat men dat daar een dode viel naast, want dat was nog nooit gebeurd. Assen had toen al de naam van veilig circuit te zijn. En een veilige circuit had bijvoorbeeld men waar elk jaar nog dood valt. Nou, dan bent wij hier op Laag Halleveen zo. En ik ben hier pas geleden nog langsgekomen van de Eekholts Wiegaaf. Maar ik geloof dat je daar op een gegeven moment moeilijk verder kunt. Of dat je de achterkant van het circuit daar nog langs kunt. Want ze bent het weer helemaal aan het omgooien. Er komen nieuwe pits en nieuwe tribunes. En er wordt van voor miljoenen naar verspiegeld. Kijk, hier... Hier kon je vroeger langs, maar nu kun je er niet meer langs. Of tenzij je daar... dan moeten we kijken of... Hier kunnen we daar nog... Oh ja, hier kunnen we er nog langs. Nee, we kunnen er niet meer langs. Dus de baan houdt hier op. Dan kon je... Hier ga je dus de Eekholtswiek op. En dan kom je uiteraard... Uiteindelijk kon je terecht op de Smilde. Naast de woninginrichting maatschappij, winkel van Snijders. Maar dit heb je te zagen. Ja, hier rijdt de hele militaire witte veldling. Achter De Haan. Heel mooi, mooi gebied. En kijk in de verte kun je al die bouwwerk van het bij de hoofdtribune zien en zo. Ja, wij kunnen hier ook volgens mij... Oh, wacht eens even. Ze hebben hier een nieuwe weg aanleggen, jongens. Dus dat kan hier toch misschien wel nog wel. Nooit zien. Is dit een nieuwe aanvoerroute of zoiets? Ik denk het wel. Dan kunnen ze de mensen straks op een andere manier waarschijnlijk kwijt naar die parkeergelegenheden. Want nou kon je helemaal aan de achterkant van het circuit huur. Dat zou mooi zijn, als dat nog even zou willen lukken.
6: Om 3:30 uit Steenwijk, met Jaante achterop. In jassen en de pente aan.

0: zijn bestaat kwijt alleen maar. Maar ik weet het niet of ik weet het wel.
1: Nou, volgens mij heet het officieel gekwijt.
0: Is zo? Nou. Dan gingen wij via Kallenkoten langs het COT. Toen brak de linker voetsteun af, maar ze zat er niet mee. Ze deed haar linkerbeen gewoon over mijn linkerbeen. Bovendien had ze twee penten nam, dus geen mensen kon.

war denn hier, mi Junge? So bei der Kaserne langs, da dürf an Heloma weg. Dort brak het pieping van de motor, onze tweede weg. De Solex brulde haast een tijger, dit zien krolse tiet.

0: Verkeersinformatie. Hier is Henk Westertuin met verkeersinformatie. Op een circuit Assen is één spoor, nee, ben twee spoorrijders gesignaleerd.
1: Zandpad had een kruising met een mooie asfaltweg. En toen wij overstaken, was Miante opeens weg. De Solex trouwens ook, ik had al enig nog mijn stuur. En waar de Niers Perini was, ene bonke vuur.

0: Kijk, er staat weer aangegeven, scherpe bocht. Ze hebben alles overhoop hier, hè. Kijk eens aan. Ik denk dat misschien dat je dat al gedeelte achter die dingen nog kunt rijden. Dat zou mooi zijn dat we dat nog even mee konden nemen. Ja, de TT was natuurlijk... Ik ging daar dan altijd met mijn kameraden op donderdagsmiddag naartoe. Ik ben ook jaren ben ik altijd gaan, zou ik maar zeggen. Eigenlijk tot aan 1900 en... ja, tot wanneer ben ik... even kijken, ja... Tot 1907, daar ben ik eigenlijk altijd heen geweest. En, maar toen was het op een gegeven moment... toen is het een tijdje afgelopen en toen kreeg ik altijd een kaart van Barry Zandschol, die bij de Telegraaf werkte en die motorsport deed. En dan kon ik op de perstribune en zo. En, maar op een gegeven moment hield dat op omdat... omdat de Telegraaf minder kaarten kreeg. Kijk, ze hebben een heel nieuwe tribune gebouwd. En ja, toen... Maar vanaf dat moment gingen wij altijd met een aantal kameraden, donderdagsmiddags, gingen wij altijd naar de training toe. En dan was het altijd gezellig. Een beetje in het gras leek, mooi weer. Potje bier erbij, gebakken visie. En dan s'avonds, dan ging je los, hè. Dan uren vijf het café in met elkaar. Plezier maken. Ja, dat was altijd prachtig. Nou, we komen er nou helemaal achter langs. En dan kom je straks weer op een stukje van het oude circuit, van het nieuwe, van het oude nieuwe circuit, zou ik maar zeggen. Kun je daar dan heet de verkeerstuin. Nou kom je eigenlijk weer op de Haar uit. En dan kun je straks rechtsaf. En dan kom je weer op een stukje van het allerhoogste circuit. En dan rie je dus, dan hebben we bijna een rondje gemaakt. Niet alleen langs het hele oude circuit, maar ook achter het nieuwe circuit langs. Kijk, dat loopt hier zo. Kijk, van daar heen de A28. En daar ga je dan onder de deur. En aan het eind van die weg, waar wij nou heen rijden, daar had je de Juliana-bocht, waar de eerste dode val is op de TT. Kijk, wij nou heen rijden, wij rijden nou. En daar had je hier straks, hey, die scherpe bocht, dat was de Bedeldijk. Daar moesten ze dus helemaal terug naar één. En dan heb ik nou, dat Jack Middleburg daar te hard ging. En dan ging hij even rechtdoor en dan remde die. En dan zette de motor eens even andersom. En zwaarder van Nelly de bus. En allemaal de mensen om hem toe, hartstikke enthousiast. Kijk, dat was hier. Hier hield het dan op, zo. En dan ging hij net veel sneller, ging hij rechtdoor. En daar hier vlakbij is toen dat hele vreselijke ongeluk met Uncini gebeurd. Die toen van Wayne Gardner toen zo'n klap kreeg. Bijna zijn kop eraf, maar dat allemaal nog goed komen is. Die man is nu nog voorzitter van de rijders, van de veiligheidseisen van het circuit. Kijk, als je hier nou achter langs gaat. Je kunt er nog langs. Je moet hier zo hebben. Dan kon je nog in de Julianabocht, die kunnen we nog net in metnemen. Dat is mooi. En dat, je zit hier nou tussen het Jeudenkerk, of zo noemen ze dat vroeger, en de Boskamp. Dat is de grote begraafplaats in Nassenheim. Waar. Kijk, en die bocht, die ik weet niet of je. Dat was aan het eind van deze. Dit was ook vroeger, gedeelte van circuit. En die bocht, ik denk niet dat die er nog ligt, maar als die er nog ligt. Dan was dat, ja, hij lag daar een eindje verderop, hij ligt volgens mij nog. Dat was de Julianabocht en dan gingen ze zo hier rechtsaf en dan kwam je weer bij Bartelsbocht uit. Dus dit was een rondje oud en nieuw circuit, een rondje TT.
1: Dat is muziek van Gerard Buisman, de Bart uit Steenwijk die hij hoorde, Eppe de Snoevert, in deze aflevering van Harry's Historie. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues, zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen, Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren. En fijnproevers.
3: Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: De legendarische bluespionier Robert Johnson overleed in 1938 en hij beïnvloedde alle hedendaagse bluesartiesten. Er bestaan slechts 29 nummers van hem die nog steeds veelvuldig worden gecoverd. Robert Johnson, Stop Breaking Down Blues.

Robert Johnson, Stop Breaking Down Blues. Het album Black Velvet van Charles Bradley werd postuum uitgebracht. Met nummers die nog op de plank lagen en singles die nooit eerder op een album waren verschenen. Het is een mooi eerbetoon voor de op 23 september 2017 overleden zanger. Dit nummer kent u ongetwijfeld van Neil Young. Charles Bradley, Heart of Gold.

Charles Bradley, Heart of Gold. Otis Ferries Hicks noemde zichzelf Light and Slim. En hij kreeg een contract bij Excello Records. Dat is een klassiek blueslabel. En daar kwam hij in een stal met Lazy Lester, Slim Harpo en Lonesome Sundown. En zijn producer was Jerry Williams, die zelf succesvol was als zanger onder de naam Swamp Dog. Light and Slim, Hoodoo Blues.

Light and Slim, Hoodoo Blues. Mighty Sam McLean overleed in 2015 en onlangs verscheen het album A Diamond in the Rough. En dat album bewijst nogmaals dat de blues- en soulzanger nooit de waardering kreeg waar hij recht op had. Dit is een eigen compositie van Mighty Sam McLean, Southern Land.

0: Suddenly.
1: Mighty Sam McLean, Southern Land. Billy Boy Arnold, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago. Hij speelde lang als mondharmonica-speler in de band van Bo Diddley. En zijn nummers werden in de jaren 60 regelmatig gecoverd door de Engelse Yardbirds. Billy Boy Arnold, Don't Stay Out All Night.

Billy Boy Arnold, Don't Stay Out All Night. Ripov Raskolnikov, dat is een voormalige straatmuzikant uit Wenen. En hij runt tegenwoordig een succesvolle bluesband in Oostenrijk. En die band heeft een nieuw album, Small World. De Ripov Raskolnikov Band, I'll Walk Away.

The Rip-Off Raskolnikov Band, I'll Walk Away. Dale Hawkins, dat was een rockabilly en een swamp rock artiest uit Louisiana. En hij kreeg een contract aangeboden bij Shaker Records. En daar werd James Burton, de grote James Burton, zijn studio-gitarist. Later zou dit nummer een grote hit worden voor de Rolling Stones en ook nog eens een keer voor Creedence Clearwater Revival. Dale Hawkins overleed in 2010. Susie Q.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Travelin' Man van Maurice van Hoek is het album van deze week. En Maurice van Hoek moet zo snel mogelijk naar Nashville of Austin om samen te kunnen werken met producers en songwriters van naam en faam. Want de productie van dit album had veel beter gekund. En ik begrijp wel, dat was natuurlijk niet zo'n groot budget. Maar dit is een extreem talent en dat moeten we goed begeleiden. Maurice van Hoek, Losing My Mind.

Maurice van Hoek, Losing My Mind. Een paar jaar geleden verscheen er een uitstekend album van de Brooklyn Rhythm and Blues Project. Dat was een collectief uit Breukelen en daar maakte zanger-gitarist Jan Canes ook deel van uit. En deze Jan Canes probeert het nu als singer-songwriter met zijn nieuwe album Lakeside Sessions. Het werd namelijk opgenomen in Loosdrecht. Jan Canes, Just About Time.

Jan Canis, Just About Time. Hij heette eigenlijk Riley Ben King. Hij probeerde het als Bluesboy King. En als BB King werd hij de beroemdste bluesgitarist aller tijden. Hij was ruim 60 jaar de bestverdienende bluesgitarist. Dit is een opname uit 1964. In 2015 is hij overleden. BB King, Rock Me Baby.

B.B. King, Rock Me Baby. Adam Sweet, dat is een Engelse singer-songwriter uit Exeter. Al treedt hij ook op met zijn Adam Sweet Band. Dit komt van zijn debuutalbum Small Town Thinking. Adam Sweet, Evening.

Adam Sweet, Evening. Buddy Guy vertrok als jochie van 19 jaar vanuit Louisiana naar Chicago en daar werd hij studiogitarist bij Chess Records. Hij vormde lang een duo met mondharmonica-speler Junior Wells en hij werd een wereldster als soloartiest. En de man heeft beroemde fans, onder wie Keith Richards, Eric Clapton en Jeff Beck. Buddy Guy, damn right, I've got the blues. 1, 2, 3, I've got it.

Buddy Guy, damn right, I've got the blues. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek, en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Het album Money and Cigarettes van Eric Clapton nam hij op met een topbezetting. Ry Cooder, Donald Duck Dunn, Roger Hawkins, Albert Lee. En het werd opgenomen in Nassau op de Bahama's. Dit is een eigen compositie van Eric Clapton. Pretty Girl.

0: Come on in my kitchen. In de uitvoering van Capmo, het oude nummer van Robert Johnson. Ja, dit is niet te horen in de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise. Hij beperkt zich tot zijn timeslot, de periode 1950-1965, met de nadruk op de 30er en 40er jaren.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar hij heeft er dan zeker een ambivalentie over.
1: Ja, als je hem vraagt van hoe zit dat nou verder, dan zegt hij, ja, die moderne blues, dat is toch een soort van rock'n'roll geworden. De blues heeft de muziek beïnvloed naar de rock'n'roll en nu wordt die blues weer terug beïnvloed door die rock'n'roll. En dan creëer je dus wat hij zegt van die snare stringbenders. Dat ben dan mensen die de toon, de snaren buigen. Hij zegt tot ze bijna vals worden, out of tune. En drums met het geluid van een sledgehammer, weet je wel, van een moker. En hij zegt, dat hoor je eigenlijk niet bij de blues. Dat vind jij niet muzikaal genoeg. Maar als je hem dan vraagt hoe het dan zit met moderne mensen van die dan teruggaan.
0: Daar heeft het ook niet op.
1: Daar heeft hij het ook weer niet zo op. Nee. Dat vindt hij dan wel heel goed. Maar waarom zou je dan nu nog weer Robert Johnson gaan spelen?
0: Yeah, yeah.
1: Ja, dat is. En dan start hij dan toch weer. Hij zegt, dan kun je misschien toch nog weer beter een stringbender wezen en zo. Maar ja, hij gaat ook een beetje op het sociale aspect in. Van dat de mensen in de 50, 60 jaren. Het leert hebben van de generaties voren en dat er nou generaties bluesmensen zijn, jonge negers, die helemaal niet meer weten hoe het daar westen is.
0: Nee.
1: Dus wat dat betreft.
0: En die ook niet met die muziek opgegroeid.
1: Nee, en wat dat betreft, daar kan ik hem wel gelijk aan geven. Ja. Dat is eigenlijk wel een belangrijk punt waar hij hier.
0: Want hij giet zelf ook verder niet op zoek naar nee talent of. Hij woont amper concerten bij, begrip ik.
1: Nee, hij heeft zelf speelt dan, zegt hij, met Magic Slam, Sunnyland Slam en Eddie Cleanhead Vincent en zo en dat soort mensen. Maar
0: hij heeft zich nog een beetje teruggetrokken in zijn bluesbastion. In zijn huis met zijn cd's, met zijn platen, met zijn opnamestudio, met zijn hond die erbij.
1: Ja, wij hebben het natuurlijk wel heel druk met het uitzoeken van die programma's. En het gaat minder in op het. Op het hedendaagse gebeuren. Ik denk dat hij gewoon zegt van ja, ik moet die programma's maken en dit is wat ik. Dit is wat ik like. En
0: ja,
1: dat is het.
0: Het is een beetje naar binnen gekeerd, denk ik.
1: Ja.
0: Ik denk dat hij ook op die manier ook omgaat met de muzici, met de zangers en met de muzikanten.
2: Well, I love to do interviews, but my interviews are very selective. I don't have anybody on the program live. Well. Now I'm not live. I'm taped a week ahead of time. But for the first 16 years when I worked at WBEZ in Chicago, I had facilities to edit interviews. So I would have people come in and record 2 and 3 hour interviews with them and then edit them down to maybe an hour and a half of just them talking, just them telling their stories and mix the music in. But for the last 3 years, I've been doing the show as an independent here at home, and I haven't had the facilities up until the last 3 months to edit anymore. Now in that computer, I have a digital editor, so I've been thinking very, very strongly about going out and doing interviews again. I just ran across, I'm not sure if you're familiar with him, Matt Guitar Murphy has a brother, Floyd Murphy, who played for the Sun label during the 1950s. And as a matter of fact, most people don't know this, but he was on a couple of classic recordings by Junior Parker, Mystery Train and Feel So Good. They say Pat Hare, but it wasn't. It was Floyd Murphy. And Floyd lives about an hour away from me. And I met him down at the Blues Festival and got his number. So I've been thinking about going out and interviewing him. Johnny Twist, are you familiar with that name from the 1960s? He's been after me to do an interview, and there are a lot of other people that I could talk to. I don't like to just talk to musicians. Over the years, I've talked to, I had interviews with classic blues singers, Alberta Hunter and Sippy Wallace. Personalities here in Chicago. Have you ever heard of Marl Young? Marl was a piano player and a band leader who did the T-Bone Walker recordings on the Rum Boogie label here at the Rum Boogie Club. And he was a very active arranger. He was at the El Grotto, the Rum Boogie, the Club Delisa. And he's out in Los Angeles. I've done interviews with him. I don't really want to talk to all the people that everybody else wants to talk to. I don't want to talk to Coco Taylor. And when I was working at WBEZ and there was this large black audience that was in touch with this music, I had a guy call me up and say, hey, have you ever talked to Andrew Tibbs? Are you familiar with the name Andrew Tibbs?
3: No.
2: He recorded for the Aristocrat label in 1947 and did some very famous recordings, Union Man and Bilbo Is Dead and that kind of stuff.
4: Oh, yeah, Bilbo is the governor of Mississippi.
2: Right, yeah. Well, these are people...
4: The guy who wants to bring the Negroes back to Africa.
2: Right, yeah, yeah. Tibbs did a recording about that. But I get an opportunity to record people that most people don't even know about. And I really think that's a much more valuable service than... as much as I like Buddy Guy, than another interview with Buddy or that kind of thing, you know.
5: Baby, don't you want to go?

0: Dat is al wel een tamelijk rudimentaire versie van het oude Elmore James stuk Shake Your Moneymaker van Fleetwood Mac.
1: Ja, in de eerste jaren van Fleetwood Mac, toen Fleetwood Mac nog Fleetwood Mac was, zeg maar zeggen.
0: Ja.
1: Peter Green en Danny Kirwan was dat. En dit was de slide van Jeremy Spencer. En John McPhee,
0: ja,
1: die speelde toen en nu nog bas. En Mick Fleetwood op de drums.
0: En dat was de muziek waar als Steve Cushing eigenlijk als eerste met in aanraking kwam met de gitaar van Peter Green.
1: Ja, Albatross zei hij in de vorige uitzending. Ja. Daar was, zo is hij bij de oude stijl van de blues terechtkomen. En verder zei hij nog iets over, over geld en zo. Dat heel moeilijk was. De public radio en al dat soort dingen.
0: Ook
1: dat...
0: Hij zendt het ook voor niks uit, hè?
1: Ja, ja.
0: Dat wordt op de satelliet zet. Ja. En iedereen die het eraf wil halen, die mag het eraf halen. Doet ondertussen 70 stations in Amerika. Ja, en dan probeert hij toch met een klein beetje sponsorschap van de Jazz and Record Mart van Bob Koestler.
1: Ja, Victoria
0: Amps.
1: Amps, ja. Dus er zijn een aantal mensen dan, kleine zelfstandigen, zou ik maar zeggen. Hmm. In de muziekbusiness daar, mensen met het hart op een goede plaats, neem ik aan, die zo'n programma nog sponsort.
0: En hij zei ook, cultuur is niet veel geld te vinden
1: nee,
0: in Amerika.
1: Nee, dat, hij zei ook van, ook onder de zwarte bevolking was eigenlijk, die was toch eigenlijk veel meer hip. En die volgde meer de laatste modetrends en dan pakken de, wat ik zo net al zei, de pakken de wit net weer over. En die maken een bult er geld mee.
0: Ja, toch typisch met, of typisch, ik weet niet, don't look back, hè? Dat is toch heel sterk in Amerika. The next thing, what's new, door draait het allemaal om.
1: Ja, maar hij zei toch ook weer dat de witten dan weer de verzorgd hadden, die blues weer, dat de inheritance weer een beetje naar voren komt, dat er nog wel wat gemaakt werd.
0: Ja. Ja, een rare wisselwerking, een raar spanningsveld tussen blanke cultuur en zwarte cultuur.
1: Ja, het is net of dan de meer begaafde blanke mensen, als college kids, zich dan op een gegeven moment schuldig voelt en dan gaat kijken naar, kunnen we de boel nog eens weer een beetje omdraaien of zoiets.
0: Ja, want hij is er ook een voorbeeld van natuurlijk. Ja, Steve Cushing is ook een blanke jongen, niet uit de binnenstad, niet uit de ghetto's of zo, maar uit de buitenwijken van Chicago. Hij heeft trouwens voor zijn radioprogramma ook een keer een onderscheiding gehad.
2: I got a handy award up there from the Blues Foundation last year, and the ceremony was held in Memphis. It was the first time I'd been down there, and I was surprised at how little of what was, you know, the historic Memphis blues is still left. You know, the Peabody was there, and that little strip in Beale Street.
3: Yeah. Hey, quiet.
0: Can we hear the tune of Blues Before Sunrise?
4: This is Blues Before Sunrise. Each week, we examine the forgotten pages.
5: Most of the time, you play LPs.
2: Most of it's on compact disc at this point.
5: Compact disc, yeah.
2: Yeah, I went for compact disc in a very big way because I noticed that when I had LPs, the more you play them, the more wear there is on them. Mm. And over like a 10-year period, I could actually hear the surface noise coming on top of the old surface noise. And I'm just hoping that with the CDs that there won't be a lot of deterioration over the years. So come on, it's got to be there. We go.
5: You're looking for something special.
3: Or Arnell, that's the one with Little Walter, wasn't it?
2: Well, that was what he was on, but this is the Johnny Williams, Johnny Young records.
3: It's, Bernard Abrams, who's got the record show. But,
2: Maxwell Street Radio.
3: We've been there yesterday. There's nothing left, huh?
2: No. Well, you know, the funny thing about Abrams was that when you went in there, he would never let you look through the records. Mm-hmm. You know, you tell him what you want, and he'd go back and rummage around. And when it came to his Ornell label, I think he was constantly repressing these things. Mm-hmm. But everybody who came in and bought one, he told them that they got the very last copy and how lucky they were, you know?
3: But he, as a label, it existed only 1 year, I mean, I think.
2: Whoa.
5: It's not in the middle.
2: This is the new technology here.

0: de Seminole Blues van Temper Red. Seminoles is een Indianenstam in Amerika. Temper Red die kwam van oorsprong uit Florida en die is overleden in Chicago. Was een van, ja, ook een van de eerste slidegitaristen die is in Chicago speelde al in de 20e jaren. Gewoon op de straten door zo. En dat is ook typisch de muziek die als Steve Cushing graag draait.
1: Yeah.
0: Voor zijn programma heb je trouwens een WC Handy Award gekregen. En dat geeft toch ook wel de waardering aan die hij in Amerika doorveur ondervindt.
1: Hij werd uitgereikt in Memphis en hij vond daar ook helemaal niks terug van wat de West was. Alleen de Peabody.
0: Ja, en dat kleine stukje van Beale Street. Hè?
1: Ja, en Tampa Red, die hebben we nog een keer in 78 nog een keer opzocht. En die was toen al heel oud. Die was seniel en zat in een of andere verzorgingstehuis. Daar had hij ook nog.
0: Je had nog een mooi verhaal over Big Bill Brunsie. Die met zijn moorden aan de reis ging 3 dagen. En dat ze zoveel drunk dat ze amper mee bewust worden. Zo ging dat ook nog wel eens in de blues. Ja, we zijn dan aan het einde van de reis in Chicago eigenlijk. Over Maxwell binnen we geweest, Buddy Guy binnen we geweest, Halstead binnen we geweest, het graf van Muddy Waters binnen we geweest.
1: Chess
0: binnen we geweest. En dan, dan loop je op een late avond na een paar pinten gevat te hebben in Miller's Pub. Dan loop je de stad uit en dan denk je, Chicago.
2: Een mooie stad. Een stad om nog eens een keer naartoe te gaan. En een stad waar inderdaad nog veel blues wordt gespeeld. Hoewel het wel een soort van blues toerisme is. Ik bedoel, er wordt niet echt creatief blues gemaakt, vind ik. De stad aan zich, daar denk ik van, daar kun je nog eens een keer weer naartoe gaan. Heel veel... mooie plaatsen, fantastische skyline. Alleen ik zou je niet aanraden om ver uit de stad te gaan zitten en met een auto naar de stad toe te gaan, want het is een vreselijke beproeving. Het verkeer dat wil je nog wel eens vastlopen en het is hier zo verschrikkelijk groot dat dat een probleem is. Maar verder zou ik zeggen, als je in de buurt van Chicago komt, ga er naartoe. Want het is een hartstikke mooie stad. En er is toch wel veel te doen op bluesgebied.
0: En er is een mooie pub.
2: Dus ga eens op de Wabash kijken. Bij Miller's Pub, een hele oude pub waar allerlei celebrities zijn geweest. En trouwens, ga ook even naar Bob Cousers. Recordmarkt en tapes. Een van de grootste winkels op het gebied van jazz en blues. En als je dan nog een eindje terugloopt, dan kom je vanzelf bij Buddy Guy's Legends uit. Ook een, waar je een hele goede gumbo kunt eten. Maar waar je ook nog eens af en toe vrij behoorlijke muziek kunt horen.
0: En dat was Chicago.
2: Dat was Chicago. Chicago, bedankt.

0: Big Hit, het volkslied van Chicago, Sweet Home Chicago, in een uitvoering uit de 70 jaren van Barry Goldberg en Friends. Onder andere met Mike Bloomfield op gitaar.
1: Ja, ook nog even bij Muddy speelt en later heel bekend geworden van Super Session met Al Cooper.
0: Ja, en verder nog met Harvey Mandel en de blueszanger Bobby Jones. Niet alleen nog vandaag, maar ook vroeger speelde de radio een hele belangrijke rol in het verbreiden van de muziek, dus ook van de bluesmuziek. Alleen nog al, dit nummer is misschien wat dat betreft een ode in te noemen. Want Sam Evans, dat was een discjockey, die werkte bij WGES, een radiostation in Amerika. Een radiostation, dat is dan ten oosten van de Mississippi. Nee, ten westen van de Mississippi. Ja, zeker. Nee, ten oosten van de Mississippi.
1: Ten oosten van de Mississippi. En de KFV is aan de
0: linker... Aan de westkant, ja.
1: Aan de westkant.
0: Dat is grappig in Amerika. De Mississippi is dan de scheiding.
1: De Great Divide.
0: Ja, de kant van Californië, zeg maar, begon alles met een K. En aan de andere kant, de kant van New York, begon alles met een W, met een W.
1: W, yeah. Ja.
0: WGES, dat was een station waar Sam Evans werkte. En een van de nummers die Muddy Waters de band altijd speelde wanneer het pauze was, wanneer er een break was, dat was Evans Shuffle. En die hebben wij weer als titel gebruikt, als tune gebruikt bij dit onderdeel van Muddy Waters. Maar vandaag gaan we een keer helemaal leren.

0: Opgenomen op 23 oktober 1950 met Little Walter op de mondharmonica Virtuos.
1: Ja. En, iemand anders die ook bij de radio was, ook mondharmonica spullen. Dat was James Cotton, dacht ik niet.
0: Ja, zeker. Ja, want die zorgde er ook voor van dat uiteraard de bluesmuziek, dat die ook de nodige promotie kreeg. Ja, die zat weer bij een ander station. Ja, die stations zijn voor ons West-Europeaan moeilijk uit elkaar te holen. Want het begint allemaal met die W, met die W.
1: Yeah.
0: Of nou WDIA is in Memphis, een van de bekendste stations.
1: Daar zat Cotton zat in Memphis, of niet?
0: Ja, die zat net buiten Memphis.
1: Yeah.
0: En dit was station waar ze onder andere B.B. King bij werkte.
1: Yeah. Gek dat ook deze mensen vaak als... Als discjockeys werkt hebben, maar ook bijvoorbeeld...
0: Ja, maar dan zit hij in de muziek, denk ik, of niet?
1: Ja.
0: Tenminste, dat schat
1: ik zo. Sly was ook van de Family Stone.
0: Ja.
1: Ook een man die eerst discjockey was en zo.
0: Want
1: zelfs Otis Redding in Macon was eerst DJ.
0: Ja. KWEM, dat zit dus net aan de overkant bij Memphis over de rivier. Ja. Dat zit in West Memphis. En door was James Cotton, die was door disc jockey. En dat is ook de reden dat wij nou ook een van de bekendere nummers van Muddy Waters draait. Deep Down in Florida van de LP Hard Again met James Cotton op mondharmonica.

0: Deep Down in Florida met James Cotton op de mondharmonica. En dan hoor je toch het verschil, vind ik in ieder geval, tussen Little Walter en James Cotton.
1: Ja, stilistisch is er wel enig verschil. Ja, ja. Ja,
0: ook qua intentie heb ik het gevoel. Net.
1: Ja, en de opname kwam ook later, hè, weer.
0: Ja.
1: En het is anders opnemen.
0: Ja.
1: Het is, Cotton klinkt wat meer. Over, ja, hoe noemen ze dat? Meer overspraak heet dat.
0: Ja, ja.
1: Meer geschranst. Zoals ze dat vroeger zei. En ja, Little Walter klonk wat helderder. Ik denk dat de invloed van Lynyrd Chess was. Want onlangs las ik nog dat Jimmy Rogers ook heel ontevreden was. Dat Chess altijd de verkeerde ding deed met een product.
0: Dan ga ik even terugkomen op die radio. Het begunde allemaal natuurlijk in Clarksdale met de radio. Ook voor Muddy met WROX. Met Earl Wright. Hè?
1: Ja.
0: Man,
1: ja.
0: Die volgens mij al meer dan 50 jaar door radio maakt.
1: Ja, ja, ja. En je hebt West Helena, waar je dus King Biscuits.
0: Net aan de andere kant van de rivier. Ja.
1: King Biscuits Hour, dus KFFA. Waar Sonny Payne al jaren actief is met zijn King Biscuit Hour of Blues.
0: Ja. Nou, blues op de radio, het zou altijd blijven bestaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: De volgende etappe in Harry's Blues die leidt naar Detroit, oftewel
1: Motor City.
0: Motown, het museum onder andere van Tamla Motown en aan de boorden van de rivier de Hudson. Want Chicago ligt vlakbij Canada, door ligt een prachtige bluesclub waar ze bij ons uitstekend vermaakt heeft.
1: Ja, en die bluesclub, dat is de Soup Kitchen.
0: Hele bijzondere aflevering in Detroit, volgende week in Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Tot volgende week, mensen.

0: van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De formatie Musquet was een iets wat onderschatte band met gitarist Erwin Java. Dit nummer werd geschreven door gitarist Lonnie Mack en het was eerder ook al opgenomen door John Mayall en Chris Farlow. Musquet. Tough on me, tough on you.

Muskay, Tough on Me, Tough on You. Albert Collins uit Texas werd groot in Houston, maar hij verhuisde naar Los Angeles en hij kon als bluesgitarist niet leven van de blues. En daarom werkte hij part-time als bouwvakker. En in die rol verbouwde hij zelfs het huis van Neil Diamond, die geen idee had dat zijn bouwvakker een groot gitarist was. Albert Collins, Lights are on, but nobody's home.

Albert Collins, Lights Are On, But Nobody's Home. Twee bluesgitaristen, Jimmy Thackeray uit Pittsburgh en John Mooney uit New Orleans, namen samen het album Sideways in Paradise op in Jamaica. Het is een bewerking van een oude Percy Sledge hit. Jimmy Thackeray en John Mooney, Take Time.

Jimmy Thackeray en John Mooney, Take Time. Rory Block uit New York nam haar album Angel of Mercy op met steelgitarist Dan Duckmore uit de band van Linda Ronstadt, pianist Richard Bell uit The Band, mondharmonica-speler John Sebastian uit Love and Spoonful, gitarist Brandon Crooker werkte bij Eric Clapton en Jerry Marotta was de drummer van Peter Gabriel. Rory Block, Angel of Mercy.

Rory Block, Angel of Mercy. Het is een compositie van zanger David Clayton Thomas voor het album More Than Ever van Blood, Sweat and Tears. Het album werd geproduceerd door drummer Bobby Colombi en het werd opgenomen met twee gastgitaristen. Eric Gale, dat is niet Eric Gales, de bluesgitarist, maar Eric Gale is een studiogitarist uit New York, en met Hugh McCracken. Blood, Sweat and Tears, You're the One.

Blood, Sweat and Tears, You're the One. De Franse rock'n'roll zanger Johnny Holiday was tevens een goede blueszanger. Het album Rough Town nam hij op in Amerika met drummer Richie Hayward uit Little Feat, organist Chuck Leavell uit The Allman Brothers Band en later The Rolling Stones, pianist Bill Payne, ook uit Little Feat, de blazers van Roomful of Blues, mondharmonica-speler Lester Butler en de Canadese blueszanger Colin James als gitarist. Johnny Holiday, Fool for the Blues.

Johnny Holiday, Fool for the Blues. De Paul Butterfield Blues Band, dat was de eerste blanke bluesband uit Chicago, met zanger en mondharmonica-speler Paul Butterfield, gitarist Elvin Bishop, saxofonist David Sanborn en organist Al Cooper. Het komt van het album In My Own Dream. Het is een compositie van basgitarist Bugsy Malk en hij zingt het nummer ook. Later was deze Bugsy Malk actief in de band van Todd Rundgren. De Paul Butterfield Blues Band, Morning Blue.

De Paul Butterfield Blues Band, Morning Blues. Dave Weld en The Imperial Flames, dat is een band uit Chicago, rond gitarist Dave Weld. Hij was ruim 10 jaar de gitarist bij Little Ed and the Blues Imperials, maar eind jaren 80 begon hij een eigen band met zijn vrouw Monica Mirren als zangeres. Het komt van het album Slip Into a Dream. Dave Weld en The Imperial Flames, Walk On Down.

Dave Weld and the Imperial Flames, Walk On Down. Nick Moss en de Fliptops, dat is een band uit Chicago. Ons zanger Nick Moss, gitarist Gary Hunt, gitarist Eddie Taylor Jr., die eerder actief was bij Buddy Guy, Eric Clapton en Billy Gibbons. Pianist Barrel House Chuck, hij speelde bij Hubert Sumlin, Otis Rush, Buddy Guy en Mississippi Heat. En drummer Bob Carter was actief bij de Mighty Blue Kings, Studebaker John en Sunnyland Slim. Het komt van het album Play It Till Tomorrow. Nick Moss en de Fliptops, Married Woman Blues.

Nick Bos en de Fliptops, Married Woman Blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het is een compositie van Sam Cooke. Het was een grote hit voor The Animals en bijna alle bluesbands speelden het nummer live of namen het wel een keer op. Dit is een soulzanger uit Memphis, Eddie Floyd. Bring it on home to me.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bij de laatste aflevering van seizoen 29 van Harry's Blues. 29 jaar doen we dat al. Tot 2011 samen met Harry Musquet en daarna in mijn uppie. Deze aflevering van Harry's Blues is een beetje het best af van het afgelopen seizoen. Met muziek van 9 cd's van Annika Chambers, Tinsy Ellis, James Ivy, Daniel Loewes, Julian Taylor, Zach Aaron en Kristen Shawanda. En van Peter Frampton, The Thrill Is Gone.

Het nummer van B.B. King, The Thrill Is Gone, in de uitvoering van Peter Frampton. Samen met Sonny Landreth op gitaar, van de cd All Blues vorig jaar uitgekomen. Een van de mooiere cd's van het afloopseizoen, zeg maar. En ontzettend jammer dat het festival in Grollo niet doorgegaan is, want daar zult Peter Frampton daar ook komen zien. Bent en misschien ook wel met gasten erbij. En het is maar de vraag natuurlijk of dat volgend jaar nog lukt, want Peter Frampton is niet zo heel erg gezond meer. Een andere cd die mij het afgelopen jaar heeft verrast, of eigenlijk dit jaar moet ik zeggen, is die van Annika Chambers, de cd Kiss My Sass. Hele pittige dame met uitstekende muziek. Let the Sass Out.

Annika Chambers, een geweldige blues-soulzanger is uit Texas van de cd Kiss My Sass. Ook een nieuwe cd afgelopen seizoen van Tinsley Ellis. Een man die al heel wat jaren actief is. Geboren in 1957 in het zuiden van Amerika in Atlanta, Georgia. Nieuwe cd van de muziek Ice Cream in Hell en daarvan Last

De nieuwe cd van Tinsley Ellis en daarvan Last One to Know. En de cd die heet Ice Cream in Hell. Prima cd. Verrassende cd was die van Jeremy Ivey. De cd The Dream and the Dreamer. Vorig jaar uitgekom. En Jeremy Ivey, dat is de echtgenoot en de man in de band van Margot Price. En dat is weer een uitstekende singer-songwriter uit Amerika. Van die cd, The Dream and the Dreamer, het nummer Diamonds Back to Coal.

Nummer van de CD The Dream and the Dreamer uit 2019 van Jeremy Ivey. En hij trad in 2017 was hij in, op Take Root Festival in de begeleidingsband van zijn vrouw, de zangeres Margot Price. En op datzelfde festival was ook Jason Isbell. En ik heb de indruk dat die muziek elkaar over en weer wel wat beïnvloed heeft. Maar het is uitstekende muziek, Jeremy Ivey. Na afgelopen seizoen kwam er ook een nieuwe CD uit van Daniel Lohuis. En daarop ook twee echte bluesnummers. Heel tijd lang heb je heel weinig met blues gedaan. Maar nu was er de blijkbaar in weer de tijd voor. Van de CD Sowieso, door Van Hart aan Flarden.

Hart aan Flarn van Daniel Louis van zijn cd is sowieso. Het is sowieso een beetje stil rondom Daniel Louis. Die tour die ging toen niet deur. Er kwam de corona achteraan en ja, hij hoort en hij ziet en hij merkt weinig van hem. Hij schrijft zijn stukjes in Dagblad van het Noorden elke zaterdag, maar door blijft het dan ook wel bij. Hopelijk binnenkort eens een keer wat nader bericht van Daniel Louis. Het is Blues, de Lustrinoor, de laatste uitzending van dit seizoen. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van een nummer van Robert Johnson. En dan ben je bij de aartsvader van de blues. De man die maar een heel beperkt oeuvre naloot heeft, maar wel een geweldige goede oeuvre wat heel veel naspeeld is ook. Dit is het nummer Steady Rollin' Man, opgenomen op 19 juni 1937. En de eerste uitvoering die is van Hans van Lier, de gitarist uit Grunning, of eigenlijk uit Schildwolde, moet ik dan zeggen, want door is hij geboren. Hij maakte in 2004 al eens een keer een cd met allemaal nummers van Robert Johnson, maar nou heeft hij een nieuwe cd gemaakt, Two Lonely People, en daarop ook een nummer van Robert Johnson, The Steady Rollin' Man.

Hans van Lier met de Steady Rolling Man van zijn nieuwe cd Two Lonely People. Net goed er wel uur te komen. Daarop ook nummers als Shake Your Money Maker, Sweet Home Chicago en Johnny Be Good. Uitstekende gitarist Hans van Lier. Altijd goed. Het origineel van Robert Johnson uit 1937.

Het nummer van de meester hemzelf, Robert Johnson, op gitaar en zang. Uit 1937, The Steady Rolling Man. Nou, dan nog een derde uitvoering natuurlijk. En met de keuze uit heel veel mensen. Eric Clapton heeft het onder andere opgenomen, maar nog veel meer andere mensen. Maar ik heb gekozen voor een wat bijzondere uitvoering van Arnaud Fradin. Fradin, het is een Fransman. Hij komt uit Nantes, uit Frankrijk. Een gitarist die ook dobro speelt en die met zijn band het Roots Combo een mooie cd maakte van wat dit nummer ook opstiet. Een hele bijzondere uitvoering, een andere uitvoering als aas. Uit 2017, The Steady Rolling Man van Arnaud Fradin.

Dat was de leste versie van de Steady Rollin' Man van Robert Johnson in de uitvoering van Arnaud Fradin. Ik denk dat ik het zo uit moet spreken. Arnaud Fradin en his Roots Combo. Blues uit Frankrijk, akoestische blues uit Frankrijk. De eerste was de elektrische versie van Hans van Lier van zijn nieuwe cd Two Lonely People. En de tweede uiteraard het origineel van Robert Johnson zelf. Een nieuwe cd in 2020 van gitarist Albert Cummings, de cd Believe, en daarvan Queen of Mean.

Albert Cummings van de 9 CD Believe, The Queen of Mean. Julian Taylor, dat is een singer-songwriter uit Canada. Een Afro-American uit Canada, zou je kunnen zeggen, die al een stuk of 8-9 CD's gemaakt heeft. En die heeft een 9 CD gemaakt, The Rich. Die is net goed en wel uit, en toch noem ik hem alvast in. Maar het is een CD die, waarvan hij zelf zegt, die vreugde moet brengen in donkere tijden. En dat is toch wel een beetje de sfeer waar we op dit moment in verkeerd, gezien alle coronaperikelen. Julian Taylor van de CD The Rich, het titelstuk ervan.

Zeer de muiten weer. Deze nieuwe cd van Julian Taylor. De cd The Ritz. En je hoort het titelstuk daarvan. Nog zo'n cd die zeer de muiten weer is. Ik heb er al vaker wat van gedraaid. Maar in een overzicht van het meest opmerkelijke. Het beste van het afgelopen seizoen. Mag hij zeker niet ontbreken. De cd van Zac Aaron. Phil Dirt Wanted. Dit jaar uitgekomen. En daarvan Shelter of the Storm.

Amerikanen van het zuiverste water, zoals ik dit bijna wil noemen. De man uit Oklahoma in de voetsporen van Woody Guthrie. Zac Aaron van de CD Phil Dirt Wanted. Muziek uit Canada, we draaien vaak muziek uit Canada. Goede muziek door zo. Crystal Shawanda, die komt uit Canada, is een Native American. Stamt af van de Indianen door zo. En dit is van de CD The Church House Blues. Ik draai het titelstuk ervan en er zit duidelijke invloeden in van Robert Johnson. The Church House Blues.

titelstuk van de nieuwe CD van Crystal Shawanda, The Church House Blues. Harry's Blues zit erop voor dit seizoen, voor het 29e seizoen. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in de hand van Laurens Braams. Maar we zijn er gewoon weer begin september. Een goede zomer allemaal naartoe gewenst. En we besluiten met Marcus King. Hij was op het festival in Grollo een jaar geleden. Geweldige man. Eldorado is die nieuwe CD en dit is The Well.

0: Wijnstok Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Waywood Ellis, dat is de artiestennaam voor gitarist Graeme Dee uit Londen. En hij speelde in The Quotations, dat was de begeleidingsband van The Walker Brothers. Hij speelde nog even bij Them, de band van Van Morrison. En later was hij actief bij David Bowie en Steve Marriott. Maar hij tekende een solocontract bij Polydor Records. Waywood Ellis, I like what I'm trying to do.

Waywood Ellis, I Like What I'm Trying To Do. Jane Denham, dat is een grote naam in Australië. Ze heeft daar 4 nummer 1 hits, 6 top 10 hits en ze stond met 12 video's in de top 30. Intussen is ze al gecontracteerd door een label in Nashville. Jane Denham, Shelter.

Jane Denham, Shelter. Gitarist Pete Townshend schreef lekkere popnummers met pseudo-intellectuele teksten voor de Who en dat leverde aan de lopende band hits op. Dit nummer eindigde op 2 in de Engelse hitparade. The Who, I'm a Boy.

The Who, I'm a Boy. Tim Hicks, dat is een singer-songwriter uit Canada. Hij heeft 18 top 10 hits in Canada en 2 nummer 1 hits. De man is een afgestudeerde psycholoog, maar hij woont de helft van het jaar in Nashville, want dat is blijkbaar het beloofde land voor singer-songwriters. Tim Hicks, Stronger Beer.

0: Yeah, we do, baby.
1: Tim Hicks, Stronger Beer. Episode 6 uit Londen. Dat was een band met zangeres Sheila Carter. En de band coverde een nummer van de Hollies. En in de band speelden twee muzikanten die later bij Deep Purple opdoken. Ian Gillan en Roger Glover. Episode 6. Put yourself in my place.

Episode 6, Put Yourself in My Place. Jody Dyreen, dat is een singer-songwriter uit Nieuw-Zeeland. In 2013 verhuisde ze naar Nashville en ze keerde daarna niet terug naar Nieuw-Zeeland, maar ze vestigde zich in Australië, want daar is veel meer werk voor Amerikaanse artiesten. Jody Dyreen, Heartbreaking Honey.

Jody Dyreen, Heartbreakin' Honey. Bluesology uit Londen, dat is de bluesband van zanger Long John Baldry en de jeugdige pianist Rack Dwight, die zich later Elton John noemde. Dit is de B-kant van de single Come Back Baby en die werd gezongen door Elton John. Bluesology, Mr. Frantic.

Bluesology met zanger Elton John, Mr. Frantic. Christy Lamb, dat is een van de best verkopende artiesten in Australië. Eigenlijk is ze rockzangeres en ze toerde ook veel met de Australische rocklegende John Engles. Maar ze stond ook al op alle grote festivals in Australië. Maar af en toe neemt ze ook iets op wat lijkt op country of Americana. Christy Lamb, Manhunt.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Broken van Walter Trout is het album van deze week. En in 2013 werd Walter Trout tijdens een tour door Duitsland ernstig ziek. Hij kreeg in Amerika een nieuwe lever. En in 2015 maakte hij zijn comeback in de Royal Albert Hall in Londen. En daar werd hij meteen benoemd tot ambassadeur van de British Liver Trust. Walter Trout, Breathe.

Walter Trout, Breathe. Gitarist Glyn Desmuir was gitarist in Londen bij de High Grades en bij de Michael Holiday Band. Maar hij begon een solo carrière met als artiestennaam Des James. En de eerste single was een cover van de Yardbirds. Des James, Little Games.

Des James, Little Games. Charlie Daniels uit North Carolina speelde in de Misty Mountain Boys en de Jaguars. Hij schreef nummers voor Elvis Presley, hij speelde op albums van Bob Dylan en hij overleed in 2020 op 83-jarige leeftijd. Dit was een hit in Amerika en Canada voor de Charlie Daniels Band. The South's Gonna Do It Again.

John Mayles Bluesbreakers, Little Girl. Het is een compositie van gitarist Dickie Betts en het staat op het album Brothers and Sisters. De single werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigt op 7 in Canada. En dat was de laatste keer dat basgitarist Barry Oakley meespeelde, want hij kwam even later om het leven bij een motorongeluk. The Allman Brothers Band, Ramblin' Man.

The Allman Brothers Band, Ramblin' Man. Na het vertrek van Steve Winwood naar Traffic haalde Spencer Davis zanger Phil Sawyer van Fleur de Lis naar zijn band. Het nummer is geschreven door Johnny Guitar Watson, de Spencer Davis groep, Looking Back.

de Spencer Davis Groep, Looking Back. Jessie Coulter uit Arizona, dat is de weduwe van Waylon Jennings en de moeder van Shooter Jennings. En daarvoor was ze getrouwd met de beroemde gitarist Duane Eddy. Ze maakte 16 albums en zelfs 14 hits in Amerika. Jessie Coulter, Why You Been Gone So Long.

Jesse Coulter, Why You Been Gone So Long. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een compositie van zanger Toy Caldwell. Het werd een top 10 hit in Amerika en het nummer werd gecoverd door Waylon Jennings, de Zac Brown Band, de Minglewood Band, Alabama en Blackstone Cherry. De Marshall Tucker Band, Can't You See?

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium en er hoort ook een glas bier bij.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Ga maar waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar de klei, naar de Friese klei, bij het Lauwersmeer. Want hij praat door met een gedeputeerde van de provincie Friesland, Gerard van Klaveren.
4: Gerard, waar staan wij hier?
2: Wij staan hier bij Ezumakeeg. Dat is een plek aan de westelijke zijde van het Lauwersmeergebied. En ik vind dat een hele bijzondere plaats. Ik ben een groot vogelliefhebber. Er staat hier een vogelkijkhut van waaruit je de vogels heel goed kunt observeren. En het is ook een gebied waar heel veel ganzen overwinteren. En dat heeft mijn bijzonder interesse.
4: Jij komt eigenlijk oorspronkelijk van Zeeuws-Vlaanderen, dacht ik.
2: Ja, daar ben ik geboren.
4: Hoe komt iemand zo ver weg, dus eigenlijk het meest zuidelijke punt zowat van Nederland, hier in Kegumazeel terecht? Ja. Althans in Friesland.
2: Ja, nou mijn vader was werkzaam bij de cultuurtechnische dienst, wat tegenwoordig de dienst landinrichting heet. En die hield zich bezig met het voorbereiden van ruilverkavelingen. En in die tijd was het gewoonte dat ambtenaren met enige regelmaat werden overgeplaatst van het ene naar het andere project. En zo trokken wij van Zeeuws-Vlaanderen naar Maarsen, vlak bij Utrecht, en van Maarsen naar Sneek. En toen ik in Sneek binnenkwam, of in Friesland binnenkwam, toen was ik een jaar of 7. En ik ben sinds die tijd altijd blijven hangen. Dus ik heb er inmiddels zo'n 42 jaar op zitten in de provincie Friesland.
4: Dus je bent eigenlijk toch wel Fries geworden?
2: Ja, je kan zeggen dat ik verfriest ben.
4: Jij houdt niet alleen, van de natuur, maar je houdt ook van stilte. We lopen hier nu vlak bij het Lauwersmeer ook in de buurt, dacht ik. We hoorden zo net een ijsvogeltje, hè?
2: Ja, dat was een ijsvogeltje. Die kom je tegen daar waar water stroomt. Nou, er zijn hier wat waterlossingen waar het water redelijk stroomt. En dat ijsvogeltje, dat zat daar, maar vloog ook heel vlot weer weg. Die komen dus hiervoor in dit mooie gebied. Maar het meest aardige vind ik de enorme ganzenpopulatie die je hier in de winterperiode kunt aantreffen. En ganzen die fascineren mij. Dat zijn vogels die komen uit Spitsbergen en die maken de trek toch naar Nederland. In de winterperiode fourageren ze hier. Ja. Om dan in het vroege voorjaar weer terug te gaan en tot broeden te komen in de gebieden in het noorden van Europa. Ik vind dat iets heel bijzonders. En dat ze dus ieder jaar ook op dezelfde locaties weer terugkeren. Hè, dat is net zoiets als de postduiven die hun weg weer weten te vinden.
4: We hebben enorm veel vogels onderweg gezien. Dat waren niet alleen ganzen. Wat zit er allemaal nog meer?
2: De ganzensoorten die hier voorkomen, dat zijn de koolgans. Dat is eigenlijk de meest bekende. Herkenbaar aan dat witte vlekje aan de bovenzijde van de snavel. De grauwe gans, die helemaal wat vaal van kleur is. En de brandgans, dat is een redelijk spectaculaire vogel om te zien. Zwart-wit en grijs tinten. En dat zijn de drie soorten die met name in het Lauwersmeergebied en de omgeving daaromheen overwinteren. En dan natuurlijk heel veel watervogels. Alle eendensoorten komen hier zo'n beetje voor. En nou, het ijsvogeltje wat we net toevallig gezien hebben. Het was niet de scène gezet omdat jullie hier waren. Maar we liepen er bijna bovenop.
4: Was jij toen jij jong was ook al geïnteresseerd in dat soort dingen? In Zeeuws-Vlaanderen?
2: Nou,
4: met de tijd gekomen dat je hier weer.
2: In Sneek eigenlijk. Dat is heel gek. Als je ouder wordt en de 50 nadert, dan denk je wel eens op sommige momenten terug aan het vroegere leven. En ik heb vroeger wat hobby's gehad. Onder andere het bekijken van vogels, ook in clubverband. Ik was lid van de Jeugdbond voor Natuurstudie. En goed, als je dan wat ouder wordt, dan komen er weer andere interesses. Brommers, het bezoeken van popconcerten en de meisjes. Dus dan laat je de vogels wat links liggen. En als je dan wat ouder wordt, dan komt die belangstelling weer boven. Nou, dat heb ik dus met vogels. Ik heb dat ook gehad met drummen. Dat heb ik vroeger ook gedaan toen ik...
4: En ook met honden. Hè? Je hebt ook nog een paar boeken over honden geschreven, voor zover ik mij... kan herinneren.
2: Ja, dat heb ik ook zo'n periode heb ik ook gehad. De periode kinologie met allerlei bestuursfuncties en activiteiten op het gebied van honden, het fokken van Labrador retrievers. Tentoonstellingen, honden importeren uit Engeland. Ik heb er een aantal boeken over geschreven, over een verschillende diversiteit aan rassen. Maar dat heb ik inmiddels afgesloten. Dat heb ik door het werk in de politiek heb ik daar. Helaas geen tijd meer voor.
4: Nee, want wat wou ik net zeggen. Ik bedoel, jij zit hier in Friesland in de provinciale politiek. Dus je bent gedeputeerde van Economische Zaak, dacht ik. Als ik het goed heb, ja. Hè?
2: Ja, Economische Zaak, ja. Recreatie, ja. En toerisme.
4: Maar dat hoort er allemaal bij.
2: En Europese aangelegenheden. Europa wordt ook voor de provincie steeds belangrijker. Dus dat mag dan ook bestieren. Ja, ik heb het daar redelijk druk mee. Ja, ja.
4: Maar jij vindt toch nog wel tijd om hier in de natuur rond te lopen. En zelfs ook in jouw vakanties op een modder- of ijslandentour.
2: Ja, dat is... weet je wat het is? Als je overdag geleefd wordt door de agenda die door anderen wordt ingevuld en bepaald. En van 's morgens vroeg tot en met 's avonds laat. Want ja, politiek is natuurlijk een beetje iedere avond ook vergaderen. En spreekbeurten verzorgen en alles wat erbij komt. Dan vind ik het heerlijk om in het weekend even niemand te zien. Gewoon op jezelf, helemaal alleen. Verder kijken mee en dan door zo'n gebied te ploegen. En dat doe ik dan ook in de zomerperiode. Ik ga weliswaar ook met de familie op vakantie. Maar ik heb ook altijd behoefte om in mijn eentje op pad te gaan. En mijn favoriete bestemming is dan IJsland. Daar ben ik de laatste 5 jaar, ik denk inmiddels een keer of 8 geweest. Ik probeer er 2 keer per jaar naartoe te gaan. Zomers een keer en in de winter. Want ook in de winter is IJsland fantastisch om te blijven. En het is daar, ja, het is ruim. Nederland is natuurlijk overvol zo langzamerhand. 16 miljoen mensen op een relatief klein oppervlak. En het aardige van IJsland vind ik dat het land is 3,5 keer zo groot als Nederland. En er wonen maar 280.000 mensen. Waarvan de helft in Reykjavik en de andere helft verspreid in kleine dorpjes aan de kust. En dat hele binnengebied, dat is leeg. Dat zijn lavavelden. En hier en daar is een grasveldje. Maar het is gewoon leeg. En dat kan dus daar bestaan dat je daar met de motor rijdt. Wat ik afgelopen zomer heb gedaan. Een tocht gemaakt rondom IJsland. Rondje IJsland. En daar kun je dus gewoon 1,5 uur rijden zonder dat je iemand tegenkomt. En daar heb je dus ook nog stiltegebieden. Hè? Want het zal je opvallen dat je hier steeds geluiden hoort. In de verte hoor je een trekker.
4: Ja.
2: En dan hoor je een vogel.
4: In Nederland is het bijna.
2: En dan gaat er dus een vliegtuig komt er over vliegen. En in IJsland heb ik dus gebieden bezocht waar je dus helemaal niets hoort. Echte stiltegebieden. Zelfs vogelgeluiden zijn er niet te horen.

0: Jij bent natuurlijk ook muziekliefhebber. Dat komt er nog een keer bij.
1: Ja, het is, ik vind dat mensen moeten wat hobby's hebben naast hun dagelijkse bezigheden. Hè. Muziek is ook iets waar je redelijk wat gevoel in kwijt kunt. En dat gaat wat mij betreft ook heel breed hoor. Klassieke muziek is aan mij niet zo erg besteed, maar popmuziek en alle soorten en maten. Dat is niet alleen maar muziek uit mijn jeugd, maar ook de huidige popmuziek, die blijf ik nog volgen. De blues.
0: Elk jaar naar het North Sea.
1: Ja, North Sea Jazz, dat is een verplicht nummer voor mij. Fantastisch, al die podia en al die mensen en de hele sfeer die daar hangt. 3 dagen achter elkaar de beste instrumentalisten en muzici van de hele wereld. Het is alleen... het is een zwaar programma. 3 dagen, dat red ik nooit. Dat is te zwaar.
0: Het is ook massaal. Hè?
1: Het is heel massaal. En er zijn zoveel indrukken die je moet zien te verwerken. Maar ik probeer 2 dagen... Jongens. Kijk, de eenden die opvliegen.
0: Ja.
1: Ja, daar zitten de skuiveentjes bij. Die herken je redelijk aan die witte onderbuik. Slopeenden. Allemaal in paar, zie je dat? Mannetje en vrouwtje vliegen bij elkaar. Wilde eenden, dan gaan er nog 2.
0: Hoe is dat dan? Blijven ze bij elkaar een hele leven lang? Die met buizen bijvoorbeeld wel.
2: Ja, nee, buizen doet dat wel. Ja, maar, ja.
0: En de uil en zo.
2: Ook, ja. Ja, ja. Eenden niet zozeer hoor.
0: Nee, dat is dus verwisselbaar.
2: Ja, ook, ja.
0: Want bij ons zit ongelooflijk veel buizen op het ogenblik.
1: Ja, die buizers die hebben het die redelijk goed.
0: Geen natuurlijke vijand meer, hè?
1: Nee, in de 60 jaar was de populatie hier zo'n beetje uitgeroeid door de DDT, landbouwgif. En de muizen die dat opvraten en vervolgens die muizen geconsumeerd door de buizerd. En dat betekent dan ook het einde van de buizerd. Maar zo langzaam, want als je over de snelwegen rijdt, op iedere paal zit tegenwoordig een buizerd.
0: Ja, we hebben onlangs bij... ik chargeer hem nou. Bij Egbert Struijer... Bekend
1: de motorrijder, de coureur, zijspan.
0: Zijspan, wereldkampioen. Ja. Die heeft zo'n hele oude Saksische boerderij. Daar hebben we het oelebret. En elk jaar heeft die uil. Ne? Maar die hebben met een cameraatje hebben erin gehangen.
1: Oh ja.
0: In het nest.
1: Ja.
0: En dan zag je om de 5-10 minuten zag je dat mannetje weer komen met een muis en zo.
1: Ja.
0: Dat was heel interessant om dat te zien. Jammer genoeg zijn die jongen later opgevreten door kraaien en zo. Dus het zijn ook echte rovers zijn dat. Maar dat vond ik ook echt wel prachtig.
1: Ja, ja.
0: Maar wat deden we over het North Sea eigenlijk?
1: Ja, North Sea. Ja, ja, schitterend. Alleen wat ik net zei, ik hou dat nooit 3 dagen vol. 1 dag is te weinig, zeg ik altijd. 3 dagen is te veel. Dus ik ga er standaard 2 dagen naartoe. En dat kan dan... de vrijdag en de zaterdag zijn of de zaterdag en de zondag. Maar ik laat dat een beetje ook afhangen van de programmering. Fantastisch. Het is alleen jammer dat dit type van evenementen in het westen van het land plaatsvinden en niet in het noorden van het land. Hè. De populatie is natuurlijk dun hier. En weinig commercieel rendement te halen uit zo'n gebied met weinig bevolking. Dus de belangrijke... muziekgebeurtenissen die vinden plaats of in Den Haag, of in Utrecht, of in Amsterdam. Dat vind ik wel eens jammer.
0: Roer dan.
1: We zitten zo te praten. Ja, inderdaad, daar vliegt hij.
0: Oh ja, die grote daar.
1: Ja.
0: Die zie je ook niet veel natuurlijk.
1: Even de kijker erbij pakken.
0: Dat is bij ons niet.
1: Het is toch mooi dat wij de boswachters erbij hebben, Harry.
0: Ja.
1: Ja, want terwijl wij praten, letten zij erop. Wil je ook even kijken door de verrekijker?
0: Is over dat water. Een mooie vogel, hè? Ja.
1: Nou, we gaan weer even verder. Het is wel leuk om een beetje door die klei te ploegen hier.
0: Maar heb jij dan... ik spring van de haken. Heb jij als gedeputeerde ook nog hier direct mee te maken met zo'n gebied?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Of valt het ergens anders onder?
1: Nou, maar,
0: valt het onder het Rijk of niet onder de provincie?
1: Nou, toch wel. We hebben natuurlijk provincie bepaald ruimtelijk beleid in het streekplan. Dus daarin worden de contouren aangegeven van hoe we de ruimte in de provincie Friesland willen verdelen. Naar economische activiteiten, landbouwactiviteiten, wonen, recreatie, natuurontwikkeling. Dus in die zin hebben we ermee te maken. Maar dat is ondergebracht bij een collega van mij. Sikko Heldoorn, die dat in portefeuille heeft. En ik heb er in die zin mee te maken dat ik wel graag de koppelingen wil aanbrengen tussen natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden. Nou, wat ik net zei, gelukkig valt die combinatie te maken. En ik vind ook dat dit gebied Ja, wat dat betreft, het recreatieve aandeel beter benut zou moeten worden. Dat is natuurlijk een proces wat je heel voorzichtig handen en voeten moet geven. Maar dat zou kunnen beginnen door hier en daar eens een informatiepunt te organiseren. Er zijn gedachten om hier een ganzentrekstation te gaan neerzetten. Ja. Waarbij op monitoren aan de hand van ganzen die dan een zennetje aan de poot of op de rug hebben, de trekbeweging van de ganzen gevolgd kan worden. Nou, daar denken we op dit moment over na met een aantal partijen. En ik hoop dat we dat nog eens de komende jaren kunnen realiseren.

0: Hoe werkt dat nou tussen de politiek en, zou ik maar zeggen, en de mensen die er echt verstand van hebben? Wordt daar ook wel goed naar geluisterd en zo?
1: Ja, de politiek in Nederland is niet zo erg ingewikkeld. We leven in een democratie. Dat betekent dat iedereen over alles mag meepraten. En iedereen beïnvloedt elkaar. Dus op basis van consensus wordt dan de besluitvorming geregeld. En ik denk dat over het algemeen...
0: En daar is niet te veel oppositie tegen?
1: Nee, er is een redelijk evenwicht tussen economische activiteiten en natuurontwikkeling op dit moment, is mijn opinie.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook heel veel actiegroepen die zich langzamerhand verenigd hebben en ook wat de natuur betreft. Dus,
1: ja, maar ik denk dat de actiegroepen hun tijd inmiddels hebben gehad.
0: Ik bedoel in die zin dat het groepen zijn geworden die niet zo, maar die wel de vinger aan de, die ook wel weten waar ze over praten.
1: Ja.
0: Zo. Niet meer van mensen die daadwerkelijk in actie komen. Ze, dit en dit en dat en zo. Maar...
1: Nee, maar ik denk dat wat dat betreft de laatste 7 jaar veel veranderd is. Hè. Zo'n 10, 15 jaar geleden was er onvoldoende besef in Nederland dat het belangrijk is, belangrijk zou worden om natuurgebieden veilig te stellen voor de toekomst. En ik denk dat dat dan een bijkomend voordeel, denk ik, bij de enorme ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste jaren, dat het besef bij de gemiddelde Nederlander er is dat we zorgvuldig met de natuur moeten omgaan. En dat we moeten proberen om een evenwicht te vinden tussen economische en natuurontwikkelingsactiviteiten. En ik heb het gevoel dat dat evenwicht de laatste jaren aardig bereikt is. Met andere woorden, actiegroepen hebben hun tijd gehad, wat mij betreft. Besef is inmiddels breed aanwezig.
0: We komen steeds dichter bij het water hier, jongens. Dat is hier al... Tot hoe ver loopt dat dan door daar ongeveer?
2: Zo ver als je kunt kijken. Ja. Zie je, heel in de verte zie je twee torenjes.
0: Ja, ja. Ja,
2: de gemaal. Dat is de kazerne.
0: Oh, die kazerne, ja, daar, ja.
2: En als je dan zeg maar nog een kilometer doorrijdt, dan kom je aan de oude zeedijk.
0: Ja, want ik ben hier wel eens geweest, maar ben ik via de andere kant gekomen daar, ja, dus. Dus ja.
2: Vanaf Groningen.
0: Ja. Ja.
1: Hoe is het met de defensieactiviteit in Jan, in dit gebied op dit moment?
2: Nou, defensie is een goede buur.
1: Ja, ja.
2: Goede buurman. Wij, ja. Alleen,
1: jullie gaan bij elkaar op de koffie. Zo,
2: we gaan letterlijk bij elkaar op de koffie. Ja.
1: Ja.
2: Ze schieten wel. Weinig overlast van. Omdat het heel... Het gebeurt niet zo gek vaak.
0: Wat zit hier dan? Het leger? Of,
2: het leger, ja. Ja. Ja, ja.
0: De landmacht. Ja, nee, op Vlieland was dat. Hij vroeger de Vliehorst. Ja. Dat was de luchtmacht.
2: Er is wel een bedreiging. Hoor. Op het militair terrein, de Maandewaard. Wat dus tegen ons gebied aan ligt. Daar hebben ze een oefendorp. Die gaan ze helemaal uitbreiden. Er komen allerlei huisjes. En nu, als er straks ergens een brandhaard in de wereld is, in onze...
0: Oh ja, dus moet het dan snelle reactiemacht of zo.
2: Precies. Ja, dan gaan ze daar oefenen.
0: Ja, ja, dus van, jongens, ja. Moet kijken hoe dat...
1: Dan gaat een kikkerdief...
2: Buis.
1: Of een buizerd.
2: Ja. Ja.
0: Hoe zie je dat nou? Ik bedoel, zie je het aan de vlucht?
3: Ja,
1: die vliegt.
0: Hoe vliegt die kikkerdief ten opzichte van...
3: Die is meer een zwever en rondjes trekkend.
0: Ja, ja, ja, dus en veel minder vliegend.
3: Ja, dit is veel strakker en het is plomp. En een kikkerdief is natuurlijk... Ja. Ja, dat is een heel ander beeld. En snel, dat is een snelle jongen, die moet het van verrassingen hebben.
0: Ja.
3: En de buizerd is natuurlijk toch een beest, een aaseter en een muizenvanger die op een paaltje stil zit en dan pats.
0: Ja.
3: En die pakt. Ja.
0: Ja, bij ons in Drenthe komt de kikkerdief niet zoveel voor. Dat is veel meer in dit gebied. Hè? Omdat hij broedt ook op de grond volgens mij.
2: Ja. Dat is ook zijn probleem. We hebben hier redelijk wat vossen in dit gebied. En die pakt natuurlijk heel makkelijk een ei van een kikkerdief.
1: Kijk Harry, daar vliegen een koppeltje brandganzen.
0: Ja.
1: En dan zijn ze net even stil. Die kunnen wel het geluid herkennen. Die blaffen als hondjes eigenlijk.
0: Ja. Die trekt die zie je al vaak. Hè?
1: Ja.
3: Dit is het centrum van het overwinteringsgebied.
1: Ja. En die broeden in Spitsbergen, Nova Sembla, trekken via Zweden naar Nederland. Onvoorstelbaar.
0: Het is een stuk kracht ook en zo. Dat is...
1: Even luisteren. Even kijken, we hebben er een stuk of 15 zo.

0: Dit landschap is anders. Bij ons is het dan zo van, als je daar veel landbouw en zo. En, en het wordt ook steeds drukker. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken, die vogels.
1: Maar het landschap in Friesland is natuurlijk ook fors veranderd. Hè? Ja. Zeg maar, tot en met de 60e jaren. Was sprake van het zogenaamde boetlon. Hè? De Friese meren die stroomden in de winterperiode over. Het werd niet al te zeer bemalen. En dat waren dus redelijk vochtige weilanden waar de Gruto zich heel goed in kon ontwikkelen. En vanaf de 70 jaar is zogenaamde diepteontwatering gemeengoed geworden. Hè? Sloten werden op en top bemalen. In de winterperiode was Friesland redelijk veilig. Water werd weggehaald. Arend roept en die wil ons wijzen op iets. Arend? Oh, kijk eens al even terug.
2: Ja.
1: Dus je kan stellen dat in Friesland...
0: Je praat zo een stuk weg, hè?
1: Dat in Friesland de Grutto slachtoffer is geworden van een andere wijze van bemalen. Nou, zo langzamerhand heeft men er ook weer wat gevoel voor ontwikkeld. Er zijn gebieden die wat nat worden gehouden in de hoop dat de weidevogels zich daar ook weer wat beter gaan ontwikkelen de komende jaren.
0: Nog even terug naar de muziek, Gerard. Ik bedoel, ik ken jou gewoon als bluesliefhebber. Hè? En je hebt ook wel eens iets gedaan voor de blues. Ja. En North Sea, dat heeft toch ook... Je bent begonnen als jij drumt ook nog, hè?
1: Ja,
0: in je vrije tijd.
1: Maar dat stelt niet zoveel voor. Ik kan me redden met het drumstel en de stokken.
0: Ja.
1: Maar daar blijft het ook bij. Ik vind het leuk om te doen. En af en toe wel eens in een bandje. Maar altijd incidenteel, nooit structureel. Want ik ben nu al geen avond meer thuis. En dat zou het alleen maar verergeren.
0: Dan wordt het nog erger.
1: Ja.
0: Het is toch onvoorstelbaar dat hoeveel mensen uit die tijd toch zich nog met muziek bezighouden.
1: Ja, dat blijft een deel van je leven. Ik zou zonder muziek zou ik niet kunnen leven, denk ik. Ik denk dat ik het zo scherp wil stellen. Ik zou zonder muziek niet kunnen leven.
0: Muziek en dieren, natuur,
1: ja,
0: planten.
1: Muziek is, vooral muziek is emotie voor mij, hoor. Ik vind dat, je kan je gevoel kwijt. Je kan dus mijmeren naar tijdens het beluisteren van een cd. Ik vind dat heel belangrijk. Ik heb ook in de auto altijd een cd opstaan. Pakketjes cd's mee in de auto. En afhankelijk van de stemming wordt dan de keuze bepaald. Ik vind het belangrijk. En ik vind het ook heel leuk om concerten te beleven, want de cd is natuurlijk heel aardig. Maar het mooiste is om
0: mensen live, te zien.
1: Live een band op het podium te zien staan. En ik probeer dan ook altijd een beetje in de buurt van het podium te staan. Helemaal voorin. Hooguit 10 meter van het podium. En het geluid dwars door mijn ribbenkast te laten lopen. En dan beleef je het optimaal. Dan de hele sfeer eromheen.
0: Wat dat betreft nog een vergelijk met het collega Marijnus. Want wij speelden onlangs in Os en die stond midden voor aan het podium te zwingen met een glas bier in de hand. Dus.
1: Ja, dat is ook zo. Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium. En er hoort ook een glas bier bij. En dan valt het op dat het ene poppodium het andere poppodium niet is. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende sferen. Hè? Paradiso vind ik geweldig. Dan mochten wij in de 60 jaren van onze ouders niet komen. Dat was een oord van verderf.
0: De vloeistofprojecties tot op de wc, zei Ben de Joling al hier.
1: Ja, en het rookt er ook altijd naar stikkies en zo.
0: Ja, ja, ja.
1: En,
0: dat was dan nog vergeleken bij Fantasio, was het nog maar kinderspul natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat was ook van dezelfde onder, was toen die Provatje-beweging natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, dat was helemaal.
1: Maar tegenwoordig,
0: was helemaal feest.
1: Tegenwoordig is dat een hele nette tent. En ik vind het een fantastisch podium. Nou, Vredenburg is ook natuurlijk heel mooi, die zaal met die ring eromheen.
0: Ja, tussen de Oosterpoort ook. De kleine zaal vind ik trouwens nog gezelliger eigenlijk van de Oosterpoort.
1: Ja.
0: Dat is de grote.
1: Nou, in Friesland hebben we dan het Bolwerk in Sneek, wat ik toch wel een van de betere podia vind. Ook een leuke sfeer. De zalen Schaaf in Leeuwarden, dat heeft ook wel iets. Ja, en vroeger, Sneek was dat een stad van uitgaan voor mij. De Veemarkt, hè, met de cafeetjes daaromheen.
0: Ja, Ome Joop en zo.
1: Jullie traden daar, veelvuldig op, in ieder geval tijdens de Sneekweek. Ja. Dus ja, resumerend, muziek is emotie. En emotie moet je beleven. En dat kan wat mij betreft optimaal als je vlak voor het podium staat. En de muziek in je opneemt, consumeert. En dan kun je er later nog eens even met plezier aan terugdenken. Het is lekker somber
0: hier. Lekker, hè?
1: Heerlijk. Grijze klei.

0: Kijk, daar zit hij, die baardmees. Met Rita. Zie je hem? Hier? Ja. Ja. Als hij geluid voortbrengt, dan knikt hij even met zijn hals naar beneden. Ja.
1: Waarop, hoor. Ja, die heb ik een... Die heb ik heel veel in de tuin. Die is, ontzettend, die is altijd bij één of twee. En die zijn echt, die zijn helemaal niet schuw.
2: Nee.
1: In tegenstelling tot de winterkoning. Die is klein en snel weg en zo.
2: Ja.
0: Zeg, wat dienen deze palen voor, Arend?
2: Nou, dat is me net verteld. dat was voor mij ook nieuw. Dat hier de paren worden gevangen.
0: Oh. He,
2: het vee in Lauwersmeer moet natuurlijk gecontroleerd worden elk jaar een paar keer.
0: Wat hebben jullie hier lopen? Dat... Hooglanders?
2: Konings lopen hier.
0: Dat zijn die Poolse paarden?
2: Ja. Zeg maar een wild paard is een aanhalingstekens. Ze mogen bij ons niet zo wild worden, maar omdat ze ook gecontroleerd moeten worden.
1: Jullie hebben ook vee lopen hier?
2: Ja, heel veel vee, ja.
1: En wat heet dus die schot, die grote schotse hooglanders?
0: Die grote horens, die zo gevaarlijk uitzien.
1: Ja. Ja. Die gebruiken ze in Drenthe ook heel veel.
2: Dat klopt, dieren zijn.
3: Ja, het is de enige voor ons, en als het taboe is, het enige middel om dat gebied een beetje zo te krijgen wat wij voor ogen.
1: Ja, precies. Ja.
3: Dus, dat het niet helemaal vol loopt met bos en riet, maar dat er ook open grazige stukken blijven voor de ganzen en de eenden om te eten.
1: Maar laten jullie nou ook veel gewoon het gaan, zou ik maar zeggen. Zoals in Drenthe, ja, het vroeger dus na de oorlog, dat is allemaal ontgonnen. Die staatsbossen, dat is allemaal recht en hetzelfde soort hout.
3: Ja, ja.
1: Maar dat laten ze tegenwoordig veel meer aan het lot over.
3: Ook
1: de boeren die land afstaan, dat ze dat ook gewoon laten maar groeien, weet je wel.
3: Ja, precies. Ja, zo moet je het hier ook zien. Alleen de enige sturing die wij hebben, dat is dus die koeien en paarden.
1: Ja.
3: En natuurlijk de waterstanden, die op de millimeter nauwkeurig kan worden bepaald. En dat doet Staatsbos weer niet, maar dat doet Rijkswaterstaat.
1: Ja, we zijn toch wel bezig om wat pluriforme biotopen te scheppen daar in Drenthe en zo, aan links en rechts.
3: Ja. Ja.
1: Dat het niet alleen maar een perceel dat houdt. En...
2: Ja. Variatie is natuurlijk heel belangrijk in de natuur. Hè?
1: Ja. Het komt eigenlijk weer een beetje terug naar hoe het was, want die kanalisatie, dat gaat ook een beetje weer, ze wil nou die oude beddingen weer in ereherstelling en zo herstellen.
0: Ja, dat is eigenlijk heel apart, hè, dat er zeg maar, tot en met de 70e jaren ook een ruilverkavelingsverband oude waterlopen zijn getransformeerd tot mooie rechte lijnen met een behoorlijke diepte, bedoeld om het gebied optimaal te ontwateren. En dat in nog geen 30 jaar daarna er een hele andere sfeer gaat ontstaan. En men de investeringen van toen weer ongedaan gaat maken.
1: Ja, dat is heel raar.
0: Ik heb daar wel eens wat moeite mee, moet je zeggen. Want ik ben opgevoed in de sfeer van investeren moet rendement opleveren.
1: Ja.
0: En als je dan vervolgens moet constateren dat de investering weer wordt teruggedraaid. Dus dat er nog eens een keer, voor de tweede keer wordt geïnvesteerd. Om weer terug te gaan naar de oude situatie van 30 jaar geleden. Dan denk ik, jongens, verkwisting van geld. Maar aan de andere kant...
1: Verkeerd ingeschat.
0: Verkeerd ingeschat. Ja, maar nou, ik wil er toch even op doorgaan. Als je kijkt bijvoorbeeld naar dit gebied, Lauwersmeergebied, dat is natuurlijk niet oorspronkelijk bedoeld te zijn een natuurgebied. Het valt in de sfeer van het delta werken. Aspect veiligheid was aan de orde. Moesten dijken gebouwd worden. Dat is één. En vervolgens werd het grondgebied achter die dijk benut om landaanwinningsprojecten te gaan organiseren. Het is altijd bedoeld geweest om landbouwgrond te ontwikkelen. En zo in zo'n periode van 30 jaar kreeg een heel andere sfeer. Nederland raakt vol, natuurgebieden die in het verleden zijn ontmanteld, die worden weer teruggevorderd en ontwikkeld. Dus in 30 jaar tijd krijg je een heel andere beleving, een heel andere manier van denken. Dat is toch heel bijzonder, vind ik.
2: Dat is heel bijzonder,
1: ja. Ja, want in Drenthe dacht je dan, nou, god, dit zal dan wel beter worden. Ineens hoor je dan dat... Drenthe uitdroogt of zo ook.
2: Ja, ja.
1: De grondwaterstand gewoon veel te laag is. Ja, precies.
0: Ja.
1: En daar zijn ze nou weer mee bezig om dat weer op peil te krijgen. Ja, er wordt natuurlijk ook veel meer water geconsumeerd.
3: Ja, absoluut. Zeker. Ja.
1: Ik bedoel, door de aanwas van de populatie en van de mensen. Ja. En men was niet alleen zichzelf meer, maar ook de auto en allerlei andere dingen. Dus, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken.
3: Ja. Dat zijn weer mensen.
2: Maar wat we natuurlijk vroeger niet beseften, dat was dat als het in Drenthe droger maken, dat het in Friesland dan ook droger wordt.
1: Ja, dat heeft met elkaar te maken. Hè?
2: Nee. Nu wel.
1: Ja.
2: Dus die relaties zijn veel beter in kaart gebracht.
0: Ja, maar ook anders, Arend. Hè? De ontwatering van Drenthe, dat heeft natuurlijk ook forse gevolgen voor Friesland. Die hele oostflank. Al dat water wat uit Drenthe wordt gehaald, dat gaat via de oostflank van de provincie Friesland. Gaat naar het boezemwater toe en wordt vervolgens via het IJsselmeer weer weggepompt.
4: Ja.
0: Wij helpen het probleem Drenthe op te lossen. Ja.
1: Wij naderen het eind van onze worsteling door de klei, Gerard.
0: Ja.
1: En ik wil je eigenlijk vriendelijk bedanken voor deze loop namens Radio Drenthe en de VPRO.
0: Ik heb het graag gedaan. Ik vond het leuk om jullie door dit vrij onbekende gebied te leiden. Iedereen kent Friesland natuurlijk van de Friese meren en de Waddeneilanden
1: en
0: de Sneekweek.
1: Ja.
0: Maar het Lauwersmeergebied, dat is zeker het bezoeken waard.
5: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Gerard van Klaveren, gedeputeerde van de provincie Friesland, die muziek die was van Harry Musquet in de formatie Red, White and Blue Perfect Song. Een nummer van pianist Michiel Borstlap, Face on the Barroom Floor. Toto met Stop Loving You en, hoe kan het ook anders, een Fries nummer van De Kast Eltje Grins Voorbij. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan wij dit keer gewoon onderweg, on the road.

Ja, we zijn nou ergens in Noord-Nederland tussen. Ik dacht tussen Grijpskerk en Grunningen ergens. Want ja, ook voor deze opnames, dan moeten wij ook reizen, weet je wel. Maar ja, het over reizen heb dat. In het begin vond ik dat prachtig. Toen ik net begon, hè, ik weet nog dat onze allereerste buitenlandse trip, dat was naar Noordhorn. Dat was natuurlijk niet 80 kilometer was dat, maar dat was voor ons, voor de Blizzards, toen wij net begonnen, was dat natuurlijk een enorme gebeurtenis. Maar we gingen ook nog overnachten daar, dus dat was natuurlijk. En dan de grens over, en dan moet je dus ook nog papieren laten zien en zo, want dat is nou allemaal ook niet meer. Dus dat was heel spannend. Nou, en dan ging je via Koevoort en zo, Eemli gaan. Neuenhaus, Eulsen en zo, en dan kwam je in Noordhorn nu. Nou, dat was waar, dat was net een andere planeet al, weet je wel. Maar ja, goed, door de tijden heen dan. Ja, want wij speelden in die tijd niet verder als, Grun. Gazelte om aan zijn toe, zou ik maar zeggen. Maar ja, later werd het natuurlijk steeds verder. In het begin helemaal naar het westen. Maar later ook naar het buitenland. En ging ook met auto's gepaard. Ik ben naar Praag, West en Polen. En ja. En Duitsland heel veel. En België en Zweden. En het allemaal per auto. Ook Engeland. Zelfs nog een keer in Italië. Ga dan meer. Ja, en dan. Ik heb een tietje had dat ik het niet zo zag zitten. Ik denk, god, verdorie, weer in die auto. Maar de laatste jaren heb ik zoiets van. Het hoort erbij, echt. En. Ik rie altijd met Erwin. Samen met Erwin Java, gitarist en zo. En we hebben altijd heel veel plezier in de auto. Wij rijden ook in een soort van bluesmobiel. Hè? Ik bedoel, die andere leden van ons die rijden in Herman Riet in een Rover en Hans in een Lancia en Helmut in een Citroën. En wij rijden in Peugeot diesel, nalen van 10 jaar al of zo. Maar je loopt altijd. Dan kun je even wat rommel in maken en zo. Dat doe je niet echt op te passen dat je mot. Dus. Ja, en dan bespreken wij de toestand in de wereld een beetje. Op laatst deugt het niemand meer, behalve wij zelf. En zo reizen wij tegenwoordig het land door. En dan, s'nachts dan kon je, dan is het vaak ver weg toch wel. En dan neem je weer even, heel wel eens weer honger, dan moet je weer in muur in zo'n benzinestation. Dan neem je weer een niet tevreden kroket of een. Of een gehaktbal, maar dat is dan. Dat is onze manier van de muziek beleven, wat erbij hoort. En dat is de blues ook een beetje. Hè? Dat is ook een beetje de romantiek van Jack Kerouac, zou ik maar zeggen. Van het on the road zijn. Nou ja, dat deed je dus met een band, ja, dat is een essentieel onderdeel van je werk. En je zit eigenlijk vaak nog langer in de auto als dat je op de plek bent waar je speelt. Dus dat, ja. En met de tijd dan weet je elke route in Nederland, elke B-weg, die weet je zo waard. Want je hebt speeld vanaf Siewend. Bij God, de luisteraar, maar het is natuurlijk wel een quiz, zoek het maar eens op. Waar ligt daar? Tot aan Vlissing en van Geleen tot aan Del Ciel. Dus ik bedoel, je bent overal west. Je kent ook overal de weg. Op een gegeven moment weet je ook precies in steden hoe dat in elkaar zit. Waar je wel in mag en niet in mag om bij het theater te komen of bij een café. En zo werkt dat een beetje. Maar ik heb er geen hekel aan. Ik mag, het is ook zo, als ik thuis zit, dan moet ik wel weer op pad eigenlijk. En dat ligt dan vooral aan het reizen. Niet zozeer dat ik daar moet staan, maar dat je gewend bent om van A naar B te gaan en van B naar C en dan weer terug. En dan word je toch, dan krijg je toch een soort van ritme, waardoor je niet al te lang, waar je niet alleen maar in huis kunt zitten meer. Het is een heel vreemd, toch een beetje nomadisch. Maar misschien hebben mensen dat ook wel. Dat doet me ook een beetje denken aan de boeken van Chadwick. De songlines en zo. Bruce Chadwick. Hij zo.

een tijdje door, maar je hebt prachtige boeken geschreven. En ja, dat een soort van onbewuste druk is van dat je of een soort van onbewuste dat je ergens een onbewust iets krijgt van dat je moet reizen of zo. En de mensen zijn natuurlijk altijd in beweging geweest.

0: Nou, ben hier nou... U rijdt de snelste daar. Die bordjes die kon je... Ja, je kreeg tegenwoordig voor niks een bekeuring. Als je 7 kilometer daar rijdt, dan ben je alweer 60 gulden wie er eigenlijk belachelijk, maar goed. Men schiet het doel voorbij, of... Men heeft een ander doel. Maar we zitten hier nu vlakbij Groningen. Kun je hier naar Wiet kijken. Ja, en het landschap, hè, dat verandert ook steeds. Naarmate je dus... We zijn hier nu in Noord-Groningen, kun je heel ver kijken. Maar ben je een eindje wie erop in Drenthe, dan is het alweer veel diverser, het landschap. Nou ja, en dan weer wat zuurlijker, dan zit je al op een Veluwe. Nee, dan golft het al een beetje, hè, bij Apeldoorn, bij Heerbeek en zo. En dan kon je... En als je dan Duitsland in gaat, dan krijg je al de Middelgebergten. Pas geleden was ik nog even in Praag, ben we nog even bij reis met z'n tweeën. Mijn vriendin en ik. Dat was een prachtige rit in die zin dat het oudejaarsdag was. Het was een zondag. En dan is er meteen ook vrachtwagens mogen in Duitsland rijden. En er was geen mens op de weg. Het was net de autoloze zondag. En dan is autorijden ook helemaal prettig. Je hoeft bijna niet meer op te letten. Het was bijna geen verkeer. Een hele uitzonderlijke situatie eigenlijk. En ja, dan zie je dat landschap mooi aan je voorbij gaan. En een van de dingen die ik altijd doe, dat is dan muziek opzet die in het decor past een beetje. En dan in dit geval klassieke muziek. Mozart was dat. Die heeft dat toch ook met die koets, met die rare verhalen van hem. Dus allerlei afstanden aflegd. En dat is heel leuke muziek om dan in dat landschap in die auto op te zetten. Een beetje dan krijg je een soort van dat het past. Dat is een soort van filmisch wordt het dan. Nou, zo was deze reis eigenlijk ook. Prachtig. We stoppen ook vaak op dezelfde plek. Dus, als we weggaan, altijd even naar Bijlen, bij Martin. Zelfs, zal ik hem even vrijgeven? Martin is dat. En, dat is een jongen die dit Shellpomp, die staat achter de bar. En op. Even kijken waar wij op de Veluwe-route tegenover Routiers stappen we als we uit het westen komen vaak even. En vlak voor, als we van het zuiden komen, dan meestal vlak voor dat we de A12 op gaan. Daar heb ik nog een benzinestation waar we vaak stappen. En dat ben van die vaste plekken waar je weet dat de gehaktbal iets minder slecht is als de Volte. Of dat ze nog een fatsoenlijke tosti hebben of zoiets. En waar het niet... Wat niet al te luidruchtig is. Want je maakt natuurlijk ook veel met, vooral s'nachts dat er vreemd volk bij die pompen stiet. Zo waren we de laatste keer en dan hoor je alleen maar Slavische taal en zo. Dan denk ik van hier moeten wij rap wegwezen, want dat is niet van het beste volk en zo. Of daar ergens komt dat er direct een aantal ouders op je afkomt die denkt van nou. Dat ben knappe jonge lui, daar willen wij wat mee. Dus dan krijg je een heel Riegel Kiel zag hij aan, dus van die bruine rijders, weet je wel. Ja, met alle respect hoor. Maar dat is dan, je maakt natuurlijk dat toch wel gekke ding mee. Je hebt een aantal rare ongelukken zien en dat is de minder leuke allemaal. En zelf wel eens wat meemaakt in die richting, maar gelukkig, ik ben wel 4 keer de wereld rondkomen. Gelukkig is dat in afkloppen, is het gelukkig allemaal goed komen dat ik dat nu doe. Maar dat is het leven zo'n beetje van... En als we naar Duitsland gingen, gingen we altijd direct bij Hunxe aan. Dus de eerste raststad naar Arnhem. En dat speciaal voor de bokworst en de kartoffelsalade. Want dat was in Nederland... Een stramme maxen. Dat was altijd leuk. Dat was ook een van de redenen dat je in Duitsland kreeg wat anders.
1: En als je veel aan de weg bent, dan hoort je muziek bij. Muziek van QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. En daarmee binnen wij aan het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: On Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: T. Graham Brown, dat is een rockzanger uit Georgia, maar hij scoorde een serie country hits in Nashville. Vervolgens raakte hij aan de drank, belandde in de goot en keerde terug als newborn Christian. Dit komt van het album Bumper to Bumper, opgenomen met Elvis Presley-gitarist Reggie Young. Het is een compositie van Dan Penn, T. Graham Brown, Blues of the Month Club.

T. Graham Brown, Blues of the Month Club. A Thousand Horses, dat is een southern rock band uit Nashville met zanger Michael Hobby uit South Carolina. En de debuutsingle Smoke werd meteen een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. De band bestaat uit fans van Lynyrd Skynyrd, The Black Crowes en The Allman Brothers Band. En dat is goed te horen. A Thousand Horses. Heaven is Close.

A Thousand Horses, Heaven is Close. Mike Broussard, dat is een blanke soulzanger uit Louisiana. Hij leek een superster te worden in orde van grootte van Bruce Springsteen of Chris Stapleton, maar die status heeft hij nooit veroverd. Hij bleef wel uitstekende albums maken. Dit komt van zijn album Keep Coming Back, Mark Broussard, Evil Things.

Mark Broussard, Evil Things. John Webster, dat is een bluesgitarist uit Sheffield die al jaren in Giethoorn woont omdat hij getrouwd is met een Nederlandse vrouw. Hij is de beste blueszanger van Nederland, maar hij moet nog steeds genoegen nemen met optredens in kleine clubs. Op zijn album See It Through staat een prachtige cover van de Etta James klassieker. John Webster, I'd Rather Go Blind.

Sean Webster, I Rather Go Blind. Long John Baldry, dat is een Engelse blueszanger die werkte in het verleden met Ginger Baker, Jimmy Page, Rod Stewart, Elton John en Charlie Watts. In de jaren 70 verhuisde hij naar Canada en daar nam hij dit nummer van Willie Dixon op met zangeres Katie MacDonald. Het komt van het album It Still Ain't Easy. Long John Baldry, Insane Asylum.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Follow Me Country van Linda Martell is het album van deze week. En Linda Martell bracht het zwarte publiek naar de country. En in haar slipstream volgden Ray Charles en Charlie Pride. En nadat Linda Martell uit de muziek stapte, nam Candy Staten haar rol over. Linda Martell, Old Leather Song.

Linda Martell, Old Leather Song. De Engelse Animals maakten eind jaren 70 een comeback in de originele bezetting met zanger Eric Burdon, toetsenist Alan Price, basgitarist Jess Gentler, gitarist Hilton Valentine en drummer John Steele. Het komt van het album The Original Animals. The Animals, Many Rivers to Cross.

The Animals, Many Rivers to Cross. Ryan Adams uit North Carolina was de voormalige zanger-gitarist van de band Whiskey Town. Hij bracht in 2011 zijn soloalbum Gold uit. En dat werd een hit in Noorwegen, Zweden, Ierland, Engeland, Amerika, Duitsland, Nieuw-Zeeland en Nederland. Ryan Adams, Harder Now That It's Over. MUZIEK

Ryan Adams, Harder Now, That It's Over. De Steelwoods, dat is een southern rockband uit Nashville, en tijdens de opname van het album One of Your Stones overleed plotseling gitarist Jason Cope, en zanger Wes Bayliss schreef een hartverscheurend nummer over zijn vriend. De Steelwoods, All Pale.

de Steelwoods, Old Pal. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De carrière van Betty Lavette zat in het slop. Amerika was haar blijkbaar vergeten en het Nederlandse platenlabel Munich Records haalde haar naar Nederland. In Vredenburg in Utrecht werd een live album opgenomen. Munich Records haalde haar naar Nederland. In Vredenburg in Utrecht werd een live album opgenomen. Let Me Down Easy.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Door twee gasten van de afgelopen uitzendingen. Deze uitzending alleen maar muziek. Veel nieuwe muziek. Muziek van Ellie Venable, The Wild Feathers, van John Mayall, dat is oude muziek. Old Crow Medicine Show, The Big Chief, Monk Boudreau, hele mooie muziek uit New Orleans, The Record Company. En we begonnen met muziek uit Engeland, van een Engelse dame die vorig jaar een nieuwe cd uitgebracht heeft. De cd The Blues Album, Three Time Loser.

uitstekend gitaarwerk van deze Engelse gitariste Joanne Shaw Taylor. Jorva teruggestemd op het Holland International Blues Festival in Grollo. Ze werd ooit ontdekt trouwens door Dave Stewart van de Eurythmics. Toen was ze nog maar 16 jaar trouwens. Ondertussen is ze al dik in de 30. De nieuwe cd was dat, de Blues Album van Joanne Shaw Taylor. Ook een nieuwe cd van een Amerikaan, Israel Nash. Een cd die hij maakt heeft. Hij heeft er eigenlijk een beetje een speciale schuur weer gebouwd in de heuvels in de buurt van Austin. Hij komt oorspronkelijk uit New York, maar hij is naar Texas toegetrokken. En ja, hij heeft al eerder op bijzondere locaties cd's opgenomen. Ook een keer een cd die hij merk Barn Doors and Concrete Floors in een oude heuvel in de Catskills Mountains in de buurt van New York. Maar dit is dus uit Texas, uit Austin. Israel Nash van Chinese cd Topaz, Indiana. Thank you.

Country rock met blazers erbij. Dat hoor je niet zo heel vaak. Maar op deze cd van Israel Ness klinkt dat heel fraai. De cd Topaz. Maar de country is ook duidelijk aanwezig. Want de steelgitaar was ook nadrukkelijk te horen. We blijven nog een beetje in die sfeer. Maar dan wat meer nog naar de kader van de country rock toe. Een cd van de Pink Stones. En de Pink Stones, dat is eigenlijk gewoon de persoon Hunter Pinkston. En die heeft zijn naam gewoon een klein beetje verlengd. Pinkston weer Pink Stones, de Pink Stones. Introducing the Pink Stones, zo heet de cd. Die net uit te komen is. En je kunt er eigenlijk goed luisteren. De invloed van Cream Parsons kunt er nog wel een beetje aan afhuren. Blueberry Dream.

Pink Stones met The Blueberry Dream. En op steelgitaar was het John Neff, die eerder bij de Drive-By Truckers speelde. Gram Parsons 3.0 zou eigenlijk kunnen zijn. De derde generatie country rock uit Amerika. Introducing the Pink Stones, de NECD. The Record Company, een mooie naam voor een groep. The Record Company, de platenmaatschappij. Het is de band van Chris Vos, Alex Stiff en Mark Cardoza. Met z'n drieën, het is de tweede cd die ze uitgebracht hebben. All of This Life, dat was in 2018 denk ik. Dit is 2021. De cd is Play Loud, dus zet hem maar flink hard aan. Midnight Moon.

The Midnight Moon van de record company van de cd Play It Loud. Inderdaad, ja. Spul het maar flink hard af. De laatste muziek voor dat wij toegehoord naar drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Drie keer in Scheepsrecht. Een nummer van Big Chief Monk Boudreau. En Big Chief Monk Boudreau, dat is een, zoals dat hem schrijft, een Native American. Dus niet geïmporteerd uit Amerika of uit Europa of zo. Maar ene die oorspronkelijk vanuit Amerika komt. Of hij nou een Indiaan is, of dat hij een Cajun is, dat durf ik niet precies te zeggen. Maar het is in ieder geval een Native American. Hij komt uit New Orleans, uit het zuiden van Amerika. En die invloed is ook duidelijk merkbaar. Hij was onder andere zanger bij de Wild Magnolians en een andere Mardi Gras groep uit New Orleans. En muziek die hij beoefende, die ging terug op de oorspronkelijke muziek van rond 1800, zeg maar, in die omgeving in New Orleans, de Mardi Gras muziek. Big Chief Monk Boudreau van de cd Bloodstains and Teardrops met Blues, Blues, Blues.

geweldige mix van reggae, Cajun en blues op deze CD van Big Chief, Monk Boudreau, Bloodstains en Teardrops. Zeer, zeer de muiten weer. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En nou, een beetje bijzonder nummer eigenlijk wel. Helemaal geen bluesnummer. Het is een nummer van Led Zeppelin uit 1969. Het eerste nummer van de eerste LP van Led Zeppelin. De band met Robert Plant, John Bonham, Jimmy Page en John Paul Jones. Maar de aanleiding is een nieuwe CD van Beth Hart. De blueszangeres die ook al een paar jaar terug in Grollo op het podium stond bij het Holland International Blues Festival. Maar die nu uitkomt met een nieuwe CD, A Tribute to Led Zeppelin. Lijkt wel een beetje of dat mode is om allemaal tribute CD's uit te brengen. Leste tijd van Neil Cassell, van Towns Van Zandt, van John Prine. En nu dus van Led Zeppelin. Beth Hart met een nummer van Led Zeppelin, Good Times, Bad Times.

Samen met nog andere, 8 andere nummers komt die cd in februari uit. De tribute to Led Zeppelin van Beth Hart. Dit is Good Times, Bad Times. Maar op die cd onder andere ook nummers als A Whole Lot of Love uiteraard. Stairway to Heaven. The Rain Song, Black Dogs. En The Levee Breaks. Nou, heel veel nummers, 9 nummers maar liefst. Het origineel uit 1969. Dus van die eerste LP van Led Zeppelin. Een beetje de supergroep in die tijd. Jimmy Page, de gitarist, die kwam uit de Yardbirds onder andere. John Paul Jones, een geweldige bassist. En Robert Plant, geweldige zanger. Hij heeft recentelijk weer een cd gemaakt. Een hele mooie cd gemaakt. Waar je ook al nummers van gedraaid hebt. Maar dit is uit 1969. En het bijzondere gitaargeluid van Jimmy Page, dat komt omdat hij het geluid van de gitaar via een Leslie speaker laat lopen. Zo'n Leslie speaker, dat is met een fan erin die ook wel bij een Hammond B3 wordt gebruikt. Led Zeppelin, het origineel, met Good Times, Bad Times.

Ja, de stem van Robert Plant uit 1969 van Led Zeppelin, het origineel. Good Times, Bad Times. En Robert Plant die heeft recentelijk dus een cd gemaakt samen met Alison Krauss, waar hij ook al eerder een cd mee gemaakt heeft. Dat was toen Raising Sand. En nou was het Raise the Roof. En als het goed is, als alles doorgiet, dan gaat ze optreden in Nederland. Robert Plant en Alison Krauss in de Tunbee, het voormalige paleis Soestdijk. Dus wie weet. De derde versie, een heel andere versie van een singer-songwriter, John Craigie. Paper Airplane is de cd waar dit nummer vanaf komt. Trouwens grappig, dat Paper Airplane, dat is ook de titel van een cd volgens mij van Alison Krauss. Maar dat is puur toeval. Totaal andere uitvoering van Good Times, Bad Times.

drie totaal verschillende uitvoeringen van Good Times, Bad Times van Led Zeppelin. Hard rock, daar begon het met in de 60e jaren, 1969 om precies te wezen. Een stevige, een harde blues uitvoering van Beth Hart uit 2022, die nog uit moet komen dus eigenlijk. En de versie van John Craigie, Americana muziek, een beetje country-achtige versie daarvan, uit 2012. Drie keer Good Times, Bad Times. Ellie Venable, dat is een gitariste uit Texas, nog maar 21 jaar. En dit is al haar vierde cd die ze uitbrengt. Het is duidelijk dat zij een geweldige fan is van Stevie Ray Vaughan. Een geweldige gitariste ook. Op het volgende nummer speelt ze samen met Devin Allman. Dat is de zoon van Greg Allman, van de Allman Brothers uiteraard. En dan zie je ja, in de Texaanse gitaar-blues sfeer zit je dan. Heart of Fire, dat is de titel van de nieuwe cd. En dit is The Road to Nowhere. It's all

The Road to Nowhere van Ellie Venable. Op dit nummer bijstaande door Devin Allman van de NACD Heart of Fire. Israel Ness, die ik aan het begin van de uitzending draaide, die nam zijn cd op een klein dorpje in een blokhut in de buurt van Austin. De Wild Feathers, een band die al een jaar of wat bestaat, die uit Californië komt, die trok naar Nashville en die ging in de buurt van Nashville ook in een blokhut een cd opnemen. De cd Alvarado. Alvarado, dat is een woestijndorpje in het zuiden van Californië. Een mooie cd en dat kwam een beetje omdat allerlei tournees die gingen niet door. Dus ja, dan weet je toch wat muziek maken en dan ga je met elkaar ergens in een blokhut zitten en dan ontstaan de mooiste dingen. Zoals bijvoorbeeld Over the Edge.

producent van dit nummer is dezelfde die ook Blackberry Smoke produceert. En dat kun je wel een beetje horen. Het is hele volle muziek en ook wel stevige muziek. En je hoort het er niet aan af dat het in een blokhut op een nummer is. De Wild Feathers waren dat van de cd Alvarado. Binnenkort komt de lang verwachte laatste cd van John Mayall. Die komt uit The Sun Is Shining Down. De man die houdt er met op hem op te treden en hem nog cd's te maken. En dat mag ook wel een keer, want hij is al bijna 90 jaar ondertussen. 87, 88 geloof ik. Dus we gaan hem terug naar zijn betere jaren, zou je wel kunnen zeggen. De 90e jaren. Hij begon altijd in de 60e jaren trouwens. Maar uit 1990 van de cd A Sense of Place, The Black Cat Moan.

John Mayall, The Black Cat Moan. De man die er altijd een bekend stond dat hij een goede neus had om uitstekende gitaristen in zijn band te halen. Mick Taylor kan me nog herinneren, Coco Montoya die bij hem speelde. En tegenwoordig Carolyn Wonderland, ook een uitstekende gitariste. Maar ja, helaas. Die zit binnenkort zonder werk, althans wat betreft de optredens van John Mayall. Want nogmaals, hij stopte met. Dit was uit 1990 van de CD A Sense of Place. Jaren terug, 2007, was ik in Bristol in Tennessee. Het ligt op de grens tussen Tennessee en Kentucky, geloof ik. Dat was een groot festival, het Rhythm and Roots Festival. En daar trad ook een Amerikaanse stringband op. En stringbands zijn in Amerika en zeker in de countrywereld heel populair. Zoals de naam al zegt, het band waar alleen maar snarenspel bij is. Nou, die Old Crow Medicine Show, dat is zo'n stringband. Ook met een mooie ouderwetse naam, een Medicine Show. Vroeger waren die tournees die over heel Amerika plaatsvonden, die waren vaak gesponsord door Bedriem. Bijvoorbeeld Bedriem die een medicijn onder de aandacht van het publiek wilde brengen. Dus de Old Crow Medicine Show. Dit is van een nieuwe CD die nog uit moet komen. Het is een voorproefje. En ik draai door van het titelstuk. Paint This Town.

Ze zet de zaak lekker op de kop. Paint This Town, de Old Crow Medicine Show van hun nieuwe album. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Miralda Smit. En we bestuurd met de nummer van Harry Musquet. Van de band Musquet, 1991, van de cd Cut Deluxe. Tough on me, tough on you.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Jerry and the Pacemakers, dat is een band uit Liverpool rond zanger-gitarist Jerry Marsden, die in 2021 overleed. De band begon met 3 nummer 1 hits in Engeland. How Do You Do It, I Like It en You'll Never Walk Alone. En daarna scoorde de band nog 13 hits. Dit was een top 10 hit in Engeland, Amerika, Australië en Canada. Jerry and the Pacemakers, Ferry Cross the Mersey.

Jerry and the Pacemakers, Ferry Cross the Mersey. De Bo Brummels, dat was een band uit San Francisco, met zanger Sal Valentino en gitarist Ron Elliott. En producer Sylvester Stewart werd later heel beroemd als Sly Stone. Sal Valentino maakt tegenwoordig hele mooie soloalbums en Ron Elliott speelde nog een tijd bij Van Morrison. Dit was een top 10 hit in Amerika, Canada en Australië. De Bo Brummels, Just a Little.

Bo Brummels, Just a Little. Rory Gallagher uit Ierland overleed in 1995 op 47-jarige leeftijd, maar zijn fans zijn hem altijd trouw gebleven en kopen voortdurend de mooie verzamelalbums die nog van hem uitkomen. Hij weigerde in 1975 overigens toe te treden tot de Rolling Stones. Rory Gallagher, For the Last Time.

Rory Gallagher, For the Last Time. Het nummer is geschreven door Sir Mac Rice in 1965. Vervolgens verschenen er covers van de Young Rascals, Snooks Eaglin, Magic Slim, Rufus Thomas, Sam & Dave, Buddy Guy, Melford Milligan, Los Lobos, Solomon Burke. Maar Wilson Pickett, die met Sir Mac Rice in de Falcons speelde in Detroit, had er een grote hit mee in Amerika. Wilson Pickett, Mustang Sally.

Wilson Pickett, Mustang Sally. Little Milton uit Mississippi begon in de jaren 50 als enige zwarte artiest bij Sun Records in Memphis met Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash en Roy Orbison. Hij was ontdekt door Ike Turner. Hij zou 28 hits scoren, waaronder één nummer 1 hit, We're Gonna Make It. Dit is een cover van Etta James en het komt van het album Little Milton Sings Big Soul. Little Milton, I'd Rather Go Blind.

Little Milton, I'd Rather Go Blind. Vanilla Fudge, dat was een band uit New York met zanger Mark Steen, drummer Carmine Peace en basgitarist Tim Bogert. En de laatste twee die vormden ook nog met Jeff Beck de formatie Beck, Bogert en Peace. En ze zaten later ook nog in de begeleidingsband van Rod Stewart. De band bestaat nog steeds, alleen is Tim Bogert in 2021 overleden. Dit was een grote hit in Amerika, Australië en Europa. Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On.

Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On. De Duke Robillard Band uit Rhode Island. En die band maakte het zoveelste bluesalbum na het vertrek van gitarist Duke Robillard bij de Fabulous Thunderbirds. En dat doet hij met zijn vaste begeleiders en zangeres Sunny Crownover, die altijd een paar nummers op een album zingt. Dit komt van het album Calling All Blues. De Duke Robillard Band, Blues Beyond the Call of Duty.

The Duke Robillard Band, Blues Beyond the Call of Duty. Het was een single van Nina Simone in 1964 en er verschenen covers van de Nederlandse Sandy Coast, Joe Cocker, The Falcons, Gary Moore, Ellen Price, Robin Ford, Papa Chubby, Cyndi Lauper, John Legend, The Moody Blues en Betty LaVette, maar het werd een wereldhit voor de Animals. Don't Let Me Be Misunderstood.

0: misunderstood.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: Killer King van AJ Plug is het album van deze week. En zangeres AJ Plug komt eigenlijk uit Katwijk, maar ze toerde 20 jaar in het buitenland. Zomers in het clubcircuit van Griekenland en 's winters in het clubcircuit van Oostenrijk. En na haar terugkeer naar Nederland nam ze zich voor om geen covers meer op te nemen. En ze heeft woord gehouden. AJ Plug, Dream.

AJ Plug, Dream. Judy Collins uit Seattle, dat is een veelzijdige zangeres. Ze zingt folk, country, pop, rock en Americana. Ze begon als folkzangeres in de studentenclubs van Boulder en Colorado. En Woody Guthrie en Pete Seeger, dat waren haar helden. Intussen heeft ze 60 albums gemaakt, 14 hits gescoord. Dit was een top 5 hit in Amerika voor Judy Collins. Both Sides Now.

Judy Collins, Both Sides Now. Tinsley Ellis uit Georgia werd in de jaren 60 gegrepen door de Engelse bands The Animals, Cream, The Rolling Stones, en vervolgens ontdekte hij in Amerika B.B. King en Freddie King. Hij begon in de Hey Good Band. Later speelde hij in The Alley Cats, The Hard Fixers en bij Nappy Brown. In 1988 kreeg hij een solocontract bij Alligator Records, waar hij intussen 17 albums maakte. Dit komt van het album Midnight Blue. Tinsley Ellis, Kiss of Death.

Tinsley Ellis, Kiss of Death. In Manchester liep in de jaren 60 een talentvolle, jonge songwriter rond. Hij had al hits geschreven voor de Yardbirds, For Your Love en voor de Hollies, Bus Stop. En later zou hij beroemd worden als basgitarist van 10cc, Graham Goldman. Hij nam dit nummer zelf op in 1968, maar het werd een grote hit voor de band van stadgenoot Peter Noon. Hermits, Hermits, No Milk Today.

Herman's Hermits, No Milk Today. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Little Ed and the Blues Imperials, dat is een band uit Chicago, met zanger Ed Williams, en dat is een neef van blueslegende J.B. Hutto. Hij begon samen met gitarist Dave Weld de Blues Imperials, een populair band in het clubcircuit van Chicago en vaste gasten op het grote Chicago Blues Festival. Ze hebben intussen 11 albums gemaakt en dit komt van het album Roughhousen. Little Ed and the Blues Imperials, You Done Me Wrong for the Last Time.

0: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: In het zuiden van de Verenigde Staten zijn veel herinneringen aan vroegere tijden te vinden. De tijd van slaven en bazen, van rijkdom en armoede. Live Oak Gardens is een landgoed met een prachtig huis. In de vorige eeuw gebouwd in opdracht van Joseph Jefferson, een beroemd toneelspeler. Later eigendom van een zoutindustrieel. Het huis is gelegen aan Lake Penjor. Merkwaardigerwijs steekt slechts de schoorsteen boven het water uit. St. Martinsville is een historische plaats in Zuidwest Louisiana. De plaats waar de verdreven Acadians met hun boten landen. Daar speelt het verhaal van de dichter Longfellow over twee vluchtelingen. Ze zouden elkaar ontmoeten onder de eik in St. Martinsville. Het verhaal van Evangeline. Cultuur, architectuur en natuur in deze aflevering van Harry's Blues.
2: We rijden hier door de rijstvelden van de omgeving van Crawley in Louisiana. En hier naast mij zeg ik dat een ondergestroomd land met allemaal vreemde fuiken van metaal erop. En ik denk dat daar de bekende crawfish in wordt gevangen. Ja, ik weet het niet zeker, maar wij denken het. Er zitten ook allerlei vogels in die plassen, zie je wel. En de crawfish die werd ons aan alle kanten aanbevolen. Dat moet een lekkernij zijn hier. Maar wij zijn er nog niet aan toegekomen. We moeten het wel snel doen, want het is het einde van het seizoen, vertelde men ons ook. En we rijden hier nu over een rechte weg, want alle wegen zijn hier recht. Bochten, dat

0: Daar heeft men waarschijnlijk nog niet van gehoord. Alles gaat hier loodrecht, staat loodrecht op elkaar. En dit is de Louisiana weg nummer 13. Die we volgen van Crawley naar Kaplan. En vandaar gaan we naar St. Martinsville. En met een omweg zo weer naar Baton Rouge. Dat, de rode paal. Dat komt van de Indianen, die bakenden daar hun land af. En dan hadden ze, het was een rood paaltje met ook nog een bepaalde ding, fetishen eraan en zo. En daar gaan wij ontmoeten een Drentse jongen uit Holsloot, Aldo Prins.
1: Het is hier een vrij vochtig landschap, maar wel vruchtbaar dan weer.
0: Ja, want Crawley, dat wordt gezegd, dat is de hoofdstad van het Capital of Rice in de States. En ja, ik reis, dat moet veel voedsel hebben en water. Dus ja, het is hier ongetwijfeld een zeer vruchtbaar landschap. Het, ja, wat het is een beetje mee te vergelijken. In, ja, waar zou je het mee kunnen vergelijken? Het is in ieder geval vlak land hier in Louisiana, grotendeels. Er is veel water, een bayou, swamps. En ja, waar zou je het mee kunnen vergelijken? Dit?
1: Zou je kunnen zeggen dat het bijna een beetje een veenkoloniaal gebied is?
0: Ja, daar lijkt het wel wat op, ja. Aan weerszijde ligt het land ook vrij hoog en zo. Alleen, ja, er zijn ook hele stukken waar helemaal niets gebeurt. En dan weer stukken waar men bezig is. Hiernaast een tractor met een ding erachter. En dan zie je ook weer zo heel stukken waar niets gebeurt. Met, ja, met hier en daar huisjes ertussen. Toch wel vrij arm. Je ziet bijvoorbeeld een soort van hele lange woonwagen op paaltjes. Die ook wel vervoerd worden zo ineens. En dan nergens anders worden neergezet. Alles staat hier een beetje op paaltjes. Want ja, het is natuurlijk af en toe ook vreselijk nat hier. Zo, anders zitten die mensen direct bij de voeten in het water.
1: Maar ja, het betekent ook dat die huizen die op paaltjes staan, dat die ook weer makkelijk verplaatst kunt worden. Ze haalt ze gewoon door midden, ja, op een oplegger en dan gaat ze naar een andere plek toe. Ja. Maar er staat ook wel mooie huizen hier.
0: Ja, zeker. Nou ja, hier komt er een aan bijvoorbeeld. Dat is dan echt stenen dingetje met een... ja, dat ziet er mooi uit. Bungalow-achtig iets. En daarnaast weer een en dan gaat het zo verder.
1: Hier wisselt zich het landschap een beetje af met aan de ene kant de waterpartijen waar de crawfish kweekt wordt, de rijstvelden. En daartussendeur zie je ook nog de oliewinning. Hè?
0: Ja, er is hier ook een in de omgeving heel veel petrochemische industrie, Port Arthur en Lake, hoe heet het nog weer?
1: Lake Charles.
0: Lake Charles. Ook hier nog een beetje bij Crawley, maar het grootste gedeelte is toch meer terug naar Galveston, Houston. Maar Port Arthur is onder andere ook een belangrijke plaats voor de petrochemische industrie. En dat zet zich een beetje voor. En dit, naar dit gebied, hoewel dat hier niet zo ziet, maar hier zie je zo links en rechts nog een ja-knikker. Een beetje het Schonebeek gevoel.
1: Wel grappig dat alle nutsvoorzieningen in de vorm van elektriciteit en telefoon en dat soort zaken, dat het allemaal bovengronds is hier nog.
0: Ja, en dan zie je allemaal van die palen. Hè? Ik bedoel, in Nederland, dat hou je in Nederland niet voor mogelijk. Maar hier zie je allemaal van die houten palen. En die lopen allemaal oud. Er gaat ook een vliegtuig, een sproeivliegtuig, neem ik aan, daar. Gaat ineens loodrecht naar beneden daar. Net als je neerstort, als het ware. Zou dat niet zo weer... Nee, daar komt hij weer. Dan komt hij weer boven de bossages uit.
1: Mooi trouwens, het is een dubbeldekker.
0: Ja, inderdaad. Je zag hier ook zomaar iemand in een geel vliegtuigje langs de kant van de weg staan. Waarschijnlijk een stroeivliegtuig met draaiende propeller en op een stukje weiland. En die gaat dan ineens omhoog. Zo weer weg. Gewoon staat een man naast, net zoals wij naast een auto staan, die loopt te draaien. En die staat plotseling weer in de vliegtuig en is weg. En wat je ook heel veel ziet, en dat is een beetje triest. Dat zijn dode dieren. Armadillo's en ik zag zo net een soort van, ja, ik weet niet wat het was. Een bont. Iets met een pels. Verder niet meer precies op te maken wat het was. Het, ja, dat is eigenlijk net zoals in Nederland, alleen het is hier veel frequenter. en het zijn grotere dieren.
1: En wat me ook opvalt, is dat hij hier over de weg rijdt, dat je alleen maar vrachtwagens, luxe auto's en pick-up trucks ziet, maar een fiets, een brommer of een motor?
0: Die hebben wij nauwelijks gezien. In Houston heb ik geloof ik 4-5 mensen zien lopen. Het was alleen maar om straat over te steken. En brommers zie je niet, fietsen heb ik helemaal niet gezien. En motoren toch ook niet zo gek veel. Ja, een paar Harleys, dan houdt het wel op. Het is allemaal auto's wat de klok slaat.
1: Natuur is hier tamelijk, tamelijk weelderig. Ja, misschien.
0: Ja, het is van vreselijk veel bosages en van allerlei soorten planten. Het is een beetje ondoordringbaar soms. En ook heel veel water. Bomen die in het water staan. Ja, wat moet je er meer van zeggen?
2: Well, I'm

0: Lightning Hopkins was dat van de LP Lightning Strikes Back met het nummer Got Me a Louisiana Woman. En doorvuur.
1: Daarvoor hoorde u Kenny Neal van zijn CD op de Alligator label Bayou Blood.
0: Ging over het gebied worden ze weer doorheen reden met de auto. Louisiana Bayou Drive. En uiteindelijk kwamen we terecht in Live Oak Gardens. Ja, een soort landgoed. Met een van oorsprong er een zoutmijn onder. En die meneer Bailey, die was door ook riek met worden met dat zout. Die heeft dat huis gekocht van die acteur Joseph Jefferson. Alleen nog, ja, toen gebeurde er wat merkwaardigs met. Ja. Ze gingen boren door olie.
1: Ja, en toen liep het water dus in die mijn.
0: Ja, ze prikken eigenlijk een gat in de laag die zat tussen het meer, Lake Penieur, en de zoutmijn die eronder zat. En per ongeluk heb die olieboorders, die drillers, heb door een gat inboord. En dat is openknapt en dat meer is helemaal leeglopen. En het was opeens droog. En het duurde 3 dagen voordat het weer gevuld was met het brakke water vanuit de Golf van Mexico.
1: Maar ja, het huis was ook verdwenen dus toen.
0: En dat was ook weggezakt, ja. En dat is gebeurd in 80, dus nog niet eens zo gek lang geleden.
1: Er schijnt ook, wat ik toen begrepen heb, nog een langdurig proces overgevoerd te zijn. Van
0: de... Ja, wie grote oliemaatschappij, ik geloof dat Esso erbij betrokken was.
1: Ja.
0: Nou, hoe het allemaal terechtkomen is, weet ik niet. Er stiet weer een nieuw huis, in ieder geval. Er stiet een heel mooi huis, een hele mooie kasten erbij. En uitermate prachtige boom erbij. Ook al waren er een 60-tal sneuvel van die grote eikenboom door de orkaan Andrew, die door in 1992 huis holden heeft. Maar er stond nog heel veel moois over. En uiteraard het huis.
1: Ja, en daar werden wij rondgeleid door een jongeling. Een Amerikaanse zuidelijke jongeling in prachtige kleren. En een glaasje wijn in zijn rechterhand. En ja, het deed mij een beetje denken aan de hockeyclub van vroeger of zo. Maar, we zullen dus laten horen wat die man met zijn aardappel in de keel ons te vertellen heeft.
2: The house was built in 1870 by a famous actor whose name was Joseph Jefferson. He was a very wealthy man. He earned about $100,000 a year at the height of his career. Mr. Jefferson was the first American actor ever filmed. He was also the first American actor ever recorded. This was not Mr. Jefferson's main house. This was the 10,000 square foot solid red hard cypress winter hunting lodge. The main house was up in Buzzards Bay, Massachusetts. Mr. Jefferson's most famous character was that of Rip Van Winkle, and over on the secretary there we have a book open to a photograph of Mr. Jefferson in that most famous character costume. He did the performance over 4,500 times throughout his acting career. He became so synonymous with the character that even when they illustrated children's books of the period, his likeness was used as a young Rip 20 years before his sleep. After Mr. Jefferson's death in 1905, the house was sold in 1917 by his grandchildren to a Mr. J. Lyle Bayless Sr. from Anchorage, Kentucky. The Baylesses were a very wealthy family and they had extensive holdings throughout the United States. Their primary interest in South Louisiana was a salt mine directly beneath us. They started mining salt here under Jefferson Island's

0: About my plump, yet oh so firm. I mean the silky smooth.
1: Allemaal Franse namen. Romero zie je daar ook nog weer. Bertrand Bonnet, Champagne, Bourgeois. Dat is allemaal Frans, hè? La Pérouse, La Seigne, Rabin, Babin. En dat allemaal in Sint Maartenville. Het plekje waar als in 1765. Het is hier aan de Bayou Teche, aan een rivier. En dat was de plek waar als de Acadians aan land gingen. En daar is dat bekende gedicht van Evangeline is daar geschreven.
2: Van Longfellow. En daar lopen we dan naartoe. Hier hebben we dat een statue van Evangeline. En Evangeline is het prototype van de Arcadische vrouw eigenlijk. En was immortalized by Henry Wadsworth Longfellow immortal gemaakt, dus bij Henry Longfellow in zijn episch gedicht van dezelfde naam.
1: Het was een heel lang gedicht, waarin de hele wetenswaardigheid eigenlijk van verhaald worden van de Arcadians.
2: De omzwerving die de Arcadiërs gemaakt hebben, dus. En een soort van
1: Exodus.
2: Ja, een soort van Odyssee eigenlijk. Homerus schreef de Odyssee en dit is een soort van Odyssee van de Arcadians.
1: Ja, van de uittocht van de Arcadians hier waar ze aan land kwamen in Sint Maartensville aan de Bayou Teche.
2: Ja.
1: En dit beeld dat is volgens de inscriptie in 1929 gezet door Dolores del Rio. Dat is in 1929 de film maakt. Naar aanleiding van het gedicht van Longfellow, Evangeline. Was een stomme film trouwens. En Dolores del Rio was toen de hoofdrolspeelster. En daar is toen dit beeld door schunken eigenlijk.
2: En daar zien we nog een groot graf. Dat is een eenzaam met een grote steen. Een beetje een halve zwerfkei, zoals wij die kennen. En wat staat hier eigenlijk op? Nou, normaal gesproken zouden hier de Romero Brothers moeten zitten. Die dan, dat zijn een soort van local musicians die hier dan spelen. Onder de boom hier, maar...
1: We zijn er nog niet, we kunnen nog wat verder kijken.
2: Het is midden op de dag. Misschien zijn ze even aan het lunchen, je weet niet. Die mensen moeten ook wat hebben.
1: Je hoort wel dat het vrachtverkeer, dat giet hier pal midden door de plaats, hè?
2: Dat is dus de Louisiana straatweg nummer 31. Die verder gaat naar Lafayette en Bro Bridge. We staan hier een perkje hier zo. Prachtige mooie rode bloem.
1: Die we in Nederland ook heel veel ziet.
2: Ja. En wie staat hier?
1: Daar komen we niet zo eenvoudig uit, want dat is in het Latijn doen wij.
2: Ja. Natus Pontificalia.
1: Meneer Jan in elk geval.
2: Ja, meneer Jan, die was Gallia, dus een pontifi. Ja. In ieder geval kom ik hier niet helemaal uit.
1: We loopt hem die kant op door zo. Prachtig gebouw. Bijna een soort plantenswoning met van die...
2: Grote pilaren, door eigenlijk, dus ja, de Oud-Grieks, hè, of tenminste Nieuw-Grieks, Dorisch, ervoor.
1: Mister, can I ask you a question? Where can we find the Romero brothers?
3: I really don't know.
1: No? You're not from here?
3: Yeah, I'm from here, but I don't know where you can find them, really.
1: They should play somewhere here.
3: I have no idea.
1: No idea?
3: No, sir.
1: Okay.
2: Thank you.
3: The guy over there that's working on the tune.
1: Yeah. Kom bij het losser, werd van niks.
2: Nou, dat maak je wel meer mee. Want in Houston vroegen we de weg aan iemand naar Etta's Lounge. En die stond er nooit beter voor. En die zei van, je moet 3-4 kilometer verderop wezen. Terwijl hij er eigenlijk voor stond. Dus dat is wel heel apart.
1: Is in Wiedekingen of weer toch naar Arings die... Want volgens mij zit ze Arings aan de rivier namelijk. Volgens mij moet de rivier, de Bayou Tish, met hier achter de stroom. En volgens mij die Romero Brothers, die spullen door Arings in het zicht van die rivier. Dus wat dat, we zullen de moed niet te gauw opgeven. Kijk, want volgens mij door op de achtergrond had hij door hij het water.
2: Ja.
1: Typisch een zuidelijk plaatsje, hè?
2: Ja, dit is in ieder geval, ziet er tenminste wat geciviliseerder uit. Net zoals dat New Iberia. Dan een heleboel andere steden hier. Het is toch soms wel... Echt aan de arme kant, maar het landschap is hier ook al een stuk minder eentonig. Met al die prachtige bomen en palmen hier en daar, veel bloemen. Ik zou bijna zeggen, ja, het is hier subtropisch, maar het ziet er nou ook echt, begint er echt subtropisch uit te zien. Hè?
1: Ja.
2: En het is hier natuurlijk een fantastisch klimaat. We hebben even vreselijk onweer gehad 2 dagen geleden, maar het is nu weer fantastisch weer. Ik bedoel, een graadje of 30. We zien daar een hele groep toeristen aankomen.
1: Vreselijke groep.
2: Ja, het allemaal...
1: Vreselijke toeristen.
2: Moest er nou maar bij komen dat Japanners waren, want die zie je dus... Oh, wacht even. Ik had het nog niet gezegd af. Tenminste, ze zien... De eerste 2 mensen zien eruit als Japanners. De rest, dat zijn Amerikanen.
1: En al die bussen die...
2: En er staan hier verschrikkelijk veel bussen. Dus...
1: En die blijft maar lopen, hè, om de airconditioning aan de gang te houden.
2: Want het is zonder airconditioning is het hier niet uit te houden in auto's. En die airconditioning in die auto's is fantastisch goed. Dus echt vervoer, de auto's hier, die zijn echt fantastisch. Ik geloof dat daar,
1: het park. Ze bent er wel. Ze bent er wel. Het volk wat hier naartoe komt, dat berg net allemaal de foto te stellen en de videoapparaten op. Want als je een beetje met wil tellen hier, dan moet je met een fototoestel en een videocamera om de nek lopen.
2: Ja.
1: Hoor je het getingel al?
2: Ja, ik hoor iets. Oh ja, daar zitten die 2 mannetjes. Nou, daar kun je wat geld doneren en dan die speelt gewoon door.
1: Dit is die boom waar de ontmoeting van...
2: De oak, de Evangeline oak, ja.
1: Van de beide personen Emmeline Labiche en Louis Arsenault. Dat waren 2 geliefden die als... uit Canada vertrokken. Hij ging eerst.
2: Ja.
1: En zij zou later komen. Maar zij kwam maar niet. En toen zei hij, je trouwt met een ander.
2: Ja.
1: En uiteindelijk kwam ze dan toch.
2: Ja.
1: En toen hebben ze elkaar hier onder deze boom ontmoet.
2: Zo zegt het verhaal.
1: Zo stuurde het in het gedicht, ja.
2: Ja, dat is een prachtige boom. Een hele mooie. Een hele beste. Een riviertje op de achtergrond.
1: Dat is in mijn lop.
2: En een paar... mannetjes op bank die muziek maken.
1: Die verrekte rotbus hier.
2: Ja.
1: Maar goed.
2: Eerst maar wat doneren, niet?
1: Ja, doe er maar even wat geld in.

0: Nice.
1: Thank you.
2: Good.
1: We
2: got
1: a good song there. It's a waltz. We call it the Reno Waltz.
0: You sit here every day?
1: Yes, except Sunday. Mm-hmm. Sunday is our day. We take off to go to church with the family. But we're here Monday through Saturday. Come here in the morning at 8 o'clock, and we leave about 4 o'clock in the afternoon.
0: And how many years you doing that?
1: It's been 5 years we've been doing this.
3: We're known all over the world.
0: Yeah.
4: I know that.
0: Yeah. That's why we are here. We're going from the Netherlands.
1: Where are you from?
0: From the Netherlands, Europe.
1: Oh, yeah.
0: Amsterdam, you know.
4: Amsterdam, the Netherlands.
1: I see you bought you one of those t-shirts.
0: Yeah, uh-huh. We've been by Marc Savoy. We've been there too.
3: And we've
0: been
3: to good the music.
0: Mm-hmm. Acadian Museum in the US.
1: Marc is a musician also.
0: Yeah.
4: What kind of accordion do you play?
1: This is an accordion that was made in Lake Charles here by Sidney Brown.
0: Uh-huh.
1: The best musician there ever was.
4: Is it the handmade?
1: Handmade.
3: Lake Charles, Louisiana.
1: And he could tune one of them things by ear. He didn't have to have a machine. Others, the way I understand, they all got machine. None of them can tune an accordion without a machine.
0: Mm.
1: But this man could. He played music for all his life. And then when he retired, he made a little shop in the backyard of his house. And this is what he was doing. And he made many of those accordions. Whoever got one, not going to get rid of it.
0: It's a collector's item.
3: Right.
1: You can't buy it. You can't find an accordion that's going to respond like this one is.
0: Uh-huh.
4: Wel een gezellige boel zo, hè?
0: Er komt weer een beurs met volk aan, zoals we dat in Drenthe zeggen. Maar hele gezellige mensen. Ze zeggen ook dat ze over de hele wereld bekend zijn. En
4: dat kan ik me wel voorstellen.
0: Alleen zij hoeven niet naar die mensen toe te gaan over de hele wereld. Want die mensen komen hier gewoon.
4: Ja. Ik denk dat ze een mooie stuurverbinding hebben op zo'n dag.
0: Ik denk dat ze een leuke living ervan hebben met z'n tweeën.
4: Ja. En toch moet ik zeggen dat het wel tamelijk authentiek oogt.
0: Ja, dat ziet er. En die lieden die ze zingen. Het lied wat ze net ten gehoor brachten, dat stamt uit 1920. Het is echt Frans, want zoals zij zeggen, de meeste van de jonge mensen die spreken geen Frans meer. En is een tijdje tegengehouden ook, wordt nou weer gestimuleerd.
4: Ja.
0: Maar zij doen het nog echt in het Frans.
4: En dat doet ze aan de boorden van de rivier, hè?
0: Ja.
4: Prachtig, een mooie
0: rivier.
4: Holden Boulevard die gemaakt is. Tot met de mensen. Kijk, in de vorige eeuw alles netjes met bodies aangegeven in het Engels en in het Frans en in het Spaans en in het Duits zelfs. Was dit een landingsplaats. Een hele belangrijke landingsplaats zelfs.
0: Ja, een soort van...
4: Voor dit gebied eigenlijk,
0: Een aanlegplaats waar...

0: Wij zien dat suiker en katoen en zo en sugarcane.
1: Ja.
0: Dus de suikerriet werd vervoerd.
2: Buitengewoon fraaie plaats hier.
0: Ja, en op zeer, de hele mooie plek zelfs.
3: En daarmee besluiten we deze aflevering van Harry's Blues. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.

0: Volgende week in Harry's Blues.
1: Van noord naar zuid stroomt de Mississippi door Amerika. Verbindt grote steden als New Orleans, Baton Rouge, Memphis en St. Louis. De vader der wateren, zoals de Indianen de rivier noemen. Langs de boorden van deze rivier ontstond de blues.
2: On Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
3: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Ilko Gelling en Harry Musquet componeerden samen prachtige nummers. Dit komt van het album Apple Nopco's Flophouse uit 1969, QB and the Blizzards, Unknown Boy.

QB and the Blizzards, Unknown Boy. Dave Howard, dat is een alternatieve rockzanger uit Toronto in Canada. Hij was actief bij de bands The Diners Club, Teenage Jesus and the Jerks en Suicide. En dit is Dave Howard met wat studiomuzikanten. Hij nam een nummer op van Chuck Berry. Dave Howard, You Never Can Tell.

Dave Howard, You Never Can Tell. Brian Templeman, dat is een ervaren muzikant uit Leeds. Hij is al jaren actief in de muziek, maar brak op een of andere manier nooit door. Hij duikt nog steeds regelmatig op in bands, maar is nooit betrokken bij hits. Dit nummer werd eerder al opgenomen door Junior Parker, Elvin Bishop, Big Bill Morganfield en Clarence Gatewood Brown. Brian Templeman, I Feel Alright Again.

Friend Christina, I'm Lost Without You. Christine Ullman, dat is een singer-songwriter uit New York. Ze is al ruim 30 jaar de zangeres van de Saturday Night Live Band. En dat is een band binnen het populaire tv-programma Saturday Night in Amerika. En ze coverde een oude hit van Etta James, Christine Ullman, Something's Got a Hold on Me.

Christine Oldman, Something's Got a Hold on Me. Phil Diorio is een gitarist uit Rhode Island en daar heeft hij zijn eigen Phil Diorio Band. Hij werkte jaren in het clubcircuit van Beale Street, de uitgaansstraat in Memphis. En hij nam een nummer op van Willie Dixon, Phil Diorio, I Can Quit You Baby.